is een zogenaamde talking blues. Vroeger speelde met hem één akkoord. En het was eigenlijk overleveringen. Ik bedoel, zoals je hier ook dingen verteld werden. Zo vertelde Hooker op één akkoordje eigenlijk een verhaal. Dit gaat over iemand die lifte down south. When I first started hobo, I took a freight

0: makes me so damn free.
1: Oké, jongens, wij nemen even een kleine pauze. Dank je, dank je.
2: Op Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: De Musquet Gang, dat was de band met Harry Musquet, gitarist Paul Smeenk van Sweet Buster, drummer Hans Lafaye en saxofonist Rudy van Dijk van Blues Dimension. De basgitarist was Marcel Schimschijmer. Het nummer is geschreven door Jules Deelder. De Musquet Gang, for real.

De Muskeg Gang, for real. Johnny Sansom uit Louisiana was jarenlang de mondharmonica-speler in de band van Ronnie Earl. Maar als soloartiest maakt hij rock'n'roll, Zydeco en bluesalbums. En dit komt van zijn album Watermelon Patch. Johnny Sansom, The Bridge.

Johnny Sanson, The Bridge. Tracy Nelson is de voormalige zangeres van de band Mother Earth. En ze werd als soloartiest geïnspireerd door Elmore James, Slim Harpo en B.B. King. En het komt van haar album In the Here and Now. Tracy Nelson, Miss You Like the Devil. Baby.

Tracy Nelson, Miss You Like the Devil. Professor Longhair uit New Orleans was een geniale pianist. Hij was live een bezienswaardigheid en hij was heel herkenbaar. Je hoort meteen dat het een nummer is van Professor Longhair. Every day, every night.

Professor Longhair, Every Day, Every Night. Johnny Adams uit Louisiana was een groot zanger. Hij kon eigenlijk alles zingen. Hij zong funk, soul, rock'n'roll, country, Cajun, Zydeco. En hij maakte ook een serie bluesalbums. Dit kwam van zijn album One Foot in the Blues. Johnny Adams, Half Awoke.

Johnny Adams, Half Awoke. Emma Thomas was serveerster in een nachtclub in New Orleans en mocht een keer zingen bij de huisband. En het resultaat werd, ze werd een megaster, de Soul Queen of New Orleans. Dit komt van haar album The Story of My Life. Emma Thomas, I Won't Cry For Me.

Eamon Thomas, I Won't Cry For Me. Tommy Ridgely maakte zijn hele leven albums voor obscure lokale platenlabels. Rick, Delta, Herald en Waldorf Records. En hij nam ook nog platen op onder de naam The Shrewsbury Kid. Dit komt van zijn album The New Orleans King of the Stroll. Tommy Ridgely, Free.

Tommy Ridgely, Three Times. Davel Crawford wordt in Amerika als een natuurtalent gezien. Hij wordt de opvolger genoemd van beroemde pianisten uit Louisiana als Professor Longhair en James Booker. Hij maakte dit album, Let 'Em Talk, op 19-jarige leeftijd. Davel Crawford, Still in Love.

Davel Crawford, Still in Love. Marcia Ball, dat is een ouderwetse kroegpianist. Ze werkt in Louisiana in het Juke Joint circuit en in Texas in het populaire Roadhouse circuit. En dit komt van het album Blue House. Marcia Ball, That's What I Get.

Marcia Bol, That's What I Get. Chuck Carbol was jarenlang de zanger van de band The Spiders en hij kreeg als soloartiest de bijnaam The Voice of New Orleans. Dit komt van zijn album The Barber's Blues. Chuck Carbol, I'd Rather Back.

Chuck Cabell, I'd Rather Back. Het is een nummer van soulzanger Howard Tate uit 1966 en de bekendste cover is van B.B. King. Het komt van zijn album B.B. King in Londen. Maar in 1989 werd het nog eens een keer gebruikt voor een commercial van Levi's en toen werd het een internationale hit. B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Het was een single van John Lee Hooker uit 1951 en het was destijds echt een bestseller. Er verschenen covers van John Hammond, Buddy Guy, Junior Wells, Jack Bruce en Gary Moore. En in 1989 nam John Lee Hooker het opnieuw op met slidegitarist Bonnie Raitt voor zijn album The Healer. John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bobby Bland uit Tennessee groeide met B.B. King op in de bluesscene van Memphis. Ze zaten samen in de band The Beale Streeters en dit was een van zijn laatste grote hits. In 1989 was dit in ieder geval zijn laatste hit in Nederland. Bobby Bland, Members Only.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De allerbeste wensen voor 2021. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2020. Nou, gelukkig is er een beetje vooruitzicht naar in de zure appelhembien. In deze aflevering van Harry's Blues, de eerste in 2021, de basis van de blues eigenlijk. Allemaal grote naam. Albert King, T-Bone Walker, Sonny Boy, Jimmy Reed, Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf. Wij beginnen met B.B. King, A Whole Lotta Love.

Dit was uit de beginjaren van B.B. King. Ik denk ongeveer de 50e jaren. B.B. King die geboren is in 1925. En in mei 2015 overleden is. Riley Ben King, zo heette die, voluit. Nou, de volgende, dat is ook zo'n geweldige naam. Howlin' Wolf. De naam van Chester Arthur Burnett. Een Amerikaanse blueszanger. Man van grote omvang. Zowel wat de lengte betreft als het gewicht betreft. En ook zeker wat de stem betreft. Smokestack Lightning.

verhaal van de rokende schoorstenen van de trein in Mississippi. Howlin' Wolf, de Smokestack Lightning. U 1946 was dit. Volgende stuk komt uit 1959 en is van Elmore James. En Elmore James is wel bekend als de King of the Slide Gitaar. Hij leerde zijn blues door het optrekken met Robert Johnson en Sonny Boy en dat soort mensen. En in 1951 maakte hij zijn eerste opnames voor het Trumpet Record label van Lillian McMurphy. Veel artiesten hebben door op u gebracht. Dit is een van de bekendste nummers van Elmore James, The Sky is Crying.

Ja, we hebben het over de basis van de blues in deze uitzending. Het is blues voor beginners, kun je zeggen. Want als je deze muziek kent, dan begrijp je ook alle muziek die door Noor komen is. Elmore James, The Sky Is Crying. 45 jaar was hij toen als hij overleed. Nou, de volgende die was nog veel jonger, die was maar 27 jaar. Dat was denk ik de eerste van de club van 27. Want zo werden ze later genoemd. De popartiesten die op die leeftijd overleden. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse en dat soort figuren. Ik heb het over Robert Johnson. Man die niet vulle muziek op het nummer heeft, maar wel geweldige invloed had. En ze komt allemaal, Dizzy Mason, Howlin' Wolf, Elmore James, B.B. King, Robert Johnson uit de Mississippi Delta. Het gebied door net ten zuiden van Memphis, Tennessee. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.

0: and rough.
1: Me and the Devil Blues van Robert Johnson, een van de Godfathers of the Blues. Nou, Jimmy Reed is ook wel een Godfather of the Blues, maar net in van een iets ander formaat, denk ik, dan Robert Johnson. Meer de elektrische blues, Jimmy Reed. En heel bekend geworden met het nummer Baby, What You Want Me To Do.

0: een klassieker, Baby What You Want Me To Do van Jimmy Reed. Jimmy Reed overleed trouwens in 1976, een paar dagen voor zijn 51ste verjaardag, in een concertzaaltje in San Francisco. Dan werd even door onder andere Michael de Jong, de blueszanger, de Nederlandse blueszanger Michael de Jong, die toen het die gitarist bij Jimmy Reed speelde. De lessen in dit blokje van de hele oude blues uit de Mississippi Delta is van Sonny Boy Williamson, Alec Miller, zoals ze ook wel heette. Zijn tweede vader was er volgens mij, Miller, en door even de naam van anoniem. Dit is uit 1955, een van zijn bekendste stukken, Don't Start Me Talking.
1: Going down the roads and stopping Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking.

In de begeleiding Willie Dixon, Muddy Waters, Otis Penn, Jimmy Rogers en Fred Below. Het is Blues, daar luistert u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie nummers draaien we. Drie nummers van Cuby and the Blizzards. De drie meest populaire nummers van Cuby and the Blizzards. En dan kijken we naar de lijst van Spotify. Ja, tegenwoordig is dat in de wereld van de streaming media is dat toch een beetje de maatstaf. Hij door op de lijst staat en welke plek hij door op de lijst staat, daar wordt het belang van afgemeten. En dan kijk ik naar Cuby and the Blizzards, dan staat op 1 onmiskenbaar met een paar miljoen hits die mensen die door op geklikt hebben. Cuby and the Blizzards met Window of My Eyes.

The Window of My Eyes. Die voorkomt in de film The American in de soundtrack daarvan. Waarschijnlijk dat dat de reden is dat hij op Spotify 2.823.000 keer aangeklikt is. De tweede op die lijst is Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo 1967. Bijna 1 miljoen keer aangeklikt. Cube in the Blizzard, Somebody Will Know Someday.

1967, Somebody Will Know Someday, met prachtig akoestisch gitaarwerk van Eelco Gelling. Cube in the Blizzards. De tweede in de, wat betreft de populariteit op Spotify. Ene Window of My Eyes, tweede Somebody Will Know Someday. En de derde, ook afgetekend, want de vierde is Another Day, Another Road. Maar dan praat je over 275.000 beluisteraars. En Apple Knockers Flaphouse op 3 met 734. Dus Apple Knockers Flaphouse.

De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards op Spotify. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday en Apple Knockers Flophouse. Allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nog meer old blueswerk in deze aflevering. Werk van onder andere Albert King, Albert Collins, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar we beginnen met T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaanse afkomst natuurlijk. En ook nog een beetje met Indiaanse bloed erin. De man die volle invloed had heeft, onder andere met het nummer Call It Stormy Monday.

Heel bekend stuk, ja. Call It Stormy Monday. Onder andere ook van Van Morrison, die het met Dem op een nummer heeft. De volgende in de reeks is Albert King. Eigenlijk is dat een van de drie Kings, zoals je kunt zeggen. Freddie King, B.B. King en Albert King. Hij is geboren in Indianola, ook in de Mississippi Delta. Ze noemden hem ook wel de Velvet Bulldozer, want het was een lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar, Albert King, en een van zijn bekendste nummers, later heel bekend geworden door Robert Gray, dat is uit 1967, Born Under a Bad Sign.

kunt horen dat dit de echte klassieker bent, want het komt allemaal ongetwijfeld bekend voor, ook in tal van andere uitvoeringen. Nou, dat geldt denk ik niet voor de volgende. Albert Collins, dat is wel een bekende naam. Het nummer I Ain't Drunk, dat komt uit 1986. Albert Collins was The Iceman. Dat was eigenlijk zijn bijnaam. En ook een beetje zijn gitaarspel. The Master of the Telecaster. Het kenmerkende, wat snerpende geluid wat uit zijn gitaar kwam. Albert Collins met I Ain't Drunk. MUZIEK

hij is een Lizima QB and the Blizzard. Nou, dat is dan de latere generatie. Maar de basisgeneratie van de mensen als Elmo James en Robert Johnson en T-Bone Walker, dan moet je ook zeker Muddy Waters nog bij nu. Een grote held ook van Harry Musquet. McKinley Morganfield. Een dikke week terug, hoorde ik dat een van zijn kinderen, dat hij helaas ook overleden is. Niet Mud Morganfield, maar een broer van volgens mij. Nou, Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, man die geboren is in Mississippi in 1913, overleden is in 1983 eigenlijk. Een van de basismannen in de blues. En het nummer wat ook heel vaak covered is van Muddy Waters, dat is uit 1954, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Volgens mij is dit nummer ook een cover door The Animals van Eric Burdon, als ik me goed herinner. I'm Your Hoochie Coochie Man, oorspronkelijk dus van Buddy Waters. Laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Dat is een nummer wat ook eigenlijk niet kan missen, want er hoort ook een vrouwelijke zanger bij in deze liste. En ja, Lizzie Douglas, die hoort er eigenlijk wel bij. Lizzie Douglas, dat is de echte naam van Memphis Minnie. Die leefde van 1897, dus al meer dan 100 en bijna 124 jaar geleden dat ze geboren is, tot 1973. Een van de eerste vrouwen in de blues. Later deed ze dat samen met Kansas Joe McCoy, dat was haar man. Het was niet makkelijk voor haar om in die tijd te leven. En het nummer waar zij heel bekend mee geworden is, besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues met Me and My Chauffeur Blues.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Donny Hathaway coverde een nummer van Blood, Sweat and Tears. Het is een compositie van Al Kooper en dat was de oprichter van Blood, Sweat and Tears en later werd hij de producer van Lynyrd Skynyrd. Donny Hathaway, I love you more than you will ever know.

0: Donny Hathaway, I Love You More Than You Will Ever Know. Jason Ringenberg is de zanger-gitarist van Jason and the Scorchers, maar hij ging als soloartiest helemaal alleen toeren en dat beviel hem zo goed dat hij meteen maar het album All Over Creation opnam. Jason Ringenberg, Honky Tonk Maniac from March.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Jason Ringenberg, Honky Tonk Maniac from March. Bluesgitarist Duke Robillard uit Rhode Island maakt al ruim 30 jaar albums voor het Canadese label Stony Plain Records. En op het album Blues Bash gebruikt hij de blazerssectie van zijn vorige band, The Room Full of Blues. Duke Robillard, No Time.

Duke Robillard, No Time. Stephen Bruton was 17 jaar de gitarist van Kris Kristofferson en daarvoor was hij de gitarist bij Bonnie Raitt. Hij stopte in 1993 met toeren, ging in Austin wonen en maakte daar zijn soloalbum Spirit World. Stephen Bruton, Teach Me How to Stay.

Stephen Bruton, Teach Me How to Stay. De Italiaanse blueszanger Zucchero maakte een album met Sting, John Lee Hooker, Sheryl Crow, Eric Clapton, Tom Jones en B.B. King. En dit is een duet met Dolores O'Riordan, de eerste zangeres van The Cranberries. Zucchero, Pure Love.

Sugaro, Pure Love. De Bottle Rockers, dat was een band die altijd heel erg enthousiast werd over Doug Sam. En die kennen we natuurlijk van het Sir Douglas Quintet en de Texas Tornadoes. En toen Doug Sam in 1999 overleed, maakte de Bottle Rockers het album Songs of Sam. En daar staan louter composities op van Doug Sam. De Bottle Rockets, At the Crossroads.

The Bottle Rockets, At the Crossroads. The Little Band of Gold, dat is een gelegenheidsband uit New Orleans met zanger Tommy McLean, saxofonist Dickie Landry en gitarist C.C. Adcock, en hij schreef het nummer ook. Het komt van het album The Promised Land, The Little Band of Gold, Memories.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Betty Swan is het album van deze week. En Betty Swan zong veel covers. These Arms of Mine van Otis Redding. Sweet Dreams van Don Gibson. Then You Can Tell Me Goodbye van John D. Loudermilk. Words van de Bee Gees en Cover Me van Percy Sledge. Maar dit was een eigen compositie van haar. En dit werd een nummer 1 hit in Amerika. Betty Swan, Make Me Yours.

Betty Swan, Make Me Yours. De Continental Drifters uit New Orleans maakten een album met covers van Sandy Denny en Richard Thompson. De band speelde ook een hoofdrol tijdens het muziektheater The Music of Sandy Denny in Brooklyn in New York. Dit komt van het album Listen, Listen, The Continental Drifters, I'm a Dreamer.

The Continental Drifters, I'm a Dreamer. Andrea Paroli, dat is een Italiaanse singer-songwriter. Op zijn album Sabala doen vijf Amerikaanse Americana-collega's mee. Joe Eli, Ryan Bingham, Greg Brown, James McMurtry en Sarah Lee Guthrie. Andrea Paroli, Where the Wild Horses Run.

Andrea Paroli met vijf Amerikaanse Americana-sterren. Where the Wild Horses Run. Elliot Murphy, dat is een veteraan onder de singer-songwriters. In 1973 verscheen zijn debuutalbum Aqua Show. En Soul Surfing was alweer zijn 22e album. En voor het eerst schreef hij nummers met blues- en soul-invloeden. Elliot Murphy, Irish Eyes.

Elliot Murphy, Irish Eyes. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jeanette Bodewes, dat is een Nederlandse countryzangeres uit Emmen. Ze nam in de studio Spitsbergen haar album Strings and Memories op. En dit is geen noot voor noot nagespeelde cover, maar een eigen bewerking van de Lynn Anderson hit die geschreven werd door Joe South. Jeanette Bodewes, Rose Garden.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Met muziek uit verschillende landen. De Shaggy Dogs die komt uit Frankrijk. Ticket West komt gewoon uit Nederland. Er komt veel uit Amerika natuurlijk, kan bijna niet missen. Maar er komt zelfs nog wat uit Drenthe. En er komt wat uit Engeland. En die speelt op het Holland International Blues Festival. Ik denk dat je de man vooral kent van zijn televisieprogramma Later With Jules Holland. Want daar heb ik het over. Op de BBC. Hier is hij met Horse to the Water.

De Jules Holland Band, die ook speelt op het Holland International Blues Festival komende weekend. Horse to the Water van de CD Small World Big Band. Small World was het inderdaad, want hij kijkt welke mensen er allemaal in midden. Sting, Mark Knopfler, Dr. John, Paul Weller, Van Morrison. Allemaal bekende mensen. Maar die mag graag samenwerken met Jules Holland, want hij is een geweldige goede pianist en arrangeur. En uiteraard, hij had zijn programma bij de BBC. Vorige week draaide ik al een nummer van de band Say Zuzu, de band van John en James Nolan. Uitstekende band, goede muziek, Pennsylvania.

Amerikaanse band C-Zuzu met het nummer Pennsylvania. De staat in Amerika die ooit genoemd is door William Penn, Pennsylvania. Van het album Here Again. Jenny Berkel, dat is de volgende zangeres. Nou, ik zal ervan bij willen zweren dat die van Nederlandse afkomst is. Jenny Berkel, de Berkel, een rivier die door de Achterhoek loopt en die bij Zutphen in de IJsseluut komt. Maar het is een Canadese zangeres. Nou, heeft Canada heel veel goede artiesten opgeleverd, van Neil Young tot, noem ze maar op, wie waren er nog meer? Kaden Ann McCarrigal bijvoorbeeld, Judy Collins, nou. Ik kan er wel meer op noemen. Jenny Berkel die is begonnen eigenlijk als achtergrondzangeres bij de band van Daniel Romano. Zit een beetje in de sfeer van de country muziek. En ik weet niet of dit haar debuut is. Nee, het is niet haar debuut, want ze debuteerde in 2012 met Hair on a Wire. Dit is van het nieuwe album wat u te komen is. These are the songs left from leaving. Jenny Berkel met You Think You're Like the Rain.

Jenny Burkel met You Think You're Like the Rain. Jenny Burkel uit Canada. Uit het Engelstalige deel van Canada, denk ik. Niet het Franstalige deel. Maar daar zit wel het bruggetje in door de volgende artiesten. De Shaggy Dogs. Dat klinkt heel Amerikaans, of Canadees op mijn part. Maar het is een Franse band, de Shaggy Dogs. Het is de band die eigenlijk een beetje rondom Laurent Boudier opgebouwd is. Een band die blues speelt, rock speelt, een beetje soul erbij. Een beetje de Franse Dr. Feelgood, zeg maar zo ongeveer. De band van Milk and Alcohol. Dat was een bekend nummer van Dr. Feelgood. De Shaggy Dogs. Ze hebben een EP uitgebracht met 6 nummers volgens mij. Sorry for the delay. Daar wordt die vertraging in zit, dat weet ik niet. Maar hier ben ze, de Shaggy Dogs met Sweet Baby Mine.

Shaggy Dogs van hun nieuwe EP Sorry for the Delay met het nummer Carpet Jam in plaats van Sweet Baby Mine. Ik had hem verkeerd zo straks. Carpet Jam van de Shaggy Dogs. De volgende band is een Nederlandse band van Pascal en Walter Wilhelm. De derde album is hebben ze uitgebracht. En daarop speelden allerlei mensen op met. Onder andere Walter Schuller op de saxofoon. Man die ook vaker bij Harry Musquet in de band mitspeelde. Met de blazers. Roel Spanje speelde er ook op met. Op toetsen. Die weer vaker samen met Daniel Loijs gewerkt heeft. En ze speelde een nummer wat wel een bijzonder verhaal is eigenlijk. Want het is een herinnering aan een overleden vriend. En die overleden vriend, dat is Klaas Vermeulen. Een geweldig goede mondharmonica speler uit Almelo. Die in 2020 op 63-jarige leeftijd heel plotseling overleden is. Hij speelde vaker, Klaas Vermeulen, samen met Dirk van Koevoorn op gitaar in het museum, het Cuban the Blisters Museum in Grollo. Een mooi eerbetoon aan deze man. I buried a friend.

Ja, dat herinneringen op aan Klaas Vermeulen, aan de lange Klaas Vermeulen. Want het was een heel lange kerel die samen met Dirk van Coevorden vaak in Grollo speelt heeft. Mooie, mooie herinnering van Ticket West, de band die het de CD 1940 Park Street Blues uitgebracht heeft. Ja, Harry's Blues, daar lust u naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. Een nummer van Merle Haggard uit 1969. En dan zeg je, Merle Haggard, wat heeft dat nou met de blues te maken? Nou, dat kan wel degelijk. Als je straks de uitvoeringen hoort van Albert Cummings, dan klinkt de blues er nadrukkelijk in deur. En ook misschien wel een beetje in de eerste versie. Want dat was de aanleiding. Een nieuwe cd van Ellie Paperboy Reed. Ellie Paperboy Reed, dat is een uitstekende zanger die al verschillende cd's uitgebracht heeft. Een man die ook vooral bekend is, hij ziet op televisie of hij hem live ziet. Droeg hij vroeger altijd een platte pet. Zoals de krantenjongens in New York ook altijd op aan. De Paperboy pet. Daar herken je hem ook aan. Vandoor ook Ellie Paperboy Reed. Zien uitvoering, zien versie van The Working Man Blues. En dat is echt een nummer wat bij Merle Haggard deurt. Want dat was niet een mooi zinger uit Nashville of zo. Maar dat was gewoon een man in midden geblokt overhemd. Die de muziek van de werkende man speelde. Van de cd Down Every Road, Ellie Paperboy Reed met The Working Man Blues.

Ellie Paperboy Reed van de cd Down Every Road. En het zien versie van The Working Man Blues. En ja, dat giet over bier drinken in het café en dat soort zaken. Het is een beetje de crisscross blues, zou je kunnen zeggen, uit in de Wolden zullen willen situeren. Het origineel is van Merle Haggard. En Merle Haggard, dat is een legende in Amerika. Man die leefde van 1937 tot 2016. En dat is een voorbeeld van een man die uit Oklahoma kwam van oorsprong. En door de zandstormen die door de Westbend is hij met de familie naar Californië verhuisd. En door is hij daar even carrière maakt eigenlijk in het plaatsje Bakersfield. En door is een muzieksound uit ontstaan, de Bakersfield Sound. Met Buck Owens en Dwight Yoakam en dat soort mensen. En hij heeft geweldig veel succes gehad in Amerika. Juist met die muziek die niet gladjes was, die niet met de strikveur zongen weer, maar gewoon muziek van werkende mannen, zoals ze kunnen zeggen. Grappig trouwens dat Gram Parsons, wat weer een heel ander type was, dat hij een groot fan was van Merle Haggard en ook muziek van hem opnam, Tonight the Bottle Let Me Down, dat soort dingen. Gewoon wel vaker over bier en over drank. Merle Haggard met zijn versie, zijn originele versie, want hij heeft het geschreven van The Working Man Blues.

was een nummer 1 hit voor Merle Haggard in 1969, The Working Man Blues. En dat werken, dat kun je erin horen, want er werd elke keer op een aanbeeld geslagen. Dus de smid, dat is een echte handwerkman. Merle Haggard. De derde versie die is van Albert Cummings, uitstekende gitarist, die in nou, denk 2003 zijn eerste album uitbracht. Dit jaar kwam hij met het 10e album, nummer 10. Maar Working Man Blues van Albert Cummings, dat stiet op de cd Working Man uit 2006.

vormt hij eigenlijk samen met Dave Smith op bas en Steve Potts op drums. De eerste versie die was van Ellie Paperboy Reed uit 2022. Dat was de aanleiding van de cd Down Every Road. Het origineel, ja, dat was al zeer gedateerd natuurlijk, uit 1969. Maar bleek toch een klassieker te wezen. Omdat Albert Cummings het ook nog op een MF in 2006. Terug naar deze tijd. Nee, muziek van Mikey Blue, Rick Latina Project. Vorige week al een paar nummers van het draaien. Toch echt zeer de muiten weerd. Jumping the Broom, dat is de titel van de cd. En dit is Crying Out Loud.

Dit is wat meer de balladkant van Marky Blue Rick Latina Project. Met Jeanette Marky, de zangeres, en Rick Latina, de gitarist. Maar het is al met al is het wel een zeer aan te bevelen cd. Jumping the Broom, de titel van de cd. We stapten over naar Conway Twitty. En de mensen die een beetje bekend zijn in de wereld van de muziek, die denken van Conway Twitty, country muziek, wat heeft dat nou met blues te maken? Nou, het gekke is dat die Conway Twitty, die is geboren in Mississippi, in Hertzburg, Friars Point. Daar waren we in 1993, Harry Musquet, John LeGrand en ik. En we stonden daar bij die zaak door zo in Friars Point. Waarom waren we door? Robert Johnson, die heeft doorgespeeld, een bekende bluesgitarist. De 30e jaren, zeg maar, of zelfs al wat eerder. Maar Conway Twitty die komt er ook vandoan. En Conway Twitty, dat is de man die ten voorbeelde is eigenlijk voor Jason Scott. En daar wil ik een nummer van draaien. Want die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Jason Scott. Het is een man die wat opgegroeid is in de gospel sfeer. En dit is de cd Castle Rock van Jason Scott. Het nummer Cleveland County Line.

Ja, dat is typisch een voorbeeld van storyteller muziek. Het verhaaltje is belangrijk. En noemde Neil Young ook nog even in zijn verhaaltje. Maar op mooie muziek gezet. Cleveland County Line van Jason Scott van zijn cd Castle Rock. Blijft een beetje in de sfeer van de rock. De Roadhouse Blues, dat is een traditional eigenlijk in de blueswereld. Maar de uitvoering van Elkie Brooks is denk ik wat minder bekend. Elkie Brooks, dat is een Engelse zangeres. Ze heet van zichzelf Elaine Bookbinder. En ze was vroeger de zangeres van de Engelse band Vinegar Joe, waar ook Robert Palmer in speelde. Ze had ooit een grote hit met Pearl's the Singer. Een heel bekend nummer. In 1994 bracht ze de cd uit Nothing But The Blues. Toen keerde ze eigenlijk weer terug naar de muziek waar ze ooit mee begon was, met de bluesmuziek. En dit is een nummer van de cd The Electric Lady uit 2021. Elkie Brooks met The Roadhouse Blues.

Ja, toch wel knap hè, dat zo'n zangeres Elkie Brooks 77 jaar is ondertussen dat ze nog zo'n album maakt. Electric Lady en door van Roadhouse Blues. Ze is overigens begonnen bij 15e jaar al met zingen. Toen zong ze een nummer van Etta James, een van de bekendste zwarte Amerikaanse blueszangeressen. Got a Hold on Me. En later deed ze allerlei andere dingen. Cabaretvoorstellingen, ze waren samen in de kerstshow van The Beatles bijvoorbeeld. Deed mee aan het Songfestival in Knokke. En toen later is ze weer overstapt, is ze eigenlijk weer teruggegaan naar de bluesmuziek. Op haar 77e jaar doet ze dat nog steeds, de Electric Lady. We besluiten met een nummer van Musquet. Vorige week ook al een nummer van Musquet van de cd The Legend. En dat doen we vandaag weer. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues is in handen van Albert Haar. Techniek in handen van Martin Fuller. En het nummer wat wij draaien, dat is bekend geworden ook vooral uit de film die Willem van der Linden ooit gemaakt heeft over Harry Musquet. De film De Legende, City Soldier.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Alle 50ers en 60ers hebben de avond van hun leven. Jeugdsentiment gaat nooit verloren. Het is de week van de jaren 70. Kiwi and the Blizzards, dat was een bluesband uit Drenthe met zanger Harry Musquet, die op 70-jarige leeftijd overleed, en gitarist Ilko Gelling. En de band scoorde een hit met een jazzy nummer van toetsenist Helmich van de Vecht, de opvolger van Herman Brood, die van Blues Dimension in Zwolle naar Drenthe kwam. Kiwi and the Blizzards, Thursday Night.

Huey and the Blizzards, Thursday Night. Het is een nummer van singer-songwriter Tim Harden uit 1966. En hij verscheen de covers van Bobby Darin, Rudy Bennett, Marianne Faithfull, Ricky Nelson, Scott McKenzie, Cher, Brainbox en The Carpenters. Maar Rod Stewart was in 1971 de eerste die een hit scoorde met dit nummer, Reason to Believe.

Rod Stewart, Reason to Believe. Gallagher and Lyle, dat was een duo uit Schotland met Benny Gallagher en Graham Lyle. En in 1968 tekende dit duo een contract bij Apple Records, het label van de Beatles. En ze speelden mee op albums van Paul McCartney, Eric Clapton, Ronnie Wood en Sandy Denny. En ze hadden in 1976 een hit in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. Gallagher and Lyle, Heart on My Sleeve. Well.

Gallagher en Lyle, Heart on My Sleeve. Het waren de laatste stuiptrekkingen van de Fortunes uit Birmingham. De band scoorde in 1971 de laatste grote hit. En het nummer komt van het album The Same Old Feeling. Het was een hit in Nieuw-Zeeland, Ierland, Engeland, Amerika, Australië en Canada. The Fortunes. Freedom come, freedom go.

The Fortunes, Freedom Come, Freedom Go. Rocky Burnett uit Memphis had in 1979 zijn enige grote hit. Hij is een zoon van de beroemde rockabilly-zanger Johnny Burnett. En dit nummer was een nummer 1 hit in Australië, 3 in Zuid-Afrika, 8 in Amerika. En hij staat dan ook op de lijst van One Hit Wonders in Amerika. Maar hij is in goed gezelschap, want dit zijn namelijk ook One Hit Wonders in Amerika. Shocking Blue, Free, Mautic McNeil, Dr. John, Lou Reed, Ace, Billy Swan en Randy Van Warmer, Rocky Burnett, Tired of Toking the Line.

Rocky Burnett, Tired of Towing the Line. De Bintangs, dat was een band met bandleden uit IJmuiden, Beverwijk en Haarlem. Het begon met de broers Artie en Frank Kraaiveld. Artie is intussen overleden en Frank is nog steeds actief met de Bintangs. Ook zanger Guus Pleinis uit Haarlem is overleden. De Bintangs, Traveling in the USA.

De Bintangs, Travelin' in the USA. Het nummer is geschreven door de bandleden Lolly en Pat Vegas, twee ervaren songwriters met indianenbloed. En Redbone veroverde de hele wereld met deze hit, want het was een hit in Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Engeland en Amerika. Redbone, Witch Queen of New Orleans.

Redbone, Witch Queen of New Orleans. De Engelse singer-songwriter Ralph McTell schreef het nummer als Streets of Paris, maar hij geloofde niet in het nummer en na aandringen van zijn producer nam hij het toch op, maar hij veranderde Paris in Londen. 5 jaar later werd het nummer in 1974 pas als single uitgebracht en het werd zijn grootste hit. Het eindigt op de 2e plaats in Engeland en er zijn intussen 132 covers. Ralph McTell, Streets of London.

0: happen to make you change your mind.
1: Ralph McTell, Streets of London. Argent, dat was de band van Rod Argent, de toetsenist van The Zombies. En het is een compositie van Chris White, dat was de basgitarist van The Zombies. In 1972 was het een top 5 hit in Canada, Engeland en in Amerika. In Nederland kwam het nummer niet verder dan 23. Intussen toert Rod Argent weer met zijn Zombies en de originele zanger Colin Blunstone. Argent, hold your head up.

Argent, Hold Your Head Up. Rare Earth uit Detroit, dat was een blanke rockband bij Motown Records en dat was een zwart platenlabel. Alles draaide rond zanger, drummer Peter Hurlbake, die zich later Pete Rivera ging noemen. Het was een nummer 1 hit in Canada en het nummer eindigde op 4 in Amerika. Rare Earth, Get Ready.

Rare Earth, Get Ready. Blue Planet, dat was een Nederlandse topband met muzikanten uit Den Haag en Leiden en met zanger Ron Bausch. De band begon met een hit, maar daar bleef het bij. En de muzikanten die doken later weer op bij Oscar Benton, Galaxy Lynn en Plant. Blue Planet, I'm going man, I'm going.

Blue Planet, I'm Going Man, I'm Going. Lindisfarne, dat is een band uit Newcastle met zanger Alan Hull en gitarist Rod Clemens. En de band scoorde 6 hits met folk rock. Dit was in 1971 en heette in Engeland, Amerika, Australië en Canada. Lindisfarne, Meet Me on the Corner.

Lindisfarne, Meet Me on the Corner. Aphrodite's Child, dat was een band uit Griekenland met zanger Demis Roussos en toetsenist Vangelis. Ze hadden al nummer 1 hits gescoord met Rain and Tears en I Want to Live. En dit werd in 1970 een nummer 1 hit in België, Frankrijk en Duitsland. Aphrodite's Child. It's 5 o'clock.

Aphrodite's Child, It's 5 O'Clock. In 1971 stopte zanger Alan Clark bij de Hollies na problemen met producer Ron Richards over het repertoire. En zijn opvolger was Michael Rickfors uit Zweden. Hij kwam uit de band Bamboo. En dat was geen succes en daarom keerde Alan Clark in 1973 terug bij de Hollies. Maar Michael Rickfors had nog wel een hit in Engeland, Australië, Duitsland en Nederland met de Hollies in 1973. The Hollies, the baby.

The Hollies, The Baby. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van Ray Davis en het kwam in 1972 op het album Everybody's in Showbiz. Het is het verhaal over Hollywood. Het gaat over Greta Garbo, Marilyn Monroe, Rudolfo Valentino en Bette Davis. The Kinks, Celluloid Heroes.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Harry's Blues van The Way Up North. De 13e aflevering van onze 20-delige serie. En vandaag gaan we met spoor. Want in de historie van Amerika en ook in de historie van de bluesmuziek heeft dat spoor een belangrijke rol gespeeld.
3: Ja, het komt ook heel veel voor in liedjes die erover zongen zijn, ook in de blues uiteraard. En ja, om dat gigantische land te ontginnen, heb je natuurlijk de rails nodig. En nou, er moest natuurlijk heel wat problemen overwonnen worden. Er werd natuurlijk hard aan gewerkt. En dat werd vooral dan door de negerbevolking, de zogenaamde boomers.
2: Ja, de chain gang. Kwam die door ook niet vandaan?
3: Ja, de chain gang is nog weer wat anders. Dat waren mensen die geketend waren, hè, yeah, aan elkaar. Dus de mensen die geketend waren, die een lijn vormden. En dan... Die konden bijvoorbeeld aan spoorwerk.
2: Mag ik zeggen, ja.
3: Die kunnen bijvoorbeeld aan spoorwerk, maar moesten ook wegen aanleggen. Waren gewoon gevangen. Die dat
2: ja. En dan kunnen ze niet voortlopen.
3: Nee, omdat ze aan elkaar geklonken waren, noemen ze dat een ketting.
2: Ja. En dan werd er ook bezig om dat werk in onderling afstemming goed te doen. Ja,
3: de Arhoolies en de Cries en dat soort dingen.
2: Nou, laat maar eens kijken hoe dat met dat spoor zit in Amerika. Toen wij onderweg waren van Memphis naar St. Louis, toen hebben we even een klein zitstapje gemaakt. We zijn gewoon in de richting van Nashville, de hoofdstad van Tennessee. En hij door van de snelweg afgehoord, ja, dan kon je in een soort museumdorpje kon je terechten.
4: Nu zijn we hier in een soort van, ja, wat kun je zeggen, een soort van parkje waar een trein op gestel staat. Wel, het staat nummer 382 op en is het Casey Jones, de Casey Jones trein is dat. En dan weet ik niet precies wie Casey Jones was, maar het schijnt een soort van man te zijn geweest die op de trein reed en die een ongeluk wist te voorkomen, een botsing of zo, met een andere trein. En hij werd daardoor eigenlijk een beetje een soort van Amerikaanse held. Maar waar het ons over gaat is dat trein natuurlijk een belangrijke rol speelt in, ook in het vervoer van de negerbevolking richting Noord. Dus laat maar ervan uitgaan Memphis, St. Louis, Chicago, Detroit. En in dat geval was de trein natuurlijk een belangrijk vervoermiddel.
5: In de bluesmuziek is er ook vaak over gezongen, toch?
4: Ja, en niet alleen in de blueswereld, maar ook in de bluegrass. Chattanooga Choo Choo, de Robert E. Lee, nou, noem maar op, er is een Legio, Mystery Train. Er zijn natuurlijk ontzettend veel songs over treinen geschreven. Net zoals er songs zijn geschreven over paarden en uiteraard ook over boten ook wel heel veel.
5: En de Silver Thunderbird om er nog maar wat te noemen.
4: En auto's natuurlijk, ja, auto's, heel veel. Het spoorweg net in Mississippi is, hoe kan het ook anders, weer aanlegd door zwarte mensen, ja, door negers. De Afro-Amerikanen.
5: Zwaar werk.
4: Heel zwaar, ja. Boten uitladen, lumber, kappen, al dat soort dingen, katoen, allemaal.
5: Dikken alleen.
4: Ja, allemaal door de zwarte bevolking.
5: En ook door bij, net als bij, als op de katoenvelden, door weer ook weer bij zongen vaak, hè, om het werk gezamenlijk te kunnen doen.
4: Ja, om de vaart erin te houden en afleiding te zoeken. En dan op het ritme werd er dan gewerkt.
5: Ja, maar dat is ook een dikke stuk ijzer uit die op een steen moet liggen met een man of wat. Dan moet je het wel gelijk doen.
4: Ja, het is een klein stukje hier, maar je kunt zien hoe het in elkaar zit.
5: Nou, zie je hem naar die locomotief lopen, Mari.
4: Ja. Het is natuurlijk wel een oude, want er zit een houten constructie achter te hangen. Of overheen, als het huisje waar die stoker in stond en de machinist. En daar reed nog een oude postwagen. Neem ik aan.
5: En door dat ding wordt Buster Keaton met over de lijn gegaan.
4: Ja, soms zo'n ding waar ze dan Aan de overkant heb je er nog een staan. Maar dit, deze locomotief liep me wel redelijk irritiert.
5: Knapen van dingen, zeg. Daar zit wat stal aan zo'n apparaat.
4: Ja, ik heb ze nog zien rieden bij Hoes. En,
5: ja, maar toch niet onder stoom?
4: Ja. Ja, dat heb ik nog zien.
5: Ja?
4: Ja hoor. Ja. In mijn jeugd was dat. En toen later kreeg de diesel. En daarna kreeg de elektrische trein. En toen ik denk een jongen van jaar of 6, 7 was, toen hadden we nog elektrische trein, stoomtrein in Assen. Er was zelfs een spoorbrug, die ging er overheen. En die kwam dan uit bij waar bij café Spoorzicht ongeveer. En daarachter was het de depot van de EDS. En,
5: de eerste Drentse stoomtrammaatschappij.
4: Ja. Dit is een Baldwin locomotief. En die is gebouwd in Philadelphia. Door de firma Williams & Co. Burnham Williams & Co.
5: Met staal van Rockefeller waarschijnlijk.
4: Ja. Is het, kijk nog even wie er nog wat opstiert.
5: Lode, is hem erin lopen door zo'n wagon door. Dat is de kolenwagon, denk ik, hè? Oh, dit is meer het museumachtige gedeelte.
4: Dit is de Marklin gedeelte.
5: Ja.
4: In die wagon, we komen die wagon binnen en wij denken van nou, zo zou die passagiers gereisd hebben, maar wij komen hier bij een modelspoorweg aan. En
5: de Illinois Central.
4: Ja, dat was degene die naar Chicago ging. Er waren een heleboel zwarte mensen ook mee richting op Noord gegaan bent. Well,

0: The Southern Train van Sonny Terry en Brownie McGhee. Dat was een van de meest bekende duo's in de blueswereld. Hè?
1: Ja, die bent jaren bij elkaar geweest tot dan dat Brownie dus overleed.
0: Ja.
1: Ah, nee, Sonny Terry is eerder overleden.
0: In 86 is die overleden, ja.
1: Sonny Terry was eerder... ik heb nog een keer met ze gespeeld in... Wat was dat? In Achterhoek, in Lochem Festival.
0: Oh ja, ja, ja. Was altijd met Op Hemelvoordag.
1: Ja, ja, ja. Een keer...
0: In het openluchttheater.
1: Aardige mensen, ja. Heel lieve mensen waren daar. Onafscheidelijk eigenlijk ook. Sonny Terry op zijn mondharmonica. En Brownie McGhee op zijn akoestische Martin.
0: Ja, ze hebben de hele wereld volgens mij zo ongeveer over.
1: Ja, ze hadden ook geregeld in festivals. Ja. En overal kwam je ze tegen. Twee onafscheidelijke figuren.
0: Ja. We pakten de draad van het spoor in Amerika weer op. We waren net in het Casey Jones Memorial Park. Gelukkig heb ik nog St. Louis toe. St. Louis, dat is een knooppunt van spoorwegen van in de richting van Kansas City, Chicago, naar het zuiden toe, naar Memphis toe. En hij dan door zo aan de kade van de stad bindt. We waren er toen op een zondag. Ja, dat is die door zo'n hele lange trein door zo.
1: Nou, luisteraars, zoals je weet, het verschillende mensen over die trein zongen en schreven. En een van die treinen was natuurlijk de Hobo Blues van John Lee Hooker. En ook wel bekend in de uitvoering van C plus B. En nou, wij starten hier bij zo'n overgang. En wij zien dan eigenlijk zo'n goede trein voorbij komen. Een heel slow tempo. En dan kun je je voorstellen, want er valt tegen te lopen, dat die zwervers, die hobo's van vroeger, dat die op zo'n trein kunnen springen en dan een wagon los kunnen doen en dan van de ene stad, van de ene plek naar de andere kunnen komen.
2: Nou, ze kunnen ook gewoon in de open lucht met reizen, toch, of niet?
1: Ja, ook in de open lucht. Je kunt hier, zoals je dit ziet, ja, dit is natuurlijk alweer een veel nijere trein. Hier staat zelfs grote vrachtwagens op met... Maar ook een heleboel onderstellen zagen we zo net voorbij komen. Maar ze konden dan op zo'n trein springen. Want je stiet nou ook bijna stil. Dat kun je misschien wel horen. Het wordt steeds langzamer. En dan konden ze van de ene plek naar de andere. Dan hadden ze gratis vervoer, want het waren zwervers. En vaak kwamen een heleboel mensen dan... die kwamen elkaar tegen. En zaten dan in die wagons met flessen drank erbij en wat eten. En... Dan kwam de verhaal los en zo was dat. De trein die komt inmiddels tot stilstaan, de freetrein, en nu staat hij helemaal stil. Het is een enorm gevaar. De trein die bent hier veel en veel langer dan bij ons. Er zitten dan twee twee van die hele grote dieselloks zitten ervoor. En die trekt dat soortje. Is vaak, ben die trein wel als 2 kilometer lang. Misschien nog wel langer. Soms zie je er helemaal geen eind aan.
2: En nu is een paar, er zijn wel meer versies over gemaakt, denk ik, hè?
1: Oh ja, ook over burgertreinen en zo. De Southern Pacific, de Chattanooga Choo-Choo, maar ook die freetrein. Ik wil me zo niet te binnen schieten, maar ging vaak over die vrachtheden. En ook vaak over depots bij de bijtrein. De Frisco Depot van Mickey Newbury. Hè, en de Hobo Jungle van de band. Dat mensen daar, dat die sliepen, zeg maar zeggen, op een rangeerplaats. Waar die trein wachten tot er misschien een trein kwam en dat ze met kunnen. En die mensen hadden geen geld, dus dat was gratis vervoer, zeg maar zeggen. Een soort van verstekeling.
2: Ik denk dat dit inderdaad de achterkant van de trein is. Want meestal zit er één locomotief aan de achterkant.
1: Ja, hier,
2: een duwer.
1: Dit is een soort van rangeerlok. Vroeger hadden bij ons de SIK. Dat is zo'n klein rangeerlokomotief. Die noemden ze de SIK in Drenthe. En dit is de North. De Norfolk Southern is het, stuurt erop. Een hele grote, zware lok. stiet Beert voorop. En die giet richting zuiden. Daar moet een enorme kracht op zitten, op die diesellogs. Want dit soort lange treinen, die kunnen we bij ons in ons kleine land, die kunnen wij dat niet. Hij verdwijnt langzaam around the bend.
3: Well, this is a story about someone get to the hallway thing. This one is called Hobo Blues.

0: Een van de klassieke stukken in de bluesmuziek en uiteraard ook op het repertoire van QB and the Blizzards, de Hobo Blues. Nog steeds op het repertoire, Harry.
1: Ja, wij speelden het nog steeds. Maar het is iedere keer anders. En wij zitten nou ook redelijk veel in het theater en dan wordt het nog veel kaler eigenlijk. Begeleiding komt pas heel laat in. Maar ik vind het leuk om te spelen, omdat een talking blues is gewoon overlevering. Hè? Dat, er wordt een verhaal verteld.
0: Ja, ja.
1: En je kunt het mooi op uit je dak gaan, vind ik eigenlijk wel.
0: Mooi om te doen.
1: Ja.
0: Bij het spoor hoort uiteraard ook een station. Of dat nou Memphis is, of St. Louis is, of Chicago. We gaan in St. Louis is in kijken naar wat ooit eerder een station West is.
1: We zijn hier op een avenue en wij willen naar Union Station toe. Nou, wij denken dat daar vertrekt nog wel de trein. Dan kunnen we wat vertellen over die trek van de negerbevolking naar het noorden toe, naar Chicago. En aan de ene kant is het een heel mooi hotel, de Regency. En hier staat op een gegeven moment ook Union Station Hotel. En dan denk je dat je bij de trein komt. En dan kom je ineens in een fantastisch mooie winkelgalerij. Met heel clean, wat je helemaal niet verwacht en zo. Dus de trein, ja, maar af en toe hoor je dan wel de fluit van de trein. Dus het is toch, terwijl je loopt de winkel, is het net alsof er nog steeds een trein vertrekt en zo. Maar het ziet er heel mooi uit. Ik bedoel, dat is toch weer een heel verschil met wat je dan op een gegeven moment met wat je op een gegeven moment ziet als je aan de buitenkant bent. Dus het is een soort van, dat hebben ze toch alweer goed gedaan.
2: Ik denk wel dat er vroeger iets armoediger aan toegang als nou is op het ogenblik.
1: Ja, dit is, ziet er nou perfect uit. En vroeger was er natuurlijk een komen en gaan van die oude stoomlocomotieven. Die we al in dat museum gezien hebben. Ja, het zullen de nodige zwarte mensen koffers hebben moeten dragen. Zijn de nodige zwarte mensen die van hier op doortocht naar Chicago gaan. Er zijn natuurlijk ook mensen blijven hangen hier, zoals Chuck Berry. Die toch heel veel opnomen hebben in Chicago bij Chess. En Scott Joplin en andere mensen die hier dan onderweg hun huis vonden hebben. Maar dit ziet er prachtig uit. Kijk, de trein die vertrekt weer.
2: Dan heb ik nog in de wagen gezien.
1: Ja. Het is ook een modeltrein die om de winkels toe loopt als het ware. En zo houdt men dat hier het idee van dat het een station is geweest in stand. Je kunt er ook nog helemaal overheen lopen. Daarachter is een hotel. En dit ben nou allemaal. Hier is een winkel waar je, die heet de Great Train Store. En daar kun je gewoon allemaal, alles wat met trein te maken heeft voor kinderen, kun je daar kopen. Dus het is heel duidelijk.
2: De commissie heeft weer toegeslagen.
1: Ja, op het vervoer gericht. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo in die stations. Daar moet natuurlijk, dat is natuurlijk ook rondom zo'n station was natuurlijk ook vertier. Ja. En er waren allerlei activiteiten, taxis, kruiers.
2: Vertier en handel, hè?
1: Ja, en nu is het alleen nog maar handel. Ja. De trein die is er niet meer. Ja. Kijk, daar zit een paar pianist. En daar heeft een café bij. Het is gewoon een overdekte. Grote overdekte store gewoon. De Mississippi die komt daar ook naar. Die zie je dus plotseling. Zie je daar water doorheen lopen hier. En daarover kunnen mensen met een loopbrug kunnen ze dat weer bekijken. Het is meteen ook meteen. Het lijkt meteen ook wel een tentoonstelling erbij en zo.
2: Ja, zo zag je zo'n verbazing hoe nergens meer over in Amerika.
1: Nee.
2: Dit was een enorm groot station daar.
1: Ja. Ja, dat klop ik wel. Dat was een kruispunt hier, van allerlei wegen. Naar Memphis, naar Chicago, naar Kansas City. Dus dat klopt allemaal wel.

0: Prachtige nummer van de Holmes Brothers. De train song van de cd The Promised Land. Mooi, hè?
1: Ja, prachtig liedje. Geschreven overigens door Tom Waits.
0: Dat is ook zo, ja. We gaan in van het in van spoor af. Hij ooit in de buurt van de Black Hills of South Dakota kwam, bij Rapid City. Dan heet door Mount Rushmore.
1: Ja.
0: En daar heeft een Poolse beeldhouwer, heeft de bomen in de rotsen, heeft door de koppen uitgehakt van vier van de meest legendarische presidenten van Amerika. Onder andere Roosevelt en George Washington.
1: The Four Great White Fathers.
0: Ja, precies.
1: Volgens Eric Taylor.
0: En één daarvan, die kwamen wij, althans zijn geboorteplek, die kwamen wij op onze reis van St. Louis naar Chicago, kwamen wij de geboorteplek van tegen.
2: Wij zijn hier in New Salem, dat is een plaatsje bij Springfield in de staat of Illinois. En Springfield is ook geloof ik nog de hoofdstad van Illinois. Zou je niet zeggen, als er ook een staat als Chicago ligt, maar dat is een beetje net als in Texas, waar Austin ook de hoofdstad is. En dat New Salem, dat is een dorpje waar Abraham Lincoln geboren is. En dat is een van de presidenten geweest van Amerika. Niet de eerste, geloof ik. Maar wel een hele belangrijke man. Van eenvoudige komaf. Een man die voor de blues in die zin belangrijk is, dat hij de slavernij afschaft heeft. In 1800, omstreeks 1860, meen ik. En,
3: mooi, hè? Zo Amerikaans gezien.
2: Ja, hier staat dan hier staat Lincoln met een wandelstok en in werkkleding. En met een, met een boek wat waarschijnlijk de Bijbel is onder de arm.
3: Of de grondwet.
2: Of de grondwet, dat zou nog
3: dat
2: kunnen.
3: Dat weet ik niet, maar zullen kunnen, hè?
2: With malice toward none.
3: We zijn binnenkeken.
2: Presented to the state of Illinois.
3: Ja, moest er hier uit zijn.
2: Dit is een mooi standbeeld eigenlijk wel. Het is een park hier en er is een theater bij, dus waar ze allerlei uitvoeringen doen. Hmm. En het ligt midden in de bossen, dit park.
3: We moeten naar het park in, hè?
2: Het park, is, daar kun je daarin, dat is daarachter, het park.
3: Maar je moet nog wel aan entree betalen, dus...
2: Nou, dan kom je hier in een park. Waar allemaal kinderen aan het spelen bent. En...
3: Ja, maar wat is nou dat, die historical site, hè? Wat is het dorp nou? Het dorp is weg.
2: Dit is ook niet.
3: Nee, hier is niet. Hier is niet.
2: Nou, hij kwam hier per ongeluk aan, staat hier.
3: Ja.
2: En hij bleef hier 6 jaar. En hij ging hier voort als advocaat. En hij zei van zichzelf dat hij, hij geen doel had. En rond ging als een piece of driftwood, als een drijfhout. De boot is hier strand of zoiets. A heavily laden flatboard stranded itself at top of the Mill Dam at New Salem. Dus die is hier. Hij was op die boot.
3: Maar hij ging voor to earn a little money.
2: Ja, en hij kwam naar die boot.
3: Yeah.
2: En die boot is hier. Die boot is hier gestrand op de top van een dam. Hij heeft die boot eigenlijk red van een ongeluk. Staat hier. Mm. Hij had een contract met die man die Denton offert en die is hier aan land gaan. En die ging eens kijken hoe dat hij hier uitzag. En hij gaf me kans als klerk bij dit bedrijf van die meneer Denton offert. Lincoln took a steamer back to St. Louis. En dan walked to New Salem. Nou, dat is een eindlopen van St. Louis naar New Salem helemaal. Office store did not last long, but Lincoln decided to stay in town. Hij bleef hier dus en New Salem heb hem een heleboel lessons geleerd. Hij maakte er veel vrienden. En hij leerde van verschillende soorten mensen waar hij mee in aanraking kwam. En politiek, dat was zijn eerste liefde eigenlijk, staat hier ook.

0: Dit is de Illinois Blues van Skip James. Illinois Blues is ook wel bekend in de uitvoering van Mississippi John Hurt, maar dit is Skip James. Ook een zeer roemruchte blueszanger. Geboren in Mississippi, in Bentonia.
1: Bentonia, ja. Itabina in de buurt.
0: Ja, daar komt B.B. vandaan.
1: B.B. vandaan.
0: B.B. King, ja.
1: Indianola. Ja. Voor dat ligt er allemaal.
0: Man wordt als een prachtige biografie over verschenen is onder de naam I'd Rather Be The Devil. En dan zie je dat blueszangers vroegen dat die bepaald niet een makkelijk leven hadden. En dat had vanzelf van alles te maken natuurlijk met de verhouding tussen blank en zwart. En de onderklasse die de zwarte bevolking in die tijd in Amerika toch zeker was. We gaan nog even weer terug naar dat Lincoln State Memorial in New Salem.
2: Ja, nou, we komen in een soort van orvelte. En voor de mensen van de VBRO die niet werken, die niet weten waar orvelte ligt, dat is een soort van ook een soort van museumdorp in Drenthe, tussen Westerbork en Zweel in, Zweelo in. Nou, hier heb je dan ook van, denk ik, van illusies die hier stonden in de tijd van Lincoln. Dus is de tijd tussen 1830 en 1837. Een soort van blokhutachtige huisjes.
3: Ja, allemaal van hout maakt, hè?
2: Ja.
3: Kom een beetje terug in het Wilde Westen zo ongeveer. Lucky Luke.
2: Ja. Er zijn nog zo'n alle wagens staan. Die wel vroeger in die Roy Rogers films zijn en zo. Op zondagmiddag in de Apollo bioscoop in Assen, op de Apenhuttenrang. Matinee, hè? Roy Rogers met Gaby en zo, en Gene Autry en zo. Autry, Gene Autry. Ja. Dat soort figuren. Die waren van die zondagscowboys, weet je wel.
3: Altijd in zijn mooi wit pak, hè?
2: Ja, ja, ja. Het peert trigger.
3: Een echte baan de deur erin.
2: Ja.
3: Dat is een smid aan het werk.
2: Ja. Nou ja, het is inderdaad een soort van orvelte, want daar gebeurt dat soort dingen, hoor.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat de orvelte nog helemaal ouder is.
3: Dat weet ik wel zeker, ja.
2: Dit was 1800. Een orvelte, dat is nog wel een beetje ouder. Maar ja, onze cultuur is sowieso ouder als die van de Amerikaan.
3: Ja, wat ik denk.
2: Dat wil natuurlijk niet zeggen van de nieuwe Amerikaanse staat natuurlijk. Niet van de cultuur van de Indiaan natuurlijk.
3: Maar ik ben bang dat hij die hier in New Salem niet erg vindt.
2: Nee, dit is een volledig blank dorp west volgens mij.
3: De Indiaan bent wegmoffeld hier.
2: Ja, terwijl Lincoln toch een voor de Indiaan nog wel enige sympathie koesterde.
3: Ik denk dat hij sowieso wel voor de minderheden dat hij door wel goede ideeën over had. Hè? Dat hij door wel goede ideeën over had. Hè?

0: liberaal worden, want dan...
1: Nee, de Zuidelijken, die moesten ook niks van Lincoln hebben.
0: Nee, want die wouden gewoon... natuurlijk, die wouden... ja, dat zie je wel, hebben die slavernij ook afgeschaft. Een goede zaak, overigens. Dat kon natuurlijk ook helemaal niet. Want die hoefden toen niet meer te werken op de plantages. En waar het vrij, ze konden gaan en staan waar ze wilden. Maar deze mensen die wisten helemaal niet... Want binnen die plantage was toch een soort van samenleving ontstaan die redelijk veilig was. En de mensen die toen daar niet meer wilden werken, ben gaan zwermen. En die ben, daar ben een heleboel bij omgekomen. Die ben op de blanken ben ze geleanced. Er zijn een heleboel mensen door het klimaat binnen omgekomen. Een heleboel mensen die wisten niet meer hoe ze aan de kost moesten komen. Die ben gewoon verhongerd. Dus dat, is toch, dat heeft ook nog een heel rare bijeffect uit. Die afschaffing van die slaverij.
1: Het was trouwens de vuur ook al een heel systeem. Las ik in een van de boeken dat men ondergronds de negen smokkelde van het zuiden naar het noorden toe. Hè, van de... Zeg maar de slavernij naar de vrije staten toe. Dat heette de Underground Railroad. Een soort wat we in de oorlog in Nederland ook hadden.
0: Ja, een soort van onderdukkers.
1: Ja, die dan via...
0: De Joodse mensen die in Drenthe... via met koeriers soms opgehaald werden en dan...
1: Via een geheime route via Frankrijk en Spanje naar Engeland gewoon.
0: Of bij de boeren op een gegeven moment... die oorlog overleefd hebben. Nou ja, dit was dan geen oorlog, maar het leek er wel een beetje op.
1: Vroeger was het in deze tijd van Abraham Lincoln en Dauphur, hij gevluchte slaven weer teruggebracht. Dan kreeg hij geld voor, hè? Hij wil gewoon op jaar.
0: Oh ja.
1: Wil gewoon op jaar.
0: Bounty hunters.
1: Ja.
0: Ja, premie, jongens. Het is een heel mooi park met een prachtige omgeving eigenlijk.
1: Ja, in die zin, het is ook niet, het zou wel aanleg geweest, maar dat oorspronkelijke, dat was er hier allemaal al, gezien de ouderdom van de bom en zo.
0: Het is toch een beetje ook orvel, dat vind ik.

train. I ride the train, keep the women from spinning my chain.

train. I don't see nothing but hay spinning at the train.

0: Black Train Blues van Bukka White. De man die trouwens in zijn vernoeming, in zijn voornaam, ook een van die legendarische presidenten had. Want voluit heette Booker T. Washington White. Bukka White. Kwam die niet uit in de buurt van Aberdeen in Mississippi, waar Howlin' Wolf vandaan komt?
1: Volgens mij wel, ja.
0: Denk je, kostte wel, hè?
1: De man van de Sky Songs on the Spot.
0: Ja.
1: Dat betekent eigenlijk dat als Bukka White ergens optraat, dan, dan viel de liedjes als het ware uit de lucht. Hij improviseerde veel met woorden en met de muziek. Dat noemen ze daar zo. De songs die kwamen uit de hemel vallen. Yeah. En die viel op de plek neer. Bukka White was daar een meester in.
0: The Black Train Blues. En dat in deze aflevering van The Way Up North, Harry's Blues, waar het vooral ging over de trein in Amerika. Station, Union Station. En een zietstap in naar de man die de slavernij in Amerika afschafte. Abraham Lincoln in zijn geboorteplek New Salem. The Mojo Man is coming en het boek ligt voor ons. De mondharmonica spullen, Harry. Als het boek deurleest, dan merk je dat de mondharmonica naast de slidegitaar toch een hele essentiële rol speelt in het werk van Muddy Waters.
1: Ja, de mondharmonica, dat was natuurlijk een instrument voor hele arme mensen. Het was een goedkoop product.
0: Hmm.
1: Je kunt het goedkoop kopen. En je kunt in de zak steken. Je kunt dat altijd metnemen. En travel in light, licht reizen, zou ik maar zeggen. Het was ook een instrument wat ze nog wel eens in de buurt zaten als ze in de gevangenis zaten. Zo.
0: Ja, ja.
1: En
0: daar kun je ook makkelijk de trein mee op.
1: Je kunt er de trein mee op en je kunt ook de geluid van de trein prachtig nadoen.
0: Dat is ook zo, ja.
1: De whistle van de trein die werd vaak in de blues ook gebruikt. En dan werd het door de mondharmonica spul werd het nadoen.
0: Ik denk dat hij zonder anderen tekort doen kunt zingen dat Little Walter toch de mondharmonica spullen bij Muddy Waters was.
1: Ja, Walter Jacobs, want zo heet die man eigenlijk echt. Dat was eigenlijk de mondharmonica spul. Dat was ook een hele moeilijke man. Het voor zichzelf begon ook tragisch aan zijn eind komen. Maar iedereen is het er wel over eens dat uiteindelijk de man West is samen met Jimmy Rogers. Hè, en Willie Dixon, Freddie Bilo en zo. Dat de mensen waren die dat was de beste Muddy Waters band eigenlijk zo'n beetje.
0: Hier een nummer van Little Walter met als gitarist. Dat vond ik wel heel opvallend eigenlijk. Buddy Guy.
1: Ja, nou
0: die,
1: ja.
0: Die heeft ook nog een paar keer bij Muddy gespeeld.
1: Ja,
0: hè?
1: Nou ja, die mensen die kenden elkaar allemaal. En veel van die mensen hebben met elkaar gespeeld toen ze dus hier naar Europa kwamen met het American Folk Blues Festival. En dat was zo'n package, dus die moesten elkaar altijd begeleiden. Dat zie je op de Blues is er verder ook nog wel eens dat. En zo ben je die mensen natuurlijk allemaal met elkaar in aanraking komen.
0: Little Walter.

0: Little Walter op vocals en mondharmonica. Buddy Guy op gitaar en Lafayette Lee op de piano in Dead Presidents. Little Walter, de man die helemaal vanuit het zuiden vanuit Louisiana naar de Delta toe ging. En vroeg nog een poosje in Helena. Even je resideert?
1: West Helena, ja.
0: Ja, West Helena, ja. Hij heeft ook nog wel eens gespeeld bij King Biscuit Time, bij Sonny Boy Williamson. En toen is hij naar St. Louis gegaan en begon 50 jaar en toen kwam hij aan in Chicago. Was hij niet een van de eersten die elektrisch versterkt in mondharmonica speelde?
1: Ja. Dat, Walter was volgens mij zo'n beetje de eerste. Ja,
0: dacht ik ook, ja. Ja, dat... Dat was toch een tamelijke revolutie. Ja, met Muddy dan ook. Die
1: De slide en dan elektrisch slide. Dat was ook al een heel stap. Ja. Walter staat er eigenlijk wel bekend. Hè, dat hij als eerst een elektrische band dat in blues speelde. En het was een volledig ander geluid.
0: Ja, ja.
1: Het werd een stuk heftiger natuurlijk.
0: Ja. En dat was het typische Chicago geluid, denk ik.
1: Ja,
0: Het powerful geluid. Wat,
1: een geluid wat nou nog veel mensen na proberen te doen. Maar wat nooit echt lukt, zou ik wel zeggen.
0: Nee. Maar tien ben veranderd en zo. En mensen veranderd dan... valt dat waarschijnlijk ook moeilijk Noord te doen. Jerry Portnoy,
1: die is later.
0: Dat was de Lester, denk ik.
1: Ja.
0: Dat denk ik wel, ja. Dat is de man die in Maxwell Street geboren is. Die leeft nog. Die heeft vrij recentelijk nog weer een cd gemaakt. Jerry Portnoy. En dat is... Poison Kisses.
1: Ze speelde ook nog mee aan die From the Cradle cd. Met Eric Clapton, waar hij dus puur blues op speelde.
0: Ja. Running with the Blues.

0: Blues, De Trein, De Mondharmonica en Jerry Portnoy.
1: Jongens, mag ik met een kaartje komen? En Grol? Grol doe je. Ja, noem maar een enkele race. Nee, ik heb geen karting. Wat kost me daar? 28 gulden? Hier heb je 30 gulden. Ik heb mijn 5 gulden terug, hè? Wat is banaan? 13 B? Is dat een hele loop? Ja? Moet ik een trap op? Ja? Oh, ook twee trap naar beneden? Wat is de trein al snel, ja? Deuren gaan open. Deuren gaan dicht. Ik ben erin. We hebben genoeg te rieden.

0: Ham vil du stadig med for fra. Den skik nog måske thuis is.
1: Erik Hardeveld, Mondemonica met de kopstubbers. Trein herrol en misschien is niet thuis.
2: Nee.
1: Die is hier.
2: Ja, en dat was natuurlijk onvervalste Drenthe harmonica blues.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Je maakt verder de reis The Way Up North en je komt uit in een van de grootste steden van Amerika. In
2: Chicago.
1: Of zoals de Indianen zeggen,
2: Chicago. Ja. Het land van de uien.
1: Precies. En wij komt door aan de rand van die immense metropool Chicago. Hoeveel inwoners toch alweer, Harry? Vier, zes?
2: Ja, 6 miljoen uit de area erbij reed.
1: Ja, ja.
2: Maar gewoon Chicago, dat is 3-4 miljoen.
1: Wij zaten aan de rand van Chicago in South Holland. En hij dan voorstelde dat je naar het centrum toe moet, dat je dan 150 kruispunten passeerden we ongeveer.
2: Ja, dan kon je richting downtown.
1: Een straat die wij volgende week beschrijft en waar wij het over hebben, die eigenlijk de geschiedenis van Chicago beschrijft. Want dat is de straat die helemaal van het zuiden naar het noorden deur Chicago heen loopt. Dat is Halstead. En daar ligt ook de South Side van Chicago ligt eraan.
2: Ja.
1: En dat was dé plek waar als de negerbevolking van u het zuiden naartoe trekt.
2: Ja, precies.
1: In Chicago. Volgende week in de nieuwe aflevering van Harry's Blues. Harry's Blues die vandaag technisch verzorgd wordt door Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met de VPRO Radio. Graag tot volgende week.
4: Harry's Blues, the best blues program on radio.
5: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
6: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
7: Toen de single uitkwam in 1966, rukte er uit Café de Witte Bal een asse verfploegen uit om 's nachts viaducten, muren en schuttingen vol te kalken met de letters C+B. Asse was trots op de lokale band. Het nummer stond 4 weken in de top 10. QB and the Blizzards, Back Home.

QB and the Blizzards, Back Home. Tommy Conwell, dat was een zanger-gitarist uit Delaware. Hij was de frontman van Tommy Conwell en de Young Rumblers uit Philadelphia. En hij had de nummer 1 hit in Amerika met I'm Not Your Man. Dit komt van het album Guitar Trouble. Tommy Conwell, Didn't Want to Sing the Blues.

Tommy Conwell didn't want to sing the blues. Willie Kent uit Mississippi kwam als basgitarist naar Chicago. Hij speelde bij Howlin' Wolf en later bij Jimmy Dawkins. En toen begon hij zijn eigen band, Sugar Bear en The Beehives. En later zou hij verder gaan onder zijn eigen naam. Dit komt van zijn album Make Room for the Blues. Willie Kent, I Had a Dream.

Willie Kent, I Had a Dream. Harry Musquet had een zwak voor de Engelse zanger Chris Farlow. Harry vond hem een leuke man omdat hij in Londen een winkel runde met Tweede Wereldoorlog prularia. Hij verkocht camouflagepakken tot haakkruizen. Maar hij had ook een nummer 1 hit in Engeland met Out of Time, een cover van de Rolling Stones. Dit is een cover van Bob Dylan, Chris Farlow. It's All Over Now.

Chris Farlow, It's All Over Now Baby Blue. Warren Haynes was naast Dickie Betts de tweede gitarist in de Allman Brothers Band en hij schreef voor het album Seven Turns een prachtig bluesnummer. Het wordt gezongen door Greg Allman. De Allman Brothers Band, Gambler's Roll.

The Allman Brothers Band, Gambler's Roll. De iets wat vreemde voorkeur van popzanger Elton John van Harry Musquet is eigenlijk best te verklaren, want Elton John maakt foutloze, mooie, melodieuze liedjes en ze zijn perfect geproduceerd. Elton John, Don't Go Breaking My Heart.

Elton John met Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Elkie Brooks, dat is een Engelse blueszangeres. Ze was de zangeres van Vinegar Joe, maar ze had solo een hele grote hit met Pearl's a Singer. En haar broer, Tony Mansfield, was de drummer van Billy J. Kramer en de Dakotas. En Elkie Brooks kreeg na haar grote successen ook grote problemen met de Engelse fiscus. Ze kwam uit de problemen door haar huis te verkopen en daardoor woonde ze zelfs enige tijd in een caravan. Dit komt van het album Round Midnight. Elkie Brooks, Hard Times.

Elkie Brooks, Hard Times. Roy Rogers, dat is een bluesgitarist uit Californië. Hij was jaren de gitarist en de producer van John Lee Hooker. En hij werkte ook met Shana Morrison, de dochter van Van Morrison. Dit komt van zijn album Sidewinder. Roy Rogers, Walkin' Blues.

Roy Rogers, Walking Blues. Wayne Fontana en de Mindbenders, dat was een band uit Manchester met gitarist Eric Stewart, die we later terugzagen bij 10cc. De band had grote hits, The Game of Love, It's Just a Little Bit Too Late en Stop, Look and Listen. En deze bluesklassieker werd geen hit. Wayne Fontana en de Mindbenders, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Wayne Fontana en de Mindbenders. I'm your hoochie coochie man. Op een goede dag, heel lang geleden, had Harry Musquet een album van een zekere Mickey Newbury. En we hadden nog nooit van de man gehoord. En Harry zei, je vindt hem te gek of je vindt hem helemaal niets. Een tussenweg is er niet. En ik bezit intussen het complete oeuvre van Mickey Newbury. En de Drentse singer-songwriter Egbert Meijers is ook een fanatieke fan van Mickey Newbury. An American Trilogy.

Mickey Newbury, An American Trilogy. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een boegbeeld binnen de vaderlandse bluescene en een gepassioneerd Drenthe promotor. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Son Seals uit Arkansas begon in de band van Robert Nighthawk. Later begeleidde hij Albert King, Bobby Bland, Junior Parker en Roscoe Gordon. In 1971 kwam hij naar Chicago en daar werd hij de topartiest van Alligator Records. Hij overleed in 2014 op 62-jarige leeftijd. Son Seals, Leaving Home.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Blues uit Nederland, blues uit Engeland, blues uit Italië en blues uit Amerika. In deze aflevering van Harry's Blues. Drie uitvoeringen van 44 Blues van Roosevelt Sykes. En ook een nieuwe versie van Masters of War, het nummer van Bob Dylan. Maar we beginnen met een nummer van een man uit Californië. Een man die zowel jazz speelt, blues als funk speelt. 65 jaar oud is. Hij heet Chris Kane. En het nummer You Won't Have a Problem When I'm Gone.

Lekker stevig begin van Harry's Blues met Chris Kane, You Won't Have a Problem When I'm Gone. Van de cd Raising Kane uit 2021. Veel ouder is 1970, veel langer alleen is 1970. De LP Too Blind to See van Cubby in the Blizzard en daarop Thursday Night.

1970 was dit, hè? Too Blind to See, de LP. En door de dwarsfluit nog een prominente rol. Cube in the Blizzard met The Thursday Night. Wat neer, wat jonger is ook Davy Knowles. Het is een man die komt uit Engeland, van het Island Man. Geboren 30 april 1987, dus nog maar 34 jaar jong. Hiervoor speelde hij in de band Backdoor Slam. En toen brachten ze de cd uit Rollaway. Die heeft hij op neer uitgebracht, maar nu in de akoestische versie. Rollaway Revisited. Davy Knowles met Heavy on My Mind.

Davy Noel van de CD Rollaway Revisited Heavy on My Mind. Een jonge vent uit Engeland en met volle energie zo te huren. Giulia Milanta, dat klinkt Italiaans en dat is het ook, want ze komt uit Flora. Ze heeft toch geneeskunde gestudeerd, maar die is naar Amerika verhuisd. Woont in Austin, de muziekstad in Amerika, de stad van de live muziek, ze kunnen zingen. Daar heeft ze de CD Tomorrow is a Bird gemaakt, die net uitgekomen is. CD met heel afwisselende muziek, ook heel gevarieerde muziek. Ook niet zo verwonderlijk trouwens, want ja, haar achtergrond Italiaans, maar ze zingt ook uitstekend Engels, maar ook in het Spaans en ook in het Frans. Stuk van die CD, Tomorrow is a Bird, that is in a Dream.

In een dream, daar kun je van alles in doen, zoals zij bezingt. Julia Milanta van de CD Tomorrow is a Bird. Straks nog muziek van Muddy Waters, van Roosevelt Sykes, van Papa Chubby en van Mr. Sip en Katie Knip. Maar eerst Shannon McNally. De afgelopen weken al vaker wat van Huren draait. Eerst van The Wayland Sessions. The Wayland Sessions, dat is de nieuwe CD van Huur. En dit is van een CD uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness.

Het origineel is uit 1977 geschreven trouwens door Daniel Moore, niet door Bonnie Raitt. Maar van die cd komt het wel, de cd Sweet Forgiveness van Bonnie Raitt. Maar dit was Shannon McNally. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tiet veel wat oude blues. Blues van Roosevelt Sykes. En dat komt origineel uit 1929. Dat is de pre-war blues. De hele oude blues. De 44 blues. En de eerste versie die ik laat horen is uit 1954 van Muddy Waters.

Muddy Waters versie van 44 Blues, 1954, opnam in de Chess Studio. Met Hubert Sumlin op gitaar, Otis Pennen op de piano, Willie Dixon op bas en Earl Phillips op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zang en mondharmonica. Het origineel is nog veel ouder, dat dateert uit 1929 helemaal, van Roosevelt Sykes.

Originele versie van Roosevelt Sykes over de 44 Blues uit 1929. Nou, nog een versie uit 1992 en eigenlijk moet dan terug naar 1964. Want toen werd in Californië de groep The Rising Suns weer samengesteld. Bestaande uit Ray Cooder, Taj Mahal, Ed Cassidy en Jesse Lee Kincaid. En met name Ray Cooder en Taj Mahal, dat waren twee mensen die altijd bezig met de oorsprong van de muziek bezig waren. Ook met de oorsprong van de popmuziek. Muzikologen, zou je bijna kunnen zeggen. En zij kwamen dus terecht bij Roosevelt Sykes. En zij nam hun eigen versie op van de 44 Blues.

Het is uit 1992, maar het klinkt alsof het uit de 30e jaren komt. Maar dat komt omdat er een mooi effect op de zanger zet is. De Rising Suns waren dat, met Taj Mahal en Ry Cooder, met de derde versie van de 44 Blues. Het origineel uit 1929 van Roosevelt Sykes. En we begonnen met Muddy Waters uit 1954. In 2021 de nieuwe cd van Papa Chubby, Tinfoil Hat, en daarvan 1968 Again.

1968, All Over Again van Papa Chippy van de nieuwe CD Tinfoil Hat. We gaan nog iets verder terug naar 1963, want toen kwam er een LP uit van Bob Dylan, de Freewheeling Bob Dylan, en daarop stond het stuk Masters of War. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikanten in Amerika die de oorlog als broodwinning hebt. Op een CD van Chawa, en dat is een groep die komt uit Louisiana, die bestaat uit Mardi Gras mensen, Mardi Gras Indians, natives uit Louisiana. Met onder andere Joseph Boudreau, en dat is een bekende familie in de sfeer van de Tzaideco en de Cajun muziek, Joseph Boudreau. Die hebben een CD gemaakt en die CD die heet My People, en door op hun versie uit 2021 van Masters of War.

dit is echt muziek die uit New Orleans komt. Van de groep Chawa. Met een zang trouwens van Elvin Youngblood Heart. Masters of War, een nummer van Bob Dylan. Van de CD My People. We gaan naar Texas, naar Douglas Greer. Douglas Greer is een man die uit Austin komt. Maar die voor deze CD naar de golfkust gegaan is. In de buurt van Galveston. Een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel geconstateerd met een boel andere mensen van Galveston, een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel geconstateerd met een boel andere mensen van dat het met de

Titelstuk van de cd My Last Storm van Douglas Greer. En inderdaad, dat liet wel op de muziek van Steve Earle, zou je kunnen zien. We gaan de Mississippi nog even op naar boven toe, naar de staat Mississippi. Want daar komt Mr. Sip komt er vandaan. Oftewel Castro Coleman, zoals hij echt heet. Geboren in McCump in Mississippi. Dit is van de cd Sip Notice uit 2021. En het nummer heet The Mississippi Step.

Mississippi Step van Mr. Sip van de CD Sip Noticed. 1971 was het, dat is 50 jaar geleden ondertussen. Toen kwam de LP Simple Man van QB and the Blizzards uit. Toen was Harry Muskee 30 jaar. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden dat hij geboren is. Vandoor allerlei activiteiten die plaatsvinden. En in Harry's Blues ook steeds meer muziek van QB and the Blizzards. Uit 1971 van de LP Simple Man. Gave You My Word.

Een onvervalste love song van Harry Musquet uit 1971 van de LP Simple Man. Het nummer Gave You My Word. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer van Katie Knip, een zangeres uit Amerika, het zuiden van Amerika. Met een mix van punkabilly uit New Orleans, van blues uit de Delta. Alles bij elkaar van de cd The Well, het nummer Better Me.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Alan Jackson uit Georgia coverde een rockklassieker van Eddie Cochran uit 1958. En hij was niet de enige. 158 andere artiesten gingen hem voor. En intussen staat de teller op 184 covers. Maar het werd wel een nummer 1 hit in Amerika en in Canada voor Alan Jackson, Summertime Blues.

Alan Jackson, Summertime Blues. Het komt van het meesterwerk Moondance van Van Morrison uit 1969. En dat album werd jaren later als special edition uitgegeven met 11 bonusnummers erop. En dit album kwam tot stand toen Van Morrison in Woodstock woonde, evenals de jongens van de band en Bob Dylan, Van Morrison en het Stoned Me. Ja.

Van Morrison en It Stoned Me. Kix Brooks uit Louisiana en Ronnie Dunn uit Texas waren als soloartiesten niet bijster succesvol, maar als duo hadden ze 20 nummer 1 hits in Amerika. Ook dit was een nummer 1 hit voor Brooks en Dunn, My Maria.

Brooks and Dunn, My Maria. Sam Jansen, dat is de zanger van de Lijf de Leeuw Band. En vroeger ging ze door het leven als de zangeres Britt Jansen. Maar ze maakte een transitie door van vrouw naar man. En maakte in die hoedanigheid een mooi Americana-album, Uncle Sam. Sam Jansen, Grandma.

Clem Jansen, Grandma. Clint Black uit Texas woonde jaren in de hippe wijk van Los Angeles, Laurel Canyon. Maar tegenwoordig opereert hij vanuit Nashville, waar hij zijn eigen platenlabel runt. Dit werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Clint Black, Nobody's Home.

Clint Black, Nobody's Home. Jimmy Hall uit Alabama is de voormalige zanger van Wet Willie en met die band had hij een grote hit, Keep On Smiling. Tegenwoordig is hij de bandleider van Hank Williams Jr. en hij is de zanger bij Jeff Beck. Hij maakte een album met nummers van Eddie Hinton, de legendarische studiogitarist bij de Fame Studios in Muscle Shoals, en het was ooit een hit voor Percy Sledge. Jimmy Hall, Cover Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Done Come Too Far van Shemekia Copeland is het album van deze week. Will Kimbrough, dat is een singer-songwriter uit Alabama die prachtige Amerikanen albums maakt. Maar hij is ook producer van Rodney Crowell, Todd Snyder, Kate Campbell en Kim Ritchie. En hij produceerde ook dit album van Shemekia Copeland. Hij schreef dit nummer en hij is ook nog de gitarist. Shemekia Copeland, The Talk.

Shamikia Copeland, The Talk. Kenny Chesney uit Tennessee heeft 32 nummer 1 hits in Amerika. Hij is een populaire country-artiest die overal volle zalen trekt. En hij was enige tijd getrouwd met filmster Renee Zellweger. En na 4 maanden kwam er al een eind aan het sprookje. Kenny Chesney, You Had Me From Hello.

Kenny Chesney, You Had Me From Hello. Robert Palmer overleed op 26 september 2003 in Parijs aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij was pas 54 jaar. Hij was jarenlang de zanger van de Engelse band Alan Bounset. En dit werd een solo-hit voor hem in Oostenrijk, België, Nederland en Duitsland. Robert Palmer, Best of Both Worlds.

Robert Palmer, Best of Both Worlds. Vince Gill uit Oklahoma was de zanger van de Pure Prairie League en Bone Creek. En een aanbieding van Mark Knopfler om bij Dire Straits te komen sloeg hij af, want hij wilde met Rodney Crowell verder als de Cherry Bombs. Sinds 2017 maakt hij deel uit van de Eagles. Vince Gill, Oh Carolina.

Vince Gill, Oh Carolina. Walter Trout nam het album The Blues Came Callin' op vlak na zijn levertransplantatie. Het was zijn comeback-album en hij nam het op met zijn eigen begeleidingsband, Walter Trout. Nobody moves me like you do.

Walter Trout, Nobody Moves Me Like You Do. Troy Kassar Daly, dat is een Australische singer-songwriter. In 1996 deed hij auditie in Nashville samen met gitarist Tommy Emmanuel. En in 1998 nam hij zijn eerste album op in Amerika. Troy Kassar Daly, Little Things.

Roy Kassar Daily, Little Things. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Martina McBride uit Kansas heeft 6 nummer 1 hits in Amerika en ze is getrouwd met de geluidsman van Garth Brooks en daarom werd zij het voorprogramma van Garth Brooks. En dat leverde haar een contract op bij RCA Nashville Records. Martina McBride, Independence Day.

0: Harry's Blues, Tales from the Harp. Presentatie Harry Musquet.
1: Als mensen van Volumia
2: en Bluff
1: en je mag verder zelf invullen, als ze die stand rechtelijk executeren zonder vorm van proces, dan is de wereld, en Nederland zelfs, op slag een stukje beter geworden.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. De laatste aflevering van Harry's Blues in het jaar 2000. En dat was een veelbewogen jaar. Hij ging op pad met een man in Hartje Amsterdam. En die Amsterdam kent als geen ander, want hij is geboren in de Reestraat, midden in de Jordaan, een van de oudste buren van Amsterdam. En hij werkt al jarenlang bij de grootste krant van Nederland, als muziekjournalist.
4: Ja, luister, wij volgen Jip Golstein. En iedereen kent Jip Golstein wel in Nederland. Want hij is poprecensent van de Telegraaf, maar eigenlijk veel meer als dat alleen. Hij is ook kenner van Amsterdam en wij gaan nu de Pulitzerbar uit. En wij komen hier. Aan welke gracht komen we hier, Jip?
5: Dit is de Keizersgracht.
4: Ja.
5: Dit is het stuk gracht waarop ik bijvoorbeeld schaatsen heb geleerd.
4: Maar hier stond ook het transformatorhuisje, hè, waar jouw vader, ja, die bij het elektriciteitsbedrijf was.
5: Waar je die lantaarnpaal ziet, daar stond een transformatorhuisje. Daar had mijn vader de sleutel van alle transformatorhuisjes in Amsterdam. Hij werkte bij het gemeente energiebedrijf. En dat ging net van de ploegendienst waar je sleuven moest graven, waar de kabels in kwamen te liggen. Ja. Ging je naar de binnendienst, een groot spookbeeld voor hem, want dan moest hij op kantoor komen, kwam hij op kantoor te zitten. Maar hij had die sleutel nog. En hij gebruikte het transformatorhuisje als fietsenstalling.
4: Ja.
5: En jij spaarde niet 35 cent mee uit in de maand, mag ik aannemen, in 1952.
4: Ja.
5: Maar mijn broer en ik, die daar elke dag naar school moeten op de fiets, die waren daar zwaar door geïmponeerd, want wij moesten buiten blijven staan om te voorkomen dat we 20.000 voltdorens heen krijgen.
4: Maar dit is dus, precies. Dit is de buurt waarin jij opgegroeid bent.
5: We staan hier op de hoek van de Keizersgracht en de Reestraat. En in de Reestraat ben ik geboren in 1945.
4: Zullen we daar eens even heen lopen?
5: Ja.
4: Wat was dat voor een buurt? Was dat een arbeidersbuurt? Ik bedoel...
5: Ja, iedereen was in die tijd dat ik geboren werd natuurlijk even arm. Want het land werd opgebouwd en lag in puin. Dus er waren geen rijke mensen in deze buurt. Iedereen beschouwde zich als arbeider. En als hij het niet was, dan was hij middenstander en verdiende hij nog minder. Want daar had hij een winkel van deze dingen. De winkels die je nu ziet hier zijn ontzettend hip en duur en exclusief.
4: Jij zei dat het nu een naam had, hè? En plotseling in allerlei toeristenboekjes stonden. Zo.
5: Ze hebben 9 straatjes die tussen de grachten liggen. Of tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Ofwel tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Die hebben ze de 9 straatjes gedoopt. Die dus allemaal evenwijdig aan elkaar liggen. En dat is een volkomen kunstmatig gevoel. Hier moeten we even stoppen, jongens. Want hier zijn we voor mijn geboortehuis. Ja. Ik ben nummer 17. Op één oog ben ik geboren. Op 2 juli 1945.
4: Dat is een mooie galerie nu.
5: Ja, dat is nu een galerie. Toen was het een hoedenfabriek waar voornamelijk gestoomd werd, want de hoeden werden er niet eens gemaakt. Zo arm was men in de tijd.
4: En daar kwam je naar beneden, dat mooie deurtje?
5: Dit mooie deurtje, daar gaat een ontzettend steile trap naar boven.
4: Lijkt me wel, ja.
5: En je ziet dat er dus maar twee gezinnen kunnen wonen hier.
4: Ja.
5: Dat deden ze ook. Daar waren we dus behoorlijk exclusief in, want die ruimte was voor één gezin behoorlijk aan de prijs in die tijd. Het was luxueus. Ja. Ik heb ooit eens een feest gehad in de Pulitzer waar we net vandaan kwamen. Er kwamen twee mensen uit Groenlo. Die waren daar hier komen wonen.
4: De Achterhoek.
5: Ja, met een speciale regeling mochten ze een huis hier hebben. Die vertelde me dat ze woonden daar met z'n tweeën. En het was ze veel en veel en veel te klein. En toen ging ik eens uitrekenen hoeveel mensen er in mijn tijd aan hadden gewoond. En toen kwam ik op 27.
4: Ja.
5: Er woonden op 2 hoog daarboven woonden een gezin Hodepijl. En die hadden 3 zoons die 1,5 jaar scheelden. Zo ging dat in de tijd. Een van de zoons moest naar Indonesië, toen de nieuw uitgeroepen republiek, om de Nederlandse belangen daar te behartigen. Dus 2 politionele acties nam hij aan deel. Hij kwam terug en had dus gemoord, verkracht en geplunderd. En was in het algemeen van 18-22 geworden, dus een behoorlijk grote jongen. Met de kerst nu de straat wordt versierd, zo was hij toen versierd met de hand. Er stond een grote boog daar aan het begin en er stond: welkom aan onze helden. En Piet Hodepijl die werd geacht zijn plaats in het gezin weer in te nemen en in het middelste bed van het stapelbed te liggen. Dus er was voorkamertje, tussenkamertje, achterkamertje. Daar groeiden hele gezinnen in op.

0: Wij waren met z'n, toen met z'n vieren. Ik heb nog twee spookachtige pleegzusjes, die, ja. Maar die zijn er later bijgekomen. Maar hier woonden mijn vader en moeder, mijn kleinere broertje van 2 jaar jonger en ik.
1: Je moest waarschijnlijk verhuizen via zo'n katrol, hè, natuurlijk. Die zie
0: ja,
1: daar ook
0: je werd verhuisd via een katrol. Ja. De buurman van Tweehoog, die had een motor, heet een Harley Davidson. En die motor die ging dus in de winterstalling op zolder. Dat was een evenement in de straat, want daar ging dat luik open.
1: Ja.
0: Er werd geruimd. De motor stond hier. Ja. Die bleef, kon dus hier in de zomer kon die dag en nacht blijven staan. Er raakte niemand aan, zelfs maar die motor. Hij stond gewoon op zijn standaard. En volgende dag kwam buurman, als hij dat nodig had, kwam hij weer eens eventjes kijken. Maar in de winter, dus zeg maar half oktober, ging hij naar boven. Nou, dat was dat iemand een motor bezat, dat was al een iets onvoorstelbaars.
1: Hier geboren, nou hier op school gegaan waarschijnlijk ook, in de buurt.
0: Ja, je kijkt naar de straat uit. Het Betty Asfaltcomplex, dat kennen ze zelfs in Drenthe. Hè? Want ze kijken wel eens naar de tv en zien dan Harry Jekkers of zo daar de beesten uithangen. Dat is nou een theater. Dat was, in mijn tijd was dat de Prinsenschool. En dat liepen wij dus elke dag af. Als je die kant opliep, dan ging je dus naar Stand. Want die kant ging je naar de Jordaan.
1: Ja.
0: Daar had je zatscholen.
1: Dat was meer...
0: Dat was een stapje...
1: De duurdere mensen. Iets duurdere mensen.
0: Duurder zou ik niet eens durven zeggen. Nee, maar mijn vader en moeder waren ervan overtuigd dat ik die kilometer die kant op lopen, dat beter was en mij meer positioneerde voor een functie in de maatschappij. Dan die 50 meter die kant op en naar de Laurierschool.
1: Ja, ja.
0: Want daar kwam ik alleen maar Jordanes tegen en dat zou nooit goed voor mij kunnen zijn.
1: Nee. Ik weet precies wat dat betekent. Ja. Daarvoor ging ik toen ook niet naar school 6 in Assen, want het was gelukkig vol, maar afgelukkig. Maar ik moest naar school 2 en dat was dan meer de middenstanders in Assen. Het onderwijs was dat toch ook... Dus zoiets zat geweest.
0: Ja, maar Harry, bij jou heeft het geholpen.
1: Nou ja, we moeten toch even... Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, want jij bent dus... uiteindelijk ben je dus ben je aan een...
0: Ik ben goed terecht gekomen, maar niet dankzij die school. Naar de Lauriergracht. Dan had ik misschien wel ritmegitaar kunnen spelen bij Jan Akkerman, die erop zat trouwens.
1: Ja, Jan woonde hier ook in de buurt. Ja. Ja. Nee, maar jij bent op een gegeven moment toch in de journalistiek gegaan. En begon, vertelde jij mij zo even, bij het Handelsblad.
0: Ja, dat is hier ook op loopafstand vandaan.
1: En dat het Handelsblad is er inmiddels niet meer. Maar wat voor krant was dat?
0: Het was een liberale krant met een hele lange traditie en nog maar heel weinig lezers. Ja. Toen ik begon te werken in 1962, 2 dagen na mijn 17e verjaardag. Dat was dus, mijn verjaardag is 2 juli en ik begon dus op 4 juli te werken. Toen was het abonneebestand tot 90.000 teruggelopen. Dus dat was vrij treurig. Dus daar hing ook iets overheen van het is een verloren zaak. En alleen de traditie die dus terugliep tot 1680 iets in die buurt of 1700.
1: Dus
0: heel oud. Dat, ik meen dat de oprechte Haarlemse Courant de eerste Nederlandse krant was. Dus de eerste ter wereld. En dat deze iets van 20, 30 jaar later is opgericht. Maar er was dus niks meer van over. Maar er was de traditie of het gevoel voor traditie was nog het enige wat ze overeind hield. En 62 was Nederland nog niet zo weder opgebouwd, zullen we maar zeggen. Dat er werkelijk bestaansrecht nog voor zo'n krant was.
1: En dat is gefuseerd met...
0: Uiteindelijk met de Nieuwe Rotterdamse Courant. En dat is ook na een hele moeizame periode... is dat eigenlijk een factor geworden in het Nederlandse leven. Tot de grote 5 kranten, landelijke kranten in het land.

0: Jan Blokker was toen zat op de kunstredactie en die recruteerde mij als 17-jarige. En zei, ga jij maar de films in de bocht zien. Dat waren de films die draaiden in de bocht van de Nieuwe Dijk. Oh, hij deed Fellini en Ingmar Bergman.
1: Hij deed het,
0: en ik mocht Oswald Kolle doen. Ja, weet je wel? Oh, ja, ja, ja. Hier wordt geschaterd. Dus zelfs in Rolde heeft Oswald Kolle een rol gespeeld.
1: Ja, blokkernorm.
0: Maar het was een voor jullie luisteraars, dat was een man in een witte jas. En die wees met een aanwijsstok genitalie aan. En daar moesten wij... zo kon Nederland dus porno, avant la lettre, beschouwen als voorlichtingsfilm. Dat was de truc om de wet te ontduiken. Die films mocht ik allemaal zien. Wat voor mij een zekere aantrekkingskracht had. Niet omdat het porno was, avant la lettre. Maar omdat ik een kleine 17-jarige was en een magere. En dus formeel, volgens de letter van de wet, niet in films van 18 mocht.
1: Nee,
0: maar met mijn perskaart mocht dat wel.
1: Ja. En daarna de Telegraaf.
0: Er zit 6 jaar tussen.
1: Zit 6 jaar tussen. Ja. Maar laten we gemakshalve er even toe gaan. Want uiteindelijk ben jij dus nu... hoe lang ben jij nu al... Ja, poprecensent vind ik een beetje een raar woord.
0: Ben muziek, ik ook nooit geweest,
1: nee,
0: hoor.
1: Nee.
0: Ik ben muziekjournalist.
1: Ja, precies.
0: Ben ik kunstredacteur,
1: ja.
0: Harry.
1: Ja, dat klinkt wel een stuk beter.
0: Ja, maar zo heet de functie, ja. Dus...
1: Maar in ieder geval, laten we het maar eens onder de lichte muziek rangschikken. Want pop vind ik altijd alleen maar populair. En ik denk als je over Steve Earle schrijft, dat je niet direct over populaire muziek schrijft. Maar,
0: maar waarom, Harry, noemen we het niet rock'n'roll? Zoals jij en ik toch zouden doen. Ja. In de Amerikaanse zin van het woord.
1: Ja, of blues of zo. Of rhythm and blues.
0: Ja, als je ervan uitgaat dat rock'n'roll voor de helft country is en voor de helft blues.
1: Ja.
0: Zoals Elvis al heeft gedetermineerd. Nou, dan zijn we het toch wel voor de rest van ons leven eens.
1: Ja, dat lijkt me ook wel. Maar jij bent dus... Jij was de eerste zo'n beetje hier in Nederland die in een groot dagblad over die muziek schreef.
0: Ja.
1: Denk ik samen, je bent begonnen met Berry Zandschool, met jullie pagina.
0: Hmm.
1: Berry is toen afgehaakt, maar jij doet het natuurlijk, hoe lang is dat nou? 32 jaar?
0: 32 jaar.
1: 32 jaar, ik bedoel, dat is natuurlijk een kleinigheid.
0: Je lijkt zwaar geïmponeerd, terwijl je toch ook wel een mopje speelde in die tijd, geloof ik.
1: Jawel, maar 32 jaar. Kijk, de meeste mensen die gaan dan, dat heb ik vanuit mijn dagblad. Ik was dan corrector op de provinciale Drentse en Assen, met TSCH natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: De wat oudere journalist die ging dan ineens wat anders doen. Van landbouw naar de rechtbank of zo.
0: Die promoveerde.
1: Ja. Zoiets af. Hij werd...
0: Nou, maar dat was in Amsterdam niet anders. Nee, en landelijk niet anders. Nee. Alle popjournalisten, tussen aanhalingstekens, mogen we nu zeggen. Want we hebben net afgesproken dat we rock'n'rollers zijn. Die zaten allemaal bij zo'n krant en schreven voor Luttele 3,5 cent schreven ze dan een stukje op popmuziek in afwachting van hun echte maatschappelijke carrière. Die natuurlijk een grote vlucht zou nemen. Er is één geneticus zelfs in Gert-Jan van Ommen in de business bekend. Maar het minste was wel dat je programma maken bij de VPRO wilde worden. Dus dit was een tussenstation. En jullie zien hier nou zo mijn afkomst. Het zal jullie niet verbazen dat ik het niet als een tussenstation zag, maar ik zag het als een vak.
1: Ja.
0: En dat doe ik dus 32 jaar later. Doe ik dat nog. Als we de Handelsblad meetellen, dan hebben we het over 38 jaar uiteraard.
1: Ja.
0: Van de 55 die ik op deze aarde rondloop.
1: Nou, en dan zie ik jou niet meer naar de rechtbank hier stappen zo, of een sportverslag.
0: Nee, ik vond dat geen promotie.
1: Nee. Ja.

0: Er is natuurlijk ongelooflijk veel over te zeggen. Over 32 jaar popmuziek. Waar moet je beginnen, weet je wel? Wat zou jij er eigenlijk over willen zeggen? Want dat is natuurlijk, het is jouw keuze eigenlijk. Want ik zou natuurlijk nooit alles kunnen. 32 jaar zoveel gezien. Wat is jou daar nou het meest in opgevallen eigenlijk? Of wat trof jou het meeste? Er zijn toch een paar grote gemene delers natuurlijk aan te wijzen in die muziek.
1: Nou ja, ik heb het popmuziek moeten leren kennen via de gezelde gigantische omweg die heel Nederland heeft moeten doen. Wij komen van een Germaanse cultuur die er niet veel gevoel voor heeft. Want onze soort muziek, als ik zo mag generaliseren, die heeft zijn vorm gekregen op een ander continent. En alle nieuwe muziek, ook weer met aanhalingstekens, die deze eeuw, of eigenlijk de vorige eeuw, zijn ontstaan, zijn op het Amerikaanse continent ontstaan. Ja. Dat geldt voor jazz, dat geldt voor blues, dat geldt voor de country in de vorm zoals die nou heeft gekregen. Dus het is daar een smeltkroes en een mengvorm die nooit hieruit kunnen ontstaan. Want alle landen hadden hun eigen cultuur, hun eigen muziek, hun eigen gevoel voor ritme en hun eigen instrumentarium niet te vergeten. En pas in de smeltkroes aan de openkant heeft het allemaal zijn vorm gekregen.
0: Ja, dit is nu zo'n Nederlandse golf, hè? Ja. Ik bedoel, de Romeinen zeiden vroeger altijd al van dat er... Nederland heeft weinig traditionele muziek natuurlijk. De Romeinen zijn al Frisia non cante.
1: Ja, in Friesland zingen.
0: Nee.
1: We hadden de Driekersman.
0: Ja, maar ik bedoel, in Amsterdam had je een beetje een soort van Amsterdamse zin.
1: En die Driekersman hebben wij geëxporteerd.
0: Ja.
1: Naar Texas.
0: Ja, ja. Vind jij het waar, dit hele Nederlandse gedoe tegenwoordig?
1: Ja, Nederland is, je hebt het in gradaties natuurlijk. Als mensen van Volumia
0: en Bluff en zo, dat is toch allemaal niks?
1: En Bluff. En je mag verder zelf invullen. Als ze die standrechtelijk executeren, zonder vorm van proces, dan is de wereld, en Nederland zelfs, op slag een stukje beter geworden.
0: Ja, ja precies.
1: Maar normaal en skik
0: en de dijk
1: en Rowan Heesen.
0: En de dijk.
1: Ja. Die zou ik toch niet graag missen.
0: Nee, die zou ik ook niet graag missen. Nee, precies. Dat is dan ook, maar die hebben het dan ook weer afgekeken van waar jij het net over had. Van,
1: uiteraard, dat zijn rock'n'rollers.
0: Dat is dan wel in hun eigen dialect of in Amsterdam. Precies. Dat wil ik even horen.
1: Volumia zijn studenten die verdwaald zijn in de rock'n'roll.
0: Ja, en de kast is gewoon... die hebben het al op 10 maal met een andere naam geprobeerd. En eindelijk succes gehad. Dat is gewoon een top 40 band natuurlijk.
1: Ja, nou, ik gun het ze van harte.
0: Met alle respect.
1: Siep zal een hele goede vegan spelen in 2030 op het Amsterdamse toneel.
0: Ja.
1: Maar dat maakt hem nog geen rock'n'roller.
0: Nee, met alle respect. Het zijn aardige jongens, maar...

0: En dat deed je wel, en dat deed je bijvoorbeeld een rollen niet, hè, zulke soort kroegen. Nee.
1: Zullen we even oversteken hier? En, we staan hier voor de Westerkerk in Amsterdam. De voet aan de, letterlijk aan de voet van die oude Wester. Ja, en daar zie je het huis waar Nico Terlinde zijn ambtswoning is geweest. De man van het verhaal gaat.
2: Van de Bijbel, ja. Die de Bijbel opnieuw een injectie heeft gegeven.
1: Ja, zijn voorganger heeft mij gedoopt in deze kerk. Waar dus ook al oranjes worden gedoopt. Maar bij mij was het de laatste keer dat ik in de kerk was.
2: Maar het is wel een mooie kerk natuurlijk.
1: Het is een hele mooie kerk. Er staat een prachtige kroon op. Die is aan de stad geschonken. Want die toren heeft zonder kroon is gebouwd. Die hebben we in de vorige eeuw gekregen van Maximiliaan van Oostenrijk. En een tragische figuur die het heeft geschopt tot de keizer van Mexico.
2: Ja.
1: En daar is
2: de Habsburger ook.
1: Ja, daar is hij geëxecuteerd voor zijn goede gedrag. Hij werd echt gevraagd of hij de troon wilde bezetten en hij heeft het daarbij moeten laten. Overigens zijn ze nou in Mexico City ontzettend sentimenteel over Maximiliaan. Maar zo gaat het met vele dictators en omhooggevallen monarchen.
2: Is dit nog een kerk, Jip?
1: Het is nog steeds een kerk.
2: Er worden diensten ingehouden.
1: Er worden diensten ingehouden en als daar aanleiding toe is en er is een statiebezoek en de gast geeft de wens te kennen om een bijzondere kerkdienst mee te maken, dan zorgt het Huis van Oranje dat het in dit plaatsvindt. Beatrix is hier ook getrouwd uiteraard, zoals je weet.
2: Hij is nog niet ten onder gegaan, de secularisatie.
1: Ja, ten onder gegaan, zoiets, dat breek je natuurlijk niet af. Dus spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van stenen en dat blijft staan. Ja.
2: Gelukkig maar. Nee. Ik heb altijd ambivalente gedachten bij kerken. Ik vind de gebouwen vaak prachtig en ook de muziek die eruit komt, die kan ik wel appreciëren. Alleen wat er binnenin gebeurt, dat vind ik altijd een beetje vreemd.
1: Ja. Maar dat,
2: katholieke kerk ook, ik vind het toch raar van die mannen met van die jurk aan en zo. En zo'n mannenclub, dat is wel een beetje een rare club.
1: Die theoretisch van niks hoeven te weten, maar iedereen de wet en de seks zelfs.
2: Ja.
1: Onder het motto van Jezus was ook celibaat, wat lang niet vaststaat, uiteraard.
2: Een beetje clever club.
1: Maar dat geldt zelfs voor de 12 discipelen al. Ik zou niet graag 40 jaar door de woestijn trekken met 12 kerels. Maar voor mij is dit geen spiritueel plein uiteraard, maar een zeer fysiek plein. Dit is het plein waarop ik voetballen heb geleerd.
2: Wat is dat daarvoor?
1: Dit stukje, als je in de lengte speelde. Nee, dat was van dat soort steentjes. Dus niet die mooie cobblestones die we nu hebben. De kinderhoofdjes. Die heel decoratief zijn, maar niet tot het oorspronkelijke. Het voetbalden we hier. En als we met een hele ploeg zaten, hier om het hoekje. Dus precies op dit punt.
2: Als je hier nog voetbalde.
1: Ironisch genoeg nu het Nederlands homo-monument staat. Dat is dit. Deze roze driehoek van graniet.
2: Ja. Ignaz van Sweet wel blij mee zijn. Ja. Maar welke club ambieer je dan als je hier speelt?
1: Als je hier
2: Amsterdam heb je natuurlijk veel clubs. Hè? Je had Volenwijkers,
1: Er is een tijd geweest DWS, dat wij vier eredivisieploegen hadden.
2: En Ajax uiteraard.
1: Ajax, Volenwijkers, DWS en Blauw-Wit. Deze buurt die was niet zozeer neutraal, maar je kon je eigen favoriet kiezen. Want het centrum stond natuurlijk. Het centrum was hier al een soort New York. Dus heel sophisticated, dat ik maar zeggen. De Spandammenbuurt was voor DWS. De Stadionbuurt, Amsterdam.
2: Blauw-wit,
1: het oude zuid, was blauw-wit. Ja. Ajax was veelal oost. Dus je moet je voorstellen dat voordat Ajax wereldberoemd werd, hadden ze natuurlijk geen algemene Amsterdamse steun. Er was wel een vage trots en we hielden
2: er meer van. Noord?
1: Ja. Polenwijkers is Noord, dus ook zeer streekgebonden. Maar ik was een echte Ajax-iet. Ik was een met mijn vriendje Fonsi Stoffels, die het nog tot het eerste van PEC Zwolle heeft gebracht. En als een van de eerste in Amerika heeft gevoetbald bij de Dallas Tornadoes. Ironisch genoeg. En dan hebben we het over begin 60 jaren. Dus voor het,
2: Joop Stoffel?
1: Fons Stoffels.
2: Fons Stoffels. Joop was ooit
1: Fonsi, die woonde hier om de hoek, waar we net vandaan zijn gelopen. En die hij en ik hebben besloten dat we op onze zevende dat we Ajax-fans waren. In de hoop dat onze ouders daaraan gevolg zouden geven door ons daar überhaupt mee naartoe te nemen. Wat in mijn geval niet gebeurde, maar in het zijne wel. En ik mocht vaak met zijn vader mee. Dus ik heb het Ajax gezien van Arend van der Wel. En,
2: oh ja, ja, precies. Ja. En Rinus Michels waarschijnlijk nog
1: en
2: als spits.
1: En Rinus Michels als spits ja, nog ja, zien, ja, ja, zien ja. spelen. En meegegaan naar Heerenveen ja. in 1950 als vijfjarige. Waar de rampwedstrijd gebeurde. Ajax 5-1 voor, 20 minuten voor het einde. Ja. En afgeslacht met 6-5.

0: Ja, onlangs Fappen de Haan geïnterviewd en daar zagen wij nou heel triomfantelijk in die kamer, zagen we die.
1: Ja, dat is een hoogtepunt uit het geschiedenis van Heerenveen. Ja. En een klein dieptepuntje, een van de weinigen uit het geschiedenis van Ajax. Ja. Want Ajax werd kampioen dat jaar.
0: Ja. En blauw-wit hoor ik vaak zeggen, dat was een hele populaire vereniging in die tijd in Amsterdam.
1: Nou ja, toen Ajax...
0: En zo. En
1: ja, ja, ja. Daar ging ik ook veel naartoe, naar het Olympisch Stadion, omdat je daar de double headers ook had, hè. Dat DWS en blauw-wit alle twee thuis speelden. Toen het beroepsvoetbal was ingevoerd in 55. Maar toen Ajax werkelijk wereldroem begon te werven, toen was er natuurlijk sprake van werkelijke jaloezie. Dat ging gepaard natuurlijk met de totale tenondergang van de andere clubs.
0: Ja.
1: Zoals we nu natuurlijk weten, nu alles zo gecommercialiseerd is. Één eredivisieclub voor een stadje zo klein als Amsterdam is wel voldoende.
0: Ja.
1: Commercieel gezien.
0: Hoeveel mensen wonen er eigenlijk? Nou, die hebben niet zo gek veel.
1: 750.000 ongeveer.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Maar alle mensen die hier illegaal wonen, die wil jij niet voor het ontbijt hebben, Harry.
0: Ja, maar jij houdt wel van deze stad.
1: Ik ben dol op deze stad. Ik ben hier geboren en getogen. En ik ben er alleen maar weg geweest. Omdat ik beroepshalve in het buitenland moest wonen.
0: Ja.
1: En dan nog maar heel kort. En als het aan mij lag, zo kort mogelijk. Ik heb een paar maanden in Stockholm gewoond. Ik heb een paar maanden in New York gewoond. Een paar maanden in Los Angeles gewoond.
0: Ja, dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad. Maar dat had voor mij ook niet veel langer hoeven duren.
0: Nee, nee. Is Amsterdam nou ook eigenlijk, ja, het is natuurlijk, ik vind dat het heel erg veranderd is, niet qua stad en gebouwen en dergelijke. Dat valt nog wel mee, maar ik vind het wel als populatie natuurlijk wel enorm.
1: En nee, Amsterdam is altijd een trekpleister geweest waarbij provincialen, net zoals immigranten in de Verenigde Staten, in anderhalve generatie worden ze Amerikaan.
0: Ja.
1: En zo wordt iemand die zich naar Amsterdam laat transplanteren, die wordt in anderhalve generatie Amsterdammer. Alleen hij neemt er vast een voorschotje en gedraagt zich als boerenzoon zo Amsterdams mogelijk. Maar mensen als jij, die kan je niet zomaar transplanteren. Benny Jolink heeft hier gewoond en die heeft er een idee aan overgehouden dat Amsterdammers totaal onbetrouwbaar zijn.
0: Ja,
1: daar bedoelde niet mee. De provincialen zoals hij,
0: die
1: het wel dachten gemaakt hebben,
0: precies,
1: waar hij dacht dat
0: precies,
1: hij het niet gemaakt
0: precies,
1: had.
0: Ja. Nee, ik heb de ervaring dat de echte Amsterdammers eigenlijk hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat vinden wij zelf ook natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als Gilles Deelder en Gerard Cox hier op een terras zitten en de tram voorbij horen scheuren. Dan kijken ze elkaar meewarig aan en zeggen, er gaat weer zo'n tram vol met Amsterdamse humor. Want zij worden er niet heet of koud van.
0: Nee, maar de stad als hier is natuurlijk een prachtige stad. Daar zou ik me wel in kunnen vinden. Zo. Ik bedoel, Het is mij iets te druk, maar ik bedoel.
1: Ja, maar het is maar net waar je vandaan komt. Jij zal hechten
0: aan. Ja, maar ik heb niet zo'n hekel aan de echte Amsterdammer, weet je wel.
1: Nee, maar jij zal hechten aan dingen als een horizon kunnen zien.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: In je dagelijks leven, omdat jij daar bent opgegroeid, vind je dat erbij hoort. Ja. Je hebt het straat gezien waar ik opgegroeid ben. Ik heb dus nooit verder weggekeken dan 5 meter in mijn jeugd. En heb dat nooit als benauwend gezien. Ik ben juist weer geïmponeerd als ik naar een waddeneiland ga. En überhaupt naar de horizon kan kijken.
0: Ja.
1: Maar nu ik de wereld heb rondgereisd, heb ik zoveel horizons gezien. Dat een avondje bij Ischa Meijer op zijn huis hier in mijn geboortestraat. Waar ik geen 5 meter weg kon kijken. Dat vond ik alweer een intellectuele stimulans als het raam open ging.
2: De muziek die als draait weer in het gesprek met Jip Golstein, muziekjournalist bij De Telegraaf, die was uiteraard van Johnny Jordaan, hoe kan dat ook anders, bij ons in de Jordaan. Van Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Rocking Chair van Jerry Jeff Walker, van de dubbel LP A Man Must Carry On, These Boots Are Made for Walking, duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, A Satisfied Mind van Lucinda Williams. We gaan verder in Harry's historie en daarvoor gaan we naar een klein dorpje op het Drentse platteland met een kroeg.
0: Het is nacht, het is stikdonkere nacht. Oftewel, het is hartstikke donker en wie loopt hier in de regen? Maar waar lopen wij, luisteraars? Kom wel een quiz winnen. Wij lopen hier op een kruispunt tussen... De ene kant is de Amerdiek, of ook wel de Holterweg genoemd. En de andere kant, dat is ook de Holterweg, maar die giet richting Hooghalen. En aan de andere kant kun je rechts hier kun je een grol. En weer neemt die wie erop, kun je deur naar Iekehaar. En hier is het inmiddels toch wel fameuze café De Amer. Bruincafé De Amer gelegen. Hier een prachtige meander van de Amerdiepie. En de Amer, dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè, in A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is. En Café De Amer, dat wordt bestuurd door Ab Slichter en zijn vrouw. En ja, dat is eigenlijk een heel beroemd café geworden. En wij wilden eens even kijken of we daar ook naar binnen kunnen. Want hier wordt al 10 jaar lang worden hier gelachkamerconcerten wordt gemaakt. En dat is begonnen in het oude café van Ab. Dat helemaal vol stiep met allerlei snuisterijen. Eigenlijk zo vol dat je er haast niet meer bij kunt. En de eigenaar die zet net een paar poorten neer. Hallo Ab.
3: Daar.
0: Nou, dank je. Om eens even het interieur te beschrijven. Hier staat een prachtige oude contrabas. En hele mooie een viool, een mandoline, een balalaika, een banjo, een harpsichord. Of een citemera, een tamboerijn, alle accordeon, alle hoorns. En daarnaast een heel koppel cd's, allemaal foto's van mensen die hier gespeeld hebben. Nou, dan heeft de afdeling Wild, de boom zit hier geworden en Vos en zo, wat hier allemaal scheurd is. Vroeger zaten Albert en Albert hierin, er waren alle mensen en die hebben dat café aan Aap en Ineke verkocht. En je kunt wel zeggen dat deze mensen iets aparts neerzetten hebben. Daar bij het kabinet, daar zaten de mensen te spelen, de muzikanten, want we praten over de muziek die hier gemaakt werd. En het publiek staat zo vlak voor je, dat ze eigenlijk haast wel kunnen ruiken als je tanden niet poest hadden, 's morgens, weet je wel. En ik heb hier ook 3 keer mogen spelen en dat was toch wel iets heel aparts. En die mensen, alles ging er dan nu, de tafel die zo, en er werden dan stoelen neergezet. Mocht ook niet rood worden en niet gedronken. En dan werd hier gewoon muziek gemaakt. Nou, mensen die hier in het begin kwamen, die zie je nou wat minder. Daar B. Heeg is hier begonnen. En ook kijk, daar heb je nog een hele mooie foto. Dat is ook een heel belangrijke man geweest hier. Robert Lee Burnside. Van het Fat Possum label. Hè? Een echte Mississippian. Een van de allerlaatste nog. Met een hele originele sound. Robert Lee die is hier geweest. Nou, je hebt hier... Hans Tezink, de man uit Ween, die ook over de hele wereld Ian Matthews, Eric Taylor, allerlei mensen uit Amerika, uit Engeland en uiteraard uit Nederland. Battlehouse, Fredje Reining. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het is eigenlijk een... kijk, dat is een mooie foto van Huub van der Lubbe. Hier ook... Door het bezoek aan mij en een fietstocht naar Aam hier plotseling ook terechtkomen is als optredend artiest, weliswaar met een piano en een bas. Maar dat is hier ook allemaal gebeurd.

0: Nou, hier Michael de Jong, die is hier eigenlijk ook begonnen. Zo kun je dat wel min of meer zeggen. En dat is al... Ja. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, Naab, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar. 10 jaar gelachkamerconcert. En nu, tegenwoordig, hebben we de boel... Is Aap toch tot de conclusie gekomen dat dit misschien toch wel wat te klein was. En die heb met Roel en in Noeste samenwerking met enkele andere mensen die dat leuk vonden, heeft hij de deel, waar vroeger dan in zo'n alle boerderij het feest stond en zo, die heb je helemaal opgeknapt. Tot een mooi zaaltje waar dus 100, en als het heel druk is, misschien 110 of 120 heen kunnen. En met alle voorzieningen van dien. Met een mooi podiumtje erin, het licht. En het mooie is, de mensen die komen van her en der. Toezie staat hier. De toiletten, die bent hier ook. Die hebben Aap nog even mooi bijgebouwd. Kijk, wat je ook nog even kunt zeggen is dat wij hier die laatste cd opgenomen hebben. En dan kun je nou zien dat hier Barry Hay meedeed en Benny Jolik, Daniel Loos, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. Nou, kijk, ik hoop dat niet. Kijk, hier ben mensen nou even wat aan het inrichten. Maar je hebt hier ook nog hele mooie houtskooltekening van diverse mensen. Hier Little Ed van de Blues Imperials uit Chicago. En de expositie staat er nog iets. En je hebt hier dus, nou, kijk, een prachtig nieuws. Een mooie bar hebben ze erin gezet. En je hebt hier... Ja, het is een prachtig mooi zaaltje waar Aap dan af en toe ook wel partijen hebben. En kijk, mooi accordeon. Ja, er zijn nu mensen bezig die willen gaan voorlichting geven, neem ik aan. Maar zo ziet het er hier uit. Een hartstikke mooi gebeuren. En ik heb al eens tegen Aap gezegd, je moet eigenlijk niet te bekend worden, want anders gaat de magie weg. Want het is echt een magische plaats eigenlijk en mensen, al de artiesten die hier speelden, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, die mogen hier allemaal echt heel graag spelen en het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. En het is eigenlijk heel uniek wat hier gebeurd is. Het is ook niet commercieel opgezet.

0: De mensen houden van wat ze doen. En het is een enorme goede formule. En het blijkt toch vaak dat, zo, dat als dingen commercieel worden, dat het te vaak qua sfeer niet op vooruit, op vooruit gaat. Zie je de grote stadion van Ajax en zo. De meer was gezellig en er was nog een vereniging. En nu in dat grote ding, daar is het al een stuk minder. En dat is met de muziek toch ook vaak een beetje zo. Ik bedoel, ik vond Paradiso in het begin ook leuker als dat het nu is en zo. Maar dit is eigenlijk een geheimtip en ik zal zeggen, dat moet maar zo blijven. Dat moet niet weg. Aap die zei al, ja, hoe lang kan ik naar deur gaan? Want Aap is ook 61, 62. En aan een ander overdoen. Ik zeg, nou, dat moet je toch maar, je moet zo lang mogelijk volhouden. Ik zeg, want wat jullie erin bracht hebt, dat is iets wat... als iemand anders gaat doen, zomaar weg kan wezen. En dat is iets, toch iets magisch. Maar ja, dit is hier natuurlijk, zo'n juke joint, dat was eigenlijk wel heel erg hard. Er stond misschien een jukebox in en zo. En dat was niet één toneeltje, geen goede installatie. Maar je zou, wat je wel kunt, wat wel de overeenkomst is, dat het allebei zomaar op het platteland is. Zo ergens in de wildernis, zou ik maar zeggen. Weet je wel, de boondocks. En dat is wel heel bijzonder, want wie verwacht nou in Amen, dat is een buurschap, hè, daar woont misschien, hoeveel volk zal er wonen, 100? Meer, vast niet meer. Nou, dat verwacht je hier gewoon niet. Dat mensen hier naartoe trekt. En mensen komen allemaal overal vandaan. En Abdi kreeg ook de meest vreemde telefoontjes ook van mensen die informeerden en... Nou ja, het is eigenlijk een hele goede plek op de wereld.
1: De muziek die als draait weer in de Amer, over de Amer, die kwam van Hotel Grollo, de laatste cd van Harry Musquet van QB and the Blizzards. Een stuk van Huub van der Lubbe van de Dijk, Niemand in de stad... Nobody in this town. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
3: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie... Johan Derksen.
4: Amerikanen zijn chauvinisten, echte patriotten. En zij krijgen deze week de ruimte om zich te profileren met hun gevoelens voor Amerika. Jesse Dayton uit Texas was gitarist op albums van Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson en Lucinda Williams. En hij maakte al 17 soloalbums. Jesse Dayton, I'm Coming Home.

Jesse Dayton, I'm Coming Home. Superster Bruce Springsteen schreef een nummer voor een goed doel in Asbury Park in New Jersey. En in 2011 werd dat nummer op single uitgebracht in verband met de aardbeving in Nieuw-Zeeland. Bruce Springsteen, My City of Ruin.

Bruce Springsteen, My City of Ruin. Melvin Milligan uit Texas was de zanger van Storyville, de James Cotton Band, de Eric Johnson Band en de Greg Koch Band. Dit nummer nam hij op met Carolyn Wonderland en zij is tegenwoordig de gitarist bij John Mayall's Bluesbreakers. Melvin Milligan, Welcome Home.

Milford Milligan, Welcome Home. Faith Hill uit Mississippi is getrouwd met countryzanger Tim McGraw. Ze verkocht 40 miljoen albums en ze heeft 17 nummer 1 hits in Amerika. Faith Hill, There Will Come a Day.

Fate Hill, There Will Come a Day. Gaelic Storm, dat is een band uit Santa Monica in Californië. Het is een band met Ierse en Schotse roots. En het is ook het huisorkest in O'Brien's Irish Pub in Los Angeles. En de band zat al in de film Titanic en toerde door Amerika, Canada, Engeland, Frankrijk en Japan. Gaelic Storm, Mother of Mercy.

Gaelic Storm, Mother of Mercy. Tom Petty uit Florida begon in 1975 met Tom Petty en de Heartbreakers. Later zat hij samen met George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan en Jeff Lynne in The Travelin' Wilburys. En hij overleed in 2017 aan een overdosis drugs. Hij werd 66 jaar. Tom Petty en de Heartbreakers. I Won't Back Down.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Growing Up van Luke Combs is het album van deze week. En Luke Combs, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. Hij begon in het kerkkoor en stond met dat koor zelfs in de Carnegie Hall in New York. In Nederland is hij nog niet zo groot, maar in 2021 en in 2022 werd hij in Amerika al gekozen tot Entertainer of the Year. Luke Combs, Doing This.

Luke Combs, Doing This. De Del Castillo Band uit Texas is de band van de broers Rick en Mark Del Castillo. De band is heel populair in Amerika, maar drong op een of andere wijze nooit door tot Europa. Het zijn twee Latin gitaristen die met hun band in de schaduw van Santana opereren. De Del Castillo Band, Letter Home. Would you

The Del Castillo Band, Letter Home. Het was een hit voor John Lennon in 1971 en er verschenen 597 covers, onder meer van Elton John, Mark Knopfler, Piet Veerman, Ray Charles, PJ Proby, Patti LaBelle, Madonna, Dolly Parton en Etta James. En dit is Neil Young, Imagine.

Neil Young, Imagine. Jimmy LaFave was een fan van folkzanger Woody Guthrie en tijdens liveconcerten speelde Jimmy LaFave regelmatig This Land Is Your Land van Woody Guthrie. Jimmy LaFave, This Land.

Jimmy LaFave, This Land. Limp Bizkit, dat is een band uit Jacksonville, Florida. En dit nummer wordt gezongen door een gastzanger, John Resnick. En hij is van de Go-Go Dolls uit Buffalo. Limp Bizkit en John Resnick, Wish You Were Here.

Limp Bizkit en John Resnick, Wish You Were Here. W.C. Clark, dat is de 83-jarige godfather of Austin Blues. Hij begon als gitarist bij Joe Tex, was later basgitarist bij Jimmy Vaughan. En met zijn eigen band begeleidde hij B.B. King, Elvin Bishop, Albert King, Sam & Dave en Bobby Bland. W.C. Clark, Soldier's Plea.

W.C. Clark, Soldier's Plea. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw, die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana en rock'n'roll. Billy Joel uit New York heeft in Amerika de bijnaam de Piano Man. Hij verkocht 160 miljoen albums, heeft 4 huwelijken achter de rug, wordt gekweld door depressies, ondernam al een zelfmoordpoging en verbleef in het Betty Ford Center voor zijn alcoholverslaving. Billy Joel, New York State of Mind. Poging en verbleef in het Betty Ford Center voor zijn alcoholverslaving. Billy Joel, New York State of Mind.

0: Down in the Delta. De Delta Triangle van John Mohead. Komt van zijn tweede cd uit 1998. Mary's Porch. Man die dus geboren is in West Memphis. Komt uit een familie van cartoon planters. Meerdere generaties, maar ze bent er al na een jaar of wat uit. En een van de opvallendste dingen die ik van hem hoorde, Harry, was... dat is hij... Politics and blues don't mix.
1: Ja, dat zei hij dus. Hij zegt, ze denken dat het nou populair wordt, blues, en dan they jump the bandwagon. Dan springen ze ben je achterop om te denken van, hier valt wat te halen. Yeah. Stem of zoiets.
0: Yeah.
1: Dat was wat hij eigenlijk zei. Nou ja, politics and blues don't mix. Ja, ik bedoel...
0: Dat ze er maar afbleven.
1: Ja, ik bedoel wat...
0: Yeah?
1: Wat moet je daarmee? Ja, het is een beetje vreemde quote. Mensen hadden daar vroeger helemaal geen menu van politiek. Die moesten alleen maar het leven houden.
0: Yeah.
1: Maar hij zei ook van dat er eigenlijk... they are left alone, zei hij, de mensen hier.
0: Yeah.
1: Ik ben alleen nog laten.
0: And there is nothing to do.
1: Ja, yeah. en de politiek deed niks eigenlijk.
0: Mm.
1: In die context begreep ik het wel, ja.
0: En de blues was dan, de muziek was een van de belangrijkste uitingsvormen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Yeah? Ja.
0: Zowel wat betreft de boschop, maar ook als vertier zijn. Ja, er waren geen shopping malls en weet ik veel wat allemaal.
1: Nee, dat...
0: Het is niet meer een eigen vertier.
1: Ja, en als je daar dus rondriet, daar Clarksdale is dan nog een relatief welvarende plaats. Tenminste een bepaalde gedeeltes. Maar als je verder rondriet, dan zie je ook dat er ook niks te doen is.
0: Nee.
1: Toetwalen bijvoorbeeld, vorige uitzending.
0: Ja, of in Marks, neem maar op, Bram, of in die kleine plekjes waar als wat mensen woont, die allemaal op het land waar ik de buurt nummer en verder voor de rest is maar weinig.
1: Ja.
0: John Mohead die is geboren in West Memphis. Hij heeft later woont in Lula, of daar woont hij eigenlijk nog. Vlakbij een meer door zo, heeft een mooi liedje over gemaakt hoor.
1: Ja.
0: Maar volgens mij is hij niet altijd in dat gebied gebleven.
2: Well, actually, I moved. I got out a couple of years ago and was in Nashville for the last couple of years. And if you think blues music is political, you ought to, get in Nashville. And it's really, it's just an industry. It's just, churning out, making music for money. And it's okay, but it's just for some people with...
0: Not for you.
2: Well, they'll think you don't appreciate what you've got until you don't have it anymore, or until you leave it, and that's kind of, I started. I got up there and was writing and did another project or two, and it just it kind of, when you put more of an emphasis on making money rather than creating music, it starts, you just lose your soul, lose. And I think that's all, it's kind of my analogy with Robert Johnson and, making his deal with the devil. Not that, I think people make their deal with the devil every day, especially in this industry, and you compromise yourself and compromise your, maybe artistic beliefs in order to make, get a better record deal or whatever,
0: Maybe we can stand in the shade instead of the hot sun over here.
3: Is that actually a place over there?
4: Are there many plantations left in Mississippi? I mean, the big thing, the Stovall is still there, they told us.
2: Yeah.
4: And it's one of the oldest, 200 years old.
2: Yeah. It's, and this one is not really a working plantation. It's the remnants of it, but I mean, this commissary is a private club.
4: Uh-huh.
2: But compressor is going to give you
0: a lot of noise. Oh, this is a private club over here.
2: Yeah, that is. It's they have some blues music there, not a lot, but this was the real thing. I mean, this was, the cotton gin was right there. These houses over here, I mean, that's what people lived in. Here's one of my songwriting partners here.
4: We walk
2: over to his shack.
4: Yeah. His property.
2: Yeah, who just came out naked out of his door and waved.
4: He's just living over there.
5: Sneaking inside.
2: Well, he lives in Nashville also. His name's Tommy Polk, and he came down here, and he's from Natchez, Mississippi originally.
4: Uh-huh.
2: And he got one of these little shacks, and he just comes down, just what I was talking about earlier with the kind of losing your soul in Nashville. Mm. This is his way of keeping his soul. Yeah. He comes down here for a couple of weeks and you know, stays in his shack and kind of gets reacquainted with his roots. Tommy Polk.
5: Yeah. Has VH1 arrived?
1: Yeah.
2: Dutch TV.
1: And radio.
5: Dutch TV.
1: Dutch TV. And radio.
5: And radio, yes.
2: This is, Holbert, this is Tommy Polk.
6: Tommy Polk.
5: Hello, I'm Elwood.
6: Hi. Elwood.
2: Harry.
6: Harry. Harry. Good to meet
2: and
6: you.
2: Willem.
6: Willem?
2: Hello. Yeah, I was just,
5: Well, this is,
2: I was just telling him about the, how we sometimes lose our soul in Nashville and, how I left, and your way of, you know, keeping your soul is this shack, you know, coming down and...
6: This is my third year. Yeah, I think it's the third one for this, or second anyway.
2: Recharging your batteries.
6: Yeah, come down here and hang out at the commissary. Have you been through that yet?
2: No.
6: Well, let me get a key.
2: Well, let's see,
6: you care to come inside?
2: First, yeah.
6: Okay.

0: Nummer van de allernieuwste cd van John Mohead, die net precies uit te komen is. Down to the Levee. Eigenlijk bezinkt hij het verhaal dat hij als kinder aan de boorden van de Mississippi speelde.
1: Ja, de Utenwaarden zou je kunnen zeggen. Ja. De dijk en de Utenwaarden. En daar liet hij over. En hij met Tommy Polk had hij het nog even over hoe old dat die cabin was, en die was uit 1920.
0: Yeah,
1: En hij was daar, kom omstreeks 1981. Dat kon ze nog zien op alle kratenpapier. Zat het op een gegeven moment dichtplak tegen de mosquieten en zo en dat soort dingen. Maar hij had een prachtig mooi inricht met zo'n mooi bed waar je uit kon klappen, met zo'n soort van kast weg.
0: Ja, een Murphy bed.
1: Ja. Het was een prachtig, een heel mooi inricht ook. En nog eens een keer, we vroegen ook hoe het met die blues zat in Mississippi. En hij zegt, er wordt nog wel wat R&B gemaakt, maar Willie Foster, we kennen hem nog van de vorige uitzending. Was een van de laatste, last breed, zei hij. En was de Lonnie Pitchford, had nog een leuke plaat gemaakt, maar die was ook alweer op jeugdige leeftijd overleden. Dat op het Rooster label van Jim O'Neill, de man die ooit trouwens Living Blues, het blad opgelicht had, samen met Bruce Iglauer van het Alligator label. Maar die was, zeg het, niet meer zitten. De politiek had te veel toeslagen en Jim O'Neill was verkast naar Kansas City.
0: Ja,
1: en een Rooster label met hem. Het gebouw stiet er nog wel.
0: Steakhouse, ja.
1: Ja, Steakhouse. In de vorm van een riverboat. Prachtige plaatzaakje was dat. Maar helaas, Jim O'Neill, hij is er niet meer.
0: En wat er ook niet meer was, dat was de cabin. Waar is Muddy Waters in geworden was. Want die hadden ze ook met hem. Die hadden ze op reis stuurd.
1: Ja, dat was ook een commerciële truc. En daar moesten we met elkaar nogal om lachen. Het is toch te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, maar zo bent die Amerikaan. Die maakt overal een fast buck van.
0: House of Blues is dat, hè? Zo'n hele keten toestand is dat.
1: Ja, en deze die cabine hebben ze dus, die vervoerders en die laten ze overal zien. Het is erg te gek om los te lopen.
0: Ja.
1: Vroeger wel geen mens er naar kijken.
0: Nee, en nou is het een bezienswaardig.
1: Ja.
0: Die stond, de cabin van Muddy Waters, die stond op de Stovall Plantation. Nou, je neemt zo straks ook alleen de Dockery Plantation. Daar hebben ook verschillende bekende muzikanten, hebt die door, woont en werkt en speelt en zo, hè?
1: Ja.
0: En datzelfde geldt trouwens ook voor de Hobson Plantation.
2: Pine Top Perkins used to work on this plantation, and he still comes back through here.
1: Yeah.
2: So he's more the old Delta Blues, and he played with Muddy Waters and a bunch of people. But like he said, it's Tyrone Davis type stuff, which is good music, but they classify it as blues, but it's not really blues.
3: No.
2: I've not heard any really traditional blues here at all. Like
0: maybe you can say it's over with the blues.
3: Well, it's definitely, it may be the, I mean, my opinion, it's like bluegrass music. I mean, bluegrass is still played on acoustic instruments and it's still true to its roots. And to me, blues should be kept that way. The evolution that it's taken in the last 10 years, I'm not quite, Yeah, I'm not saying that blues has to be played on an acoustic guitar, on a front porch, but, synthesizers and, playing a Muddy Waters song, I don't know, there's something not right with that,
1: You think, like they say in Austin, real-time music, no handmade, no shit, from boxes.
3: Exactly, exactly.
2: There's evolution you're talking about, with Bonnie Raitt, it led to that, and Eric Clapton, Kenny Wayne Shepherd, Johnny Lang, stuff like that is closer to the true Delta Blues than anything in Clarksdale that I'm aware of.
0: But most of them are white guys. Johnny Lang, Kenny Wayne Shepherd.
3: Yeah.
1: The people know more about the American, real American culture than a lot of Americans do.
3: That's exactly right. Yeah. Especially here.
1: Yeah.
3: Most of the whites, don't know the first thing about blues and don't care.
0: And the black folks, they don't want the blues.
3: Well, it's a class thing now. I think for some, like black professionals in this area, blues, traditional blues music is almost, you know, that's, it's almost beneath them, you know, and they don't want to, it's like, you know, with whites and bluegrass music, you know, mm-hmm. the way it used to be. Now it's, you know, more, you know, bluegrass is more respected and thought of by whites, but, you know, it used to be kind of, well, that's hillbilly music. That's mm-hmm. that's beneath us. And I think that's the way black professionals feel in this area about traditional blues music. And I think that's why, you know, the Tyrone Davis, the R&B blues is more popular with them, because it's you know, it's like the Four Tops, or, you know, it's like, you know, 1960s R&B.
0: They want to be associated with success and not with exactly. poorness and things like that.
3: Exactly.
4: Robert Lee, he's from Mississippi. He did the thing with the John Spencer explosion, or what was there. But I didn't feel he was happy with it, but only because it gave him a wider field of that people knew him, you know.
3: Yeah, he wasn't really big on that. Yeah, it was just. But it did expose him to a lot of a whole other crowd that he would never have heard of him before, you know. And they did a tour. I don't know if they toured Europe or not, but they did a tour in the States, and it went over really well.
4: One of the best over here still, Robert Lee, is cool.
3: Yeah.
0: But even blues musicians want to make money.
3: Well,
4: you have to live.
3: Yeah, unless you want to live in a shack. No offense, Tommy. Unless you want to live in a shack, yeah, you got to get paid for what you do. I mean,
0: the kind of music you play, how do you describe?
3: Well, I've never claimed to be a blues artist at all. I mean, I'm definitely heavily blues influenced, you know, but it's, I don't know. I think I'm just a proverbial singer-songwriter. I mean, I've take country influences and blues influences, and it comes out in just a big gumbo. I have a huge Lowell fan, Lowell George, Allman Brothers, that type of stuff. Yeah.

0: Nummer van de tweede cd van John Mohair, Mary's Ports, Muddy Water. Ja, dat is de Mississippi-buurt, steek je.
1: Ja, en als je het liedje hoort, dan moet ik meteen denken aan, zoals ik de Drenthe herriet. Want je hebt nou vergelijkingsmateriaal, want je bent de West en dan hoor je een heleboel dingen die je heel bekend voorkomt. En dan zie je dat landschap eigenlijk zo weer voor je opdoen. En als je daar woont, dan ben je eigenlijk haast wel verplicht om blues te spelen. Ook al zei John dat er weinig blues gespeeld werd. En de enige die daar nog eens een keer kwam, dat was Pinto Perkins. En die speelde dan nog wel eens in die commissaire. Verder had het over dat de zwarte mensen, wat nog even over Europa, dat werd hier wat meer waardeerd dan in Amerika. En de zwarte mensen die voelden zich enigszins beschaamd. Als ze over blues praten en dergelijke. En daarom was het ook niet echt meer de favoriete muziek van de mensen door.
0: Nee. It's a class thing, zeiden ze.
1: Ja, ja, ja.
0: Net als bij de Blanc, dat die niet zo van bluegrass muziek houdt.
1: Nee, dat
0: wordt geassocieerd met hillbilly.
1: Ja, en rednecks en zo.
0: Ja,
1: dat soort,
0: precies, ja. Ja. Die plantage door zo, daar is een club bij. Hoe zeg je nou?
1: De commissair was het.
0: Ja, de commissair.
1: Ja, dat was. Ja, eigenlijk is het fantastisch. Ja, ik bedoel, ik wist helemaal niet dat dat erachter zat. Dat was een volledige verrassing voor ons. Want we liepen van die van dat huzie van Tommy Polk naar dat hoofdgebouw toe. En ze deden deur los en dan stonden we in een prachtige, mooie club. Gewoon een fantastische Amerikaanse folkloreclub was. Ik bedoel, niet te geloven, weet je wel. Maar hij vertelde mij dat je kon daar lid van worden. En dat was via de gemeente geregeld. En dan moest je per jaar zoveel betalen. En dan, het was een soort van een soort van club van mensen die daar dan aan
0: doneerden. Ja, besloten club of zo, hè?
1: Ja, maar dat ook in stand bleef en zo. Maar het was een fantastisch mooie. We hebben zien, Lustra, als je in de buurt bent, ga erheen.
0: Laat hem maar eens even gaan kijken.
2: We just went out in the crossroads. This farmer came up and he said, come in my truck. And he showed us all around, you know. He told us what he was growing and how it was. little things. We thought it was about weevil, but it's
3: Is this thing subsidized or something?
4: What? This out here? No.
3: No, this project?
4: No, James owns the land.
3: He owns the land, yeah.
4: Yeah, and the commissary. Hey, Mohair, let's go in this shack. It's unlocked. This is one that James Butler and Bill Talbot, who lives right here, they put this shack together to rent out to tourists. And
3: oh, you can stay here?
4: Yes.
3: Huh.
4: So tell everybody in Holland, come on over.
3: Yeah.
5: Before the war.
3: Yeah. Hey, they think of huren for vakantie.
5: Yeah?
3: Yeah. Yeah.
4: This is for rent. Y'all ought to stay here instead of at a hotel.
3: This is for rent.
4: Man.
3: It's some kind of a hotel. Gee. Pretty nice, isn't it? This is a wall apart, yeah.
5: Yeah, this is a
6: little piano.
3: Yeah?
5: Looks like a helmet.
6: It's me, huh?
3: But is this whole thing, is this kind of a hobby, or what is it? It looks to me not real commercial.
4: Well, he has one building back here that he rents out to an auto shop, a body shop. Then the commissary rents out to a private club, and those are income producing. He has a storage business in the seed house that brings in income, but it's not his main source of income. He works for the city of Clarksdale.
3: That's the reason why he can do this thing.
5: You can feel. Yeah. You can stand always. This is the way it always is in the summer.
7: Well, it's a little hotter in summer right now than it normally is this time of year. Normally, it's really hot, but this is kind of unseasonably humid. And the air is so thick, I mean, you can just feel it. And you can imagine, there again, you know, 30, 40, 50 years ago, and people were working in these cotton fields, you know, in this heat,
6: you know, manual labor all day. I mean, from sun up to sundown. I mean, it's just, and you wonder why people had the blues.
8: This is Bill Talpin. He lives here.
9: Harry, nice to meet you.
10: I'm going to hear Bonnie Raitt tonight.
11: Yeah? He did that. She's here, isn't it? 88, a little bit way up.
3: In the casino.
11: Oh, no, it's Tunica.
3: Yeah, Tunica.
11: When we came from Memphis, we saw the shield.
3: Yeah, huh. Yeah.
11: She's been in Holland a couple of times. Somewhere one day with Clapton.
6: She's a big supporter of the Blues Museum here.
11: Yeah.
3: Hmm.
6: And donates a lot of money.
11: Well, it's easy tough.
6: Yeah, no, they raised a lot of money.
11: I read they also got in a connection with somebody of the Dockery family who still lives way up north.
3: Jay.
11: This is nice.
1: Ja, je komt in een grote oud plantagehuis uit en je ziet ineens een fantastische club met erkel die vlaggen en een prachtig podiumje met slagwerk en alles erop en eraan. En een paar baars. Nou, dit is eigenlijk, als je binnenkomt dan weet je nooit wat je ziet. Dan weet je niet wat je ziet, zeg hij.
3: Dat midden op het platteland hier, net buiten Klaarsdeel.
1: Ja, dat is ongelooflijk.
3: Hier zullen we wel een spul.
1: Ja. Ja, dit is prachtig.
3: Het is een beetje zoals Aap Slichter in Amen, maar dan misschien Amerikaans zijn wat groter.
1: Ja, dat is echt prachtig. Ja. Het is echt mooi.
3: En die kunt hier, waar ze bij net waren in die country check, die kun je huren voor vakantie, hè?
1: Ja, die tweede die we zagen, die kunnen we huren. En de eerste, daar woont een van, hoe heet het nog weer in? Nou, dat weet ik zo niet. En die woont hier sinds 3 jaar. Maar dit huisje, dat stond hier niet, dat heeft hij verhuisd als het ware. Van 12 mijl noord naar hier toe. Ja. En nou, dat ziet er van buiten niet uit, maar van binnen is het echt te gek. Daar kun je echt wonen met de airconditioning. Prachtig bed van 50 jaar oud, waar hij zo uit het niets trekt als het ware. Ja. Maar het is echt, zoals die jongens dat hier, is echt prachtig.
3: Hobson Preservation Company.
1: Even vragen.
11: How many evenings is this open the whole week or
4: it's open
11: only the weekends?
4: A happy hour during the week, starting about 5 o'clock till maybe 8 o'clock. There's not music every night.
11: Yeah.
4: There's not music every weekend, but there's some good shows here.
11: Yeah, but this is beautiful.
0: En dat zei Tommy Polk, die ons daar rondleidde samen met John Mohair op de Hobson Plantation, die eigendom is van een particulier, van een ambtenaar bij de gemeente Clarksdale, van James Butler. Ja, hij verdient er niet zoveel aan. Bedoel, er zit een onderdeel in, er wordt auto-onderdelen verkocht. En er is een veuroord, opslagruimte is erbij.
1: Store, ja.
0: En dan even die club toch nog bij. Maar hartstikke mooie gelegenheid door zo. De bluesmuziek.
1: Ja, ook goed van die man dat beholden hebben en zo.
0: Ja.
1: Dat hij er wat met dat en het is echt helemaal te gek is het daar.
0: Hartstikke goed voor elkaar door zo.
1: Ja, prachtig. En John Mohair die zegt dat zo waar. Wij zeiden dat het zo heat was. En hij zegt die mensen van suns opgang tot suns ondergang. Hij zei, en dan een vraag waarom ze de blues hadden.
0: Het leven op de plantage, dat is ook zeker Muddy Waters niet vreemd. We waren zo straks op de Hobson Plantation met John Mohair. Maar iedereen weet wel dat Muddy, dat hij opgegroeid is. Niet geboren trouwens, hè?
1: Nee, hij is geboren in Rolling Fork. En dat is wat een stuk zuidelijker. Maar is hij al heel op jonge leeftijd is hij al naar die plantage vlakbij Clarksdale verhuisd. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat ging. Ik bedoel, zouden ze. Ze waren natuurlijk slaaf eigenlijk. Ja, ja, niet meer in die zin van woord, niet meer, maar nee. Eigenlijk toch wel een beetje.
0: Ja.
1: Zal ze dan overkocht wezen of gingen ze daarheen omdat er familie was of dat ze een goede.
0: Misschien dat wel een goede plantage-eigenaar
1: ja,
0: was.
1: Ja.
0: Want er wordt wel gezegd dat die de Stovels. Howard Stovel, dat had
1: liberale, voor zover plantagebezitters dat konden wezen, dat die dat was en zo, ja.
0: Ja, het was een hele grote, uitgestrekte plantage. En het was ook door dat Alan Lomax dat die recordings maakte, hè?
1: Ja, Alan Lomax, dat is een man die, ja, ook zijn vader trouwens, die onderzoek deed voor het Library of Congress, een soort van culturele instelling, ter behoud van de Amerikaanse cultuur. En die legde dat dan vast. En dan kun je dat allemaal opzoeken. Die hebt daar op een gegeven moment opnames gemaakt van Murray, een stuk of wat.
0: Ja, nou, daar komt deze ook vandaan. Heel toepasselijk op de plantage, want die giet over de klaver, de bur, klover. En dat werd toen gebruikt als een vorm van, ja, van kunstmest, als groenbemesting. Ja. Want klaver maakt stikstof. En als je die weer onderploegt, dan komt dat de grond weer
1: zien,
0: ten goede.
1: Zijn boerenachtergrond komt nog even de vuur.
0: Verloochent zich niet, hè?
1: Nee.

0: Ja, dat is een heel oude, uit 1942. Opgenomen op vrijdag 24 juli 1942 op de Stovel Plantation Muddy Waters. En op tweede gitaar Son Sims.
1: Ja, daar hebben we in het begin heel veel met werkt. En een andere figuur waar je ook met speelde hebt, dat was Eddie Boyd natuurlijk.
0: Ja.
1: Die was van dezelfde leeftijd als Marino. Zo. Die heb gelukkig nog in dezelfde klas zitten.
0: Ja,
1: je
0: ja.
1: hebt ook nog even met elkaar gespeeld, maar Eddie die ging toch een andere kant op. Dat was een pianist. Hè. Dat, ja, maar die hebben elkaar heel goed kent. Die hebben zelfs nog in dezelfde packet zitten en zo, toen met het American Folk Blues Festival.
0: Ja, en ja, die plantage, dat is toch eigenlijk waar het allemaal begund is. Want ik las in het boek, dat vond ik heel mooi. De vorige uitzending hadden we het over de drank. Maar dat op een plantage, daar hadden ze hun eigen drankmaker. Hè? Iedere ja. plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: Dat wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks aan doen. De plantage had zijn eigen moonshiner.
1: Ja.
0: Dat wordt dus gewoon illegaal whisky gestoken. Iedereen wist dat ook, maar er wil gewoon niks.

0: down on.
1: Nicky 167, de Early Morning Blues, oftewel tussen haakjes Before Daybreak, van de LP More Real Folk Blues. Het leven op de plantage en zoals hier op, in het boek ook stiet. This is the country boy in the big city. The years of practicing bottleneck guitar on the Clarksdale, Mississippi plantation. Ja, dat was de overgang van het platteland naar de grote stad, zoals dat in het boek ook beschreven wordt. Dat het leven in de grote stad toch heel anders was dan op platteland.
2: Ja, dat was compleet anders. En ja, het was een beetje de promised land, hè? De grote stad dat trok. En, maar ook met alle gevaren van dien. Je verdiende er wel wat meer, maar er waren natuurlijk ook veel meer voetangels en klem in het leven in de grote stad natuurlijk.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een van de kleinere en interessante labels op het gebied van de bluesmuziek, dat is Fat Possum, Harry.
2: Ja, en Fat Possum, dat bevindt zich in Oxford, Mississippi. En daar gaat wij naartoe.
1: Klein label met hele uitzonderlijke muziek. En daarover volgende week meer in de volgende aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Graag tot volgende week.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: In de jaren 60 coverde Harry Muskee nog regelmatig nummers van blueslegendes. Dit is een nummer van Sonny Boy Williamson. En later schreef Harry Muskee zijn eigen materiaal omdat dat de nodige royalties opleverde. Op dit nummer excelleert basgitarist Herman Deinem. QB and the Blizzards, Help Me.

QB and the Blizzards, Help Me. Smoking Joe Kubek, dat is een gitarist uit Dallas. En hij kan absoluut niet zingen en daarom werd Benoit King uit Louisiana aangetrokken. En hij werd tevens de tweede gitarist in de band. Het komt van het album Bite Me, Smoking Joe Kubek, All About That Thing.

Smoking Joe Kubik, All About That Thing. Dan Penn schreef een aantal prachtige nummers voor Irma Thomas uit New Orleans en ze nam het album My Heart's in Memphis op met de beste studiomuzikanten van Stax High en Goldwax Records. Irma Thomas, Blue in the Heart.

Emma Thomas, Blue in the Heart. De Radio Kings, dat is een roots en blues band met zanger Brian Templeton en gitarist Michael DiNello. En de band maakt de blues toegankelijk voor een groot en breed publiek. Dit komt van het album Money Road, The Radio Kings, Virginia.

The Radio Kings, Virginia. Michelle Wilson trok voor haar album Trying to Make a Little Love de beste songwriters aan. Dr. John, Doc Bowmans, Dan Penn en Spooner Oldham. Michelle Wilson, Life Rolls On.

Michelle Wilson, Life Rolls On. Bobby King en Terry Evans waren jaren de vocalisten bij de band van Ry Cooder, maar ze hadden ook een solo-carrière en maakten een album als duo, Rhythm, Blues and Soul Grooves. Bobby King en Terry Evans, One Way Ticket to Memphis.

Bobby King en Terry Evans, One Way Ticket to Memphis. Lee McBee and the Passions, dat was een bluesband uit Kansas City, en Lee McBee was ook jaren de zanger van Mike Morgan en The Crawl. En in The Passions speelden de gitaristen Kit Ramos en Anson Vandenberg, en de toetsenist was Kevin McKendry. Het komt van het album 44, Lee McBee and the Passions, I've Been Abused.

Leaving Me and the Passions, I've Been Abused. Jim Suller en Monkey Beat, dat is een band rond zanger en gitarist Jim Suller. En de band was heel populair in het clubcircuit van Austin, want de band was een garantie voor een volle tent. Maar vervolgens brak de band ook door en toerde Jim Suller regelmatig door Amerika en ook door Europa. Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue.

Jim Suller en Monkey Beat, Little Boy Blue. Willie Copps, dat was een funky blueszanger uit Mississippi. En hij kwam vanuit Mississippi naar Memphis om een album op te nemen met de beroemde producer Willie Mitchell van High Records. Dit komt van het album Jukin, Willie Copps, Mean Old World.

0: Willie Copps, Mean Old World. Jimmy Wood speelt mondharmonica bij Bruce Springsteen en J.J. Holiday is regelmatig als gitarist te gast bij Bob Dylan, maar daarnaast runnen ze samen de band Imperial Crowns, Stone Righteous.
1: What's going on?

Imperial Crowns, Stone Righteous. Big Shoulders, dat is een band uit Chicago met muzikanten uit de begeleidingsbands van Lonnie Brooks, Hubert Sumlin en Johnny Winter. En ze namen dit album op in de Chess Studios in Chicago. Big Shoulders, Talk to Me.

Big Shoulders, Talk to Me. Monty Amundsen, dat is een bluesgitarist uit Oregon. Een succesvolle liveband heeft hij, zowel in Amerika als in Europa. Hij leverde 16 goede bluesalbums af, maar de echte doorbraak bleef uit. Dit komt van het album I See Trouble, Monty Amundsen, Old Johnny Why.

Monty & Munson, Oh Johnny Why. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Little Mike and the Tornadoes, dat is een band uit New York met blueszanger Mike Markowitz. Uit Queens komt hij. En het was de begeleidingsband van Big Walter Horton, Otis Rush, Bo Diddley, Lightnin' Hopkins en Big Mama Thornton. Maar ze maakte ook 9 albums. Dit komt van het album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Met vandaag een flinke scheut jazz eigenlijk in de blues. De jazz van Louis Armstrong met de Basin Street Blues uit 1926. Drie versies daarvan. Verder werk van Dave Alvin, Stacy Mitchart, van Edwin Java, Amanda Shires, een neef van Little Feat, Samantha Fish, maar weer begint met Shemekiah Copeland. Zij heeft een nieuwe single gemaakt samen met Kenny Wayne Shepherd. Hit 'em back!

Ja, ze kennen elkaar eigenlijk al van jongs af aan. Kenny Wayne Shepherd en Shemekaya Copeland, de dochter van Johnny Copeland. En ze hebben in dit geval samen een single gemaakt. Nog geen cd, misschien dat die er nog wel van komt. Maar dit is als single uitgebracht in Amerika, Hidden Back. Samantha Fish, een gitarist, een geweldige gitarist, die al een jaar of tien bezig is, denk ik. En die nou een nieuwe cd maakt, heeft ook met mensen die ook uit die gitaarwereld komen, zou bijna kunnen zeggen, met John Freese van Guns N' Roses. En Martin Kiesenbaum, dat is de producent, die trouwens ook Lady Gaga en Sheryl Crow en zo produceert heeft. Die heeft er echt wat nieuws van gemaakt met Samantha Fish. De cd die heet Faster en het nummer is Better Be Lonely.

Samantha Fish van de nieuwe CD Faster, Better Be Lonely. We blijven in Amerika, we gaan naar de North Mississippi All-Stars. De band van Luther en Cody Dickinson. Dat bent weer de zoons van Jim Dickinson, bekende zanger en producent. Ben er al een jaar of 25 denk ik bezig. Dit is hun 13e CD denk ik al met al. De CD Set Sail. En door van eigenlijk het titelstuk, maar dan het eerste deel door van Set Sail Part 1.

Ja, misschien hebben we er wel wat te maken met de klimaatprobleem die als in het verschiet ligt. Als het water giet stijgen, wat giet er dan allemaal gebeuren? De North Mississippi All Stars van de nieuwe CD Set Sail. We blijven nog even in de sfeer van het water en eigenlijk ook nog wel een beetje in de sfeer van de politiek. Want dit is een nee-nummer van Little Feat, de band die ondertussen al 52 jaar besteedt. Ooit begon met Lowell George en met Paul Barrera, ja, 2019 is die overleden. En uiteraard met Bill Payne. Die is er nog steeds bij. En daar zit wat nieuwe mensen bij. En met elkaar hebben ze een nieuwe cd maken. Of een nieuwe single maken in elk geval. En ze zullen op tour gaan. Maar ik weet niet of dat met alle corona-perikelen of dat allemaal de deur giet. De band bestaat tegenwoordig uit Bill Payne, Kenny Gradley op bas, Sam Clayton, slagwerk en Fred Tackett op gitaar. En er komt nog twee andere mannen bij, Scott Sherrod uit de Craig Allman Band en Tony Leone van onder andere de Chris Robinson Brotherhood. Nou, die single die giet ook over het water en een beetje een waarschuwing. Het is opgenomen eigenlijk al in 2020 voordat Joe Biden verkozen is als president, want daar waren ze heel erg voor dat die verkozen zou worden. There'll be a better day when all boats rise.

Ja, het is duidelijk dat het niet meer Little Feat van 1969 is. De sound is heel anders geworden, meer poppier geworden, zou ik bijna zeggen. Maar het is een nieuwe single van Little Feat, When All Boats Rise. Vorig jaar, denk ik, 2020, overleed John Prine, countryzanger. Of countryzanger, nou ja, een zanger-componist uit Amerika, die hele mooie dingen maakt. Hij overleed aan corona. Ik zag een cd die u 2010 komt, dacht ik, 2011. Dirty Hearts and Broken Windows. En dat is een dubbel cd met allemaal nummers van John Prine die zingen wordt door andere mensen. Onder andere door Amanda Shires. En Amanda Shires, dat is een hele goede zangeres en ook violiste. De echtgenote van Jason Isbell. En zij zingt van John Prine, Settle in the Rain.

Jazeker, dan gaan we een strik over de viool van Amanda Shires. Saddle in the Rain, het nummer van John Prine in de uitvoering van Amanda Shires. Ik vind het wel mooi dat ze er een hele eigen versie van gemaakt heeft. Het origineel is wel herkenbaar, maar duidelijk een eigen touch erbij. Van de cd Dirty Hearts and Broken Windows. Muziek die hij allemaal hoort in Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Zoals al aangekondigd, 3 uitvoeringen van een heel oud nummer uit 1926. Bessin Street Blues, een nummer wat al geschreven is in 1926. En bekend geworden is met name door Louis Armstrong. Hij heeft het niet zelf geschreven, het was een compositie van iemand anders. Maar de eerste uitvoering die is van Stacy Mitchart. En dat is een hele onbekende naam, althans voor mij onbekende naam. Toch een man die al heel wat cd's maakt. Hij komt oorspronkelijk uit Cincinnati, uit Ohio, maar is naar Nashville gegaan. En dan woont hij in een buurt waar vroeger altijd al die uitgevers en zo zaten. Uitgevers, drukkerijen, vormgevers, al dat soort mensen. Printers Alley heette die buurt. En zo heeft hij zijn cd ook genoemd. Want door heeft hij een eigen club. De Bourbon Street Blues and Boogie Bar. Dat is het huisorkest, zeg maar, Stacy Mitchart. En van zijn cd Printers Alley zien we uitvoering van Bessin Street Blues.

duidelijke verwijzing naar het origineel van Louis Armstrong. Maar dit was de versie van Stacey Mitchar van de cd Printer's Alley. Het origineel, dat is van Louis Armstrong, maar het is een schreeuwende Spencer Williams in 1926. Alhoewel, later weer gezegd dat Jack Teagarden en Glenn Miller dat die er ook aan middenwerkt hadden aan de compositie. Maar is dit op naam van Spencer Williams. In 1928 nam Louis Armstrong, die nam het op. Een van de beroemdste mensen uit New Orleans, geboren in 1901. De Noorse denkt tenminste, want zijn geboortedorm is niet exact bekend. In 1971 overleden, een man die geweldige donen heeft met zijn cornet of trompet, net hoe hij het nu beeld. Hele beroemde nummers gemaakt heeft natuurlijk. En toen hij overleed, toen zeiden mensen ook van hem, bijvoorbeeld Miles Davis, die zei van hem: je kunt niet op een blaasinstrument spelen dat Louis niet al gespeeld heeft. En de mooiste uitspraak vind ik van Duke Ellington. Die zei: hij werd arm geboren, hij stierf rijk en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Nou, als er dat van hoe zegt als muzikant, dan heeft het heel netjes te donen. Louis Armstrong met de originele versie van de Basin Street Blues.

Het origineel van Basin Street Blues. Louis Armstrong, 1928 alweer. Nou, nog een wat recentere versie, die komt in 2002 van Dr. John. Dr. John the Night Tripper, een geweldige pianist en een geweldige zanger ook in de traditie van New Orleans. Dit is van de cd Going Back to New Orleans uit 2002. Dr. John met de Basin Street Blues.

Drie versies waren dat van de Basin Street Blues. Het origineel van Louis Armstrong in 1928. En dan Dr. John in 2002. En de aanleiding was een cd van Stacy Mitchart. De cd Printer's Alley. Het blijft nog een beetje in de sfeer van de pianisten. Want ja, die komt er nu een keer veel op veur op Basin Street Blues. Zeker bij Dr. John, zelf achter de piano. Een cd uit 2011. Blues for Stu. En Stu, dat was Ian Stewart. En Ian Stewart, dat was de pianist die in de allereerste formatie van de Rolling Stones zat. Later, toen Andrew Loog Oldham manager was, toen moest hij eruit. Want hij was eigenlijk een beetje te netjes. Hij paste niet bij het ruige image. Maar het was wel een geweldige pianist en een geweldige muzikant. Ook een hele eigenzinnige man trouwens. In 2011 is er een cd uitgebracht, een tribute cd voor Ian Stewart, waar allerlei mensen aan meewerken. Onder andere ook de Stones. En toen ook nog weer Bill Wyman. Die kwam toen voor het eerst keer weer met de Stones bij elkaar. In de uitvoering van een nummer van Bob Dylan, Watching the River Flow.

Ja, alle instrumenten komt naar Gimpy Cell aan bod. De Hammond-orgel van Jules Holland. De piano van Ben Waters. Want dat was de man die het initiatief nam voor deze tribute-cd. Voor Ian Stewart, Blues for Stu 2011. Hele andere muziek, dat is van Dave Alvin. Dave Alvin samen met zijn broer Phil Alvin. Beide komt uit Californië. Zit een beetje in de sfeer van... Ja, van Buck Owens en dat soort dingen. Dwight Yoakam en dat soort mensen. De wat alternatieve country muziek, maar met duidelijk herkenbaar. Nou, zij doet ook een nummer van Dylan. Watching the River Flow hiervoor was ook van Dylan. Maar zij speelt Dave Alvin, die speelt Highway 61 Revisited.

Een hele eigen versie van Dave Alvin van Highway 61 Revisited van de CD From an Old Guitar. En dat was in 2020. Het is Blues, gemaakt en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de CD van Stacey Mitch Hart, waar al eerder een van de draait heb van de CD Printer's Alley, The Doghouse Blues.

0: 66, het De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Soul Queen of New Orleans nam in Memphis haar album My Heart's in Memphis op, met componist Spooner Oldham als pianist, en de andere componisten waren Dan Penn en Donnie Fritsch. Irma Thomas, Zero Willpower.

Emma Thomas, Zero Willpower. Joy Lovejoy noemde ze in Amerika een bluesy soul shouter. In haar geboorteland was ze een marginale zangeres. Ze was wel heel groot in het Engelse Northern Soul circuit. Joy Lovejoy in Auburn.

Joy Lovejoy in Orbit. Ted Roddy uit Texas was lang de zanger van de Tear Joint Troubadours en voor zijn album Tear Time nam hij dit nummer op en dat werd slechts een bescheiden hitje in Texas, maar Ted Roddy is al wel 40 jaar lang een populair live artiest in Texas. Ted Roddy, Tear Joint.

Ted Roddy, Tear Joint. Sucopide Santo werd ontdekt door bandleider Johnny Otis tijdens een talentenjacht in San Francisco. En Johnny Otis bedacht voor Marima Belinton uit New York de artiestennaam Sucopide Santo. Want dat klonk beter. I don't wanna fuss.

0: sugar pie DeSanto. I don't wanna fuss. De Hacienda Brothers, dat was de band van Dave Gonzalez uit The Paladins en Chris Gaffney, die na 3 albums overleed, waardoor de band weer werd ontbonden. Dit is het titelnummer van het 2e album, The Hacienda Brothers. What's wrong with right?
1: What's wrong?

The Hacienda Brothers. What's Wrong with Right? Fontella Bass speelde orgel en piano in de band van Little Milton en af en toe mocht ze ook een nummer zingen. De vriend van Sugar Pie DeSanto, Carl William Smith, schreef dit nummer speciaal voor haar en het werd een grote hit. Fontella Bass, Rescue Me.

Fontella Bass, Rescue Me. Ben Moore kwam uit het duo Ben en Spence en hij volgde Robert Lee Dickey op in James en Bobby Purify en hij maakte ook nog deel uit van de Five Blind Boys of Alabama. Dit komt van zijn soloalbum Ben Moore, Better to Have It.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Quaalude Lullabies van Chris Canterbury is het album van deze week. En Chris Canterbury groeide op met de baptistenpreken van zijn grootvader en de honky-tonk muziek die hij als teenager ontdekte. Hij begon nummers te schrijven over allerlei problemen binnen zijn familie. En voordat hij het wist, stond hij als singer-songwriter in kroegen en koffiehuizen. Chris Canterbury felt the same.

Chris Canterbury felt the same. Marlena Shaw leerde het vak in de jazzclubs van haar geboortestad New York. En in 1972 was ze de eerste vrouwelijke artiest die gecontracteerd werd door het beroemde en iets wat deftige jazzlabel Blue Note Records. Marlena Shaw, Let's Wait in the Water.

Marlena Shaw, Let's Wait in the Water. Het nummer werd op een hotelkamer in San Francisco geschreven door Don Nix uit de band The Marquis en Doug Dunn uit Booker T en The MGs. En bluesgitarist Albert King nam het op voor zijn album Lovejoy. Albert King, Like a Road Leading Home.

Albert King, Like a Road Leading Home. The Radiance, dat was een band uit Washington D.C. Het was eigenlijk de band van leadzanger en componist Morris McAllister. Hij schreef alle hits. Maar hij begon met een ander bandlid, Green McLaren, het duo Morris & Mac. En Mitchell Bullock, dat werd de nieuwe zanger van The Radiance. En dit is zijn eerste bijdrage. The Radiance, Hold On.

The Radiance, Hold On. Tony Borders uit Texas nam 7 geflopte singles op in Houston voor Hallway Records. Dit nummer werd opgenomen in Sheffield, Alabama. En toen dit nummer de hitparade ook weer niet haalde, verdween hij in het niets. Tony Borders, Cheaters Never Win. MUZIEK

Tony Boros, Cheaters Never Win. Denise Grake uit Mississippi ging naar Chicago en daar kreeg ze een contract bij een klein plaatselijk platenlabel. En eigenaar Billy Emerson bedacht een artiestennaam, Denise LaSalle. En toen dit een regionale hit werd, haalde Chess Records haar snel in huis. Denise LaSalle, A Love Reputation.

Denise LaSalle, A Love Reputation. Bill Brandon uit Alabama maakte een hele serie singles bij South Camp Records en daarna nog bij Tower Records, maar ze flopten allemaal. En daarom begon hij in de jaren 70 disco-nummers te zingen voor Moonsong Records en later voor Prelude Records. En dat leverde wel hits op. Bill Brandon, Strangest Feeling.

Bill Brandon, Strangest Feeling. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Terry Callier begon als folkzanger en hij maakte het album The New Folk Sound. Maar de producer zag een soulzanger in hem. En dit is een eigen compositie en meteen de start van een mooie carrière als soulzanger. Terry Callier, Ordinary Joe.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de older leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP's Desolation en Groeten uit Grollo. Hij overleed op 74-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.

Van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar het werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de een bijzondere man eigenlijk, de albino man die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het nu wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with a fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with the fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen naar metwerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zijn, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Het speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door het eind hoorde hij nog even de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer de scheep terecht komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Appetit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Appetit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1958. Nee, 1951 heeft hij het gemaakt. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begon met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years. Thank you.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die The Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk houdt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer weer de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument zien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zo tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkant van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flip-side. Opgenomen met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano, Willie Johnson op gitaar, Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een discjockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label die het uitgebracht hadden, dat hij een klein beetje smeergeld wilde betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou ik bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren. Op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest. Want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat wist Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht gesproken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen door zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar geveltjes overhendersten, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1995. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerkje erbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake en Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er mee. Andy Fairweather Low. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En door zingt Paul Jones op met I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaan. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook iemand die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let Runaway. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dedensvoort. Ligt een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee. I Am The Ride.

Chris Smither, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die er aan zit te komen, Causing Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De op 20 januari 1996 in Chicago overleden Buster Benton maakte een serie indrukwekkende bluesalbums, maar werd vooral bekend als lid van Willie Dixon's Blues All-Stars. Bij die band ontmoette hij mondharmonica-speler Carrie Bell, de vader van gitarist Lurie Bell. En Carrie Bell was een muzikant met aanzien, want hij had al jaren bij de Muddy Waters Band gespeeld. Buster Benton en Carrie Bell, Lonesome for a Dime.

Buster Benton en Carrie Bell, Lonesome for a Dime. Slim Harpo, dat was een gitarist uit Louisiana, maar hij nam op voor Excello Records in Nashville. Slim Harpo was een echte cultartiest. In de jaren 60 verdiende hij plotseling een vermogen omdat de Rolling Stones, de Yardbirds, de Kings, Dave Edmunds, Dem met Van Morrison en de Fabulous Thunderbirds nummers van hem begonnen te coveren. Slim Harpo.

Slim Harpo, I'm a King Bee. Chuck Berry jokte altijd dat hij in St. Louis, Missouri was geboren, maar Charles Edward Anderson Berry werd op 18 oktober 1926 geboren in San Jose, Californië. Hij werd groot bij het legendarische Chess Records in Chicago en hij werd miljonair toen de Beatles en de Rolling Stones zijn nummers gingen coveren. Chuck Berry, Carol.

Chuck Berry, Carol. Dil Hawkins stond in 1957 met een zelfgeschreven nummer hoog in de Amerikaanse hitparade. En later zouden The Everly Brothers, The Rolling Stones en Creedence Clearwater Revival dat nummer coveren, waardoor hij financieel onafhankelijk werd. Dil Hawkins, Susie Q.

Bill Hawkins, Susie Q. Chris Farlow werd ontdekt door Mick Jagger, die tevens zijn producer was. En Out of Time werd een nummer 1 hit in Engeland. En later werd Chris Farlow de zanger van Colosseum en Atomic Rooster. En tegenwoordig toert hij met Chris Farlow en de Thunderbirds door Engeland. En hij is vaak als gastzanger bij concerten van Van Morrison betrokken. Chris Farlow, Stormy Monday Blues.

Chris Farlow, Stormy Monday Blues. B.B. King uit Indianola in Mississippi raakte als kind in de band van de gitaristen Charlie Christian en Django Reinhardt. En later ontdekte hij Lonnie Johnson en Blind Lemon Jefferson. Hij werd de meest succesvolle zwarte bluesgitarist uit de historie. B.B. King, Sweet Little Angel.

B.B. King, Sweet Little Angel. John Lee Hooker uit Clarksdale, Mississippi, was de held van veel hedendaagse sterren. In zijn nadagen werkte hij met Bonnie Raitt, Los Lobos, Ry Cooder, Van Morrison en Albert Collins. En op 21 juni 2001 overleed hij in Los Angeles. John Lee Hooker, Don't Look Back.

John Lee Hooker, Don't Look Back. Buddy Guy uit Louisiana werd in Chicago de protégé van Willie Dixon. Hij begon een band met mondharmonica-speler Junior Wells en werkte later met de Rolling Stones, Eric Clapton, Jeff Beck en Mark Knopfler. En hij runt nog steeds de meest toonaangevende bluesclub van Chicago. Buddy Guy, This Is The End.

Manchester.

0: God in this way.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Among the Ghosts van Lucero is het album van deze week. En Memphis was altijd een bolwerk van zwarte muziek met de beroemde maatschappijen Gold Wax, Stax en High Records. Maar de Bokstops en Big Star, dat waren blanke cultbands. En dat geldt momenteel in Memphis ook voor Lucero, Long Way Back Home.

0: Lucero, Long Way Back Home. Jimmy Johnson, dat is een gitarist uit het zuiden van Amerika. En die ging zoals heel veel andere gitaristen naar Chicago, want daar was werk. En zijn jongere broer Syl Johnson werd een beroemde soulster, maar Jimmy Johnson bleef de blues trouw. Hij werkte langzamer met mondharmonica-speler Slim Willis en was later actief als gitarist in de bands van Otis Clay, Denise LaSalle, Garland Green, Otis Rush en Jimmy Dawkins. Jimmy Johnson, Things I Used to Do.
1: The things that I used to do.

Jimmy Johnson, Things I Used to Do. Bida Smith, dat was een gitarist uit Mississippi. En ook hij trok naar Chicago, waar hij gitarist werd in de huisband van Teresa's Lounge. Dat is een beroemde bluesclub in Chicago, waar hij wekelijks met Junior Wells, Big Mama Thornton en Otis Rush speelde. En ja, het moest ervan komen. Toen begon hij voor zichzelf. Bida Smith, Hold That Train.

Ida Smith, Hold That Train. Op 29 augustus 1976 overleed blueslegende Jimmy Reed in Oakland, Californië. We kennen hem natuurlijk van Baby What You Want Me To Do, Bright Lights, Big City en Big Boss Man. Maar dit was zijn allergrootste hit, Jimmy Reed, Honest I Do.

Jimmy Reed, Honest I Do. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen. Albert King geldt als de absolute meestergitarist. Volgens kenners is hij nog beter dan zijn naamgenoten B.B. King en Freddie King. Hij was linkshandig, hij komt uit Mississippi, maar groeide op in Arkansas. En daar werd hij ontdekt als gitarist in de band van Jimmy Reed. In de jaren 50 vestigde hij zich in St. Louis en de gitaargoden Eric Clapton en Jimi Hendrix waren zijn grootste fans. Albert King, Cadillac Assembly Line.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het vuurjaar is inderdaad en dat betekent dat er allemaal een plan gemaakt wordt. Plan voor de herdenking van het feit dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. Dat het museum in Grollo weer losgiet. Dat er een theater gebeurde op stapels die zowel in Grollo als in Assen. Nou, komende week hoorde er meer van, maar we begonnen natuurlijk gewoon met muziek. U 1971, Cuban the Blizzards met Backstreet.

QB and the Blizzards uit 1971 van de LP Simple Man. En dit weer als een single door van de trekken. Datzelfde gebeurde met Another Land. Maar dat was in 1968 van de LP Groeten uit Grollo. Another Land met op de andere kant Somebody Will Know Someday. Weer ook als single uitgebracht. En uiteraard ook dat nummer draaien we in deze uitzending van Harry's Blues. De komende week steeds meer muziek. Elke week weer wat meer muziek van QB and the Blizzards.

1968, ja, toen was Harry Musquet 27 jaar. 10 juni 1941 is hij geboren. Another Land was dat van de LP Groeten uit Grollo. Nou, nog totaal ander werk. Een jonge vent eigenlijk nog, geboren in 1999. Dus een jongen die 22 jaar is. En toen hij 8 jaar was, stond hij al op het podium bij Buddy Guy. En hij brengt nu weer een nieuwe cd uit. En ik heb het over Quinn Sullivan. Dit is van de cd, de splinternieuwe cd, How Many Tears, Clint Sullivan met All Around the World.

Een jongen van 22 jaar, Quinn Sullivan, en dan dit soort muziek. All Around the World van de nieuwe cd van hem. De vierde cd al ondertussen. De cd Wide Awake. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Dat is een naam die, die eigenlijk best wat suggereert. De Delta Blues Outlaws. Nou, klopt ook wel, want hij komt uit Arkansas. Dat is de staat die, zeg maar, North Mississippi ligt. Aan de overkant van de rivier. Aan de westkant van de rivier. En die Billy Jones is een man die opgegroeid is met de blues.

met B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Bobby Blue Bland, neem ze allemaal maar op. En dat is ook wel een beetje te horen. Dit is van de, zijn eerste cd, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws, het nummer Alligator Farm.

Ja, dit is niet alweer maar zijn huis, hè. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws met Alligator Farm. Het heeft wel een beetje weg van Tab Benoit, ook een man uit Louisiana. Deze komt trouwens uit Arkansas, maar ja, het giet wel een beetje over die omgeving, de Alligator Farm. We gaan het hebben over Clarksdale. Dat ligt in Mississippi, dat is het centrum van de blues eigenlijk zo'n beetje. Daar heet het Delta Blues Museum ook in Clarksdale. En dat wordt bezongen door Kevin Brown. Dan komt die man niet uit Mississippi, maar die komt uit Engeland. Die komt uit Lancashire. Maar wel een man die al jaren bezig is en die ja, ook een beetje als een soort muzikoloog eigenlijk in de achtergrond van de blues deuken is. En door heeft hij een mooie cd over gemaakt. Six Strings and a Dream, de cd net uitgekomen. En door van het nummer Clarksdale.

mooie Americana muziek uit Engeland, uit Lincolnshire. Six Drinks and a Dream van Kevin Brown. Dat is de titel van de cd en de nummer dat was Clarksdale. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Crawling King Snake, een ontzettend bekend nummer. Vooral bekend geworden door John Lee Hooker. Maar het origineel dat is van Big Joe Williams uit 1941. Het geboortejaar van Harry Musquet. 27 maart 1941 is het voor de eerste keer op de platenzet door Big Joe Williams. En hoe kom ik zo nou bij? Nou, een nieuwe cd van The Black Keys. De Black Keys, de band van Dan Auerbach en Patrick Carney, die op een cd maakte eigenlijk een soort eerbetoon aan de Mississippi Hill Country Blues. Dat is de basis waar zij hun cd opgemaakt hebben, zeg maar. Vandoor dat zij ook een nummer een keuze hebben van Big Joe Williams, Crawling King Snake, van de nee cd van de Black Keys.

Kingsnake in de uitvoering van de Black Keys van hun nieuwe CD Delta Cream. En ze hebben dit in de studio van Den Auerbach in Nashville. En met als muzikant er onder andere bij Eric Deaton en Kenny Brown. En dat zijn mannen die ook speelden bij R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Dus vandoor dat ze die originele sound van een beetje de studio van Fat Possum, dat hier wel een beetje duur klinkt in deze nieuwe CD van de Black Keys, de nieuwe CD Delta Cream. Nou, het origineel, dat is uit 1949 en misschien nog wel eerder, want over die Black Snake doen we wel vaker de zong. Victoria Spivey heeft er een nummer over gemaakt, Black Snake Blues, en Blind Lemon Jefferson ook, de Black Snake Moan. Maar dit is uit 1941 van Big Joe Williams, later eigenlijk beroemd geworden door John Lee Hooker, maar het origineel is van Big Joe, Crawling King Snake.

dat was het origineel van Big Joe Williams van The Crawling Kingsnake. En hij begeleidde zichzelf op de 9-snarige gitaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik ken wel een 6-snarige, standaard uiteraard. En een 12-snarige gitaar, maar een 9-snarige gitaar was mij niet bekend in ieder geval. Nou, we hebben nog een derde uitvoering. En ja, dan kun je natuurlijk een nummer van Buddy Guy draaien. Of van Eric Clapton, of weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een onbekende nummer. Of een nee nummer eigenlijk. Kevin Galway. Kevin Galway, dat is een singer-songwriter uit Canada. Al een jaar of 30 is hij bezig. En die heeft hij woont in de buurt van de Niagara-waterval. Niagara Falls, dus een Canadees, maar vlakbij Amerika. En die heeft een cd gemaakt, die heet Canadiana Blues. Die is net uitgekomen en door van The Crawling Kingsnake.

drie versies van The Crawling King Snake. En de laatste was van Kevin Galway. Uit 2021 van Canadiana Blues. Het origineel uit 1941 van Big Joe Williams. En de aanleiding dat was de nieuwe cd van The Black Keys. De cd Delta Cream. Want daar stond Crawling King Snake. Stiet door ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet eens gedraaid. Maar ik neem hem toch maar even. Namelijk de versie van The Doors die op de LP L.A. Woman stiet. We gaan naar John Brown. Dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Americana Comics. En dat is wel grappig, want die man die kan hele leuke teksten schrijven. Volgende tekst, On Black Friday, I Met Jesus. Nou, dat gaat over de Black Friday. Een dag dat de Amerikaan hartstikke gek wordt om van alles en nog wat te kopen. En in dit geval gaat ze naar de Walmart toe, want dan met z'n allemaal met door televisies en dat soort dingen komen. Maar John Brown, die daardoor niet aan met, hij heeft andere dingen aan de kop. On Black Friday, I Met Jesus.

Ja, echte storytelling van John Brown van de CD Americana Comics. En het nummer On Black Friday, I Met Jesus. Nou, in het liggen dat gangpad 7, daar kun je Jezus kopen. En dan kreeg je nog een poort naar de hemel gratis bij. En hij had het over de muziek van John Prine. Nou, het klonk ook heel mooi als John Prine. En hij had het over een Tom Petty song. En het toeval wil dat er net een nieuwe CD uitgekomen is van Tom Petty. Uiteraard met oud materiaal, want hij is in 2017 overleden, Tom Petty. De CD, een box is het eigenlijk, Finding Wildflowers. En door van de nummer Driving Down to Georgia.

Driving down to Georgia. En je hoorde nou echt nog een klein beetje het orgel op de achtergrond. Namelijk het orgel van Benjamin Tense. Uitstekende Hammond orgelspul. Tom Petty had trouwens toch goede mensen in de band. Een andere bekende is Mike Campbell. Die nog niet eens zo heel lang al in vorig jaar een cd uitgebracht heeft onder de naam The Dirty Knobs. Wat een uitstekende cd was dat. Dat was Tom Petty van de nee cd. Nou ja, nee cd. In 2000 is hij overleden. Maar dit is wat al eerder uitgebracht is. En dat allemaal bij elkaar op de cd. Box Finding Wildflowers. Het origineel trouwens van Driving Down to Georgia komt van de cd Southern Accents. We gaan naar Ida May en Marcus King. Nou, Marcus King, dat is een, denk ik, wel bekend. Die speelde ook in Grollo, de Marcus King Band. En Ida May, dat is een band bestaande uit twee mensen. Chris Turpin en Stephanie Jean Ward. En die zingt samen zodanig dat je bijna niet hoort van dat er twee aan het zingen binden. Dat is op zich eigenlijk wel heel knap. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Dat heet Click Click Domino. En Marcus King, die speelt daarop mee. Rainin' for You.

bij Marcus King in een andere rol dan bij zijn eigen band, waar ze toch allemaal wat heavier toegiet. Maar dit is ter begeleiding van de band Ida May van de cd Klik Klik Domino, het nummer Raining For You. En daarmee binnen we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Komende week steeds meer Cuban Blizzards in Harry's Blues. Wat ik een beetje toe naar 10 juni 2021, de dag dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat willen we in elk geval aandacht aan besteden. Nou, in elk geval nog met een nummer van Harry Musquet. Want daar besluiten wij deze aflevering met. Die samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat is een nummer wat eigenlijk wel een beetje rond deze tijd past. Het is een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977. En dat was in de tijd dat Prins Bernard dat die wat affaires had met Lockheed. Met de aanschaf van de Starfighter was dat volgens mij in die tijd. In een of andere vliegtuig in ieder geval. En door de streek een paar centen van op onder de naam Victor van Baren. En door heeft Harry Musquet toen de tijd een nummer over geschreven. En op een nummer op de cd Love Vendetta. De Harry Musquet Band met Victor.

0: Alleen Stad Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Billy Young uit Georgia was een protégé van Otis Redding en al zijn singles flopten. Dit nummer werd gecoverd door Barbara Lynn, Wilson Pickett en reggae-zanger Ken Booth. En die drie scoorden er wel een hit mee. Billy Young, You Left the Water Runnin'.

Billy Young, You Left the Water Running. Fred Hughes uit Arkansas trok naar Chicago en dat had meteen twee grote hits. Oh Wee, Baby I Love You en Baby Boy. En dat leverde hem een contract op bij Chess Records. Fred Hughes, I Can't Make It Without You.

Fred Hughes, I Can Make It Without You. The Entertainers namen hun nummers op in de Fame Studios in Alabama, maar toen de singles de hitparade niet haalden, ging zanger Charles Smith solo verder. En hij had wel meteen een grote hit met My Great Loss. The Entertainers, I Tried to Tell You.

The Entertainers, I Tried to Tell You. The Knight Brothers, dat waren Richard Dunbar uit Washington D.C. en Jimmy Dix uit South Carolina. En ze speelden samen in de band The Starfires. En 2 jaar na de opname werd deze single alsnog een hit. The Knight Brothers, Temptations Bowed Together.

The Knight Brothers, Temptation Bout, To Get Me. Roy Hamilton coverde in Memphis de oude hit van James Carr en het zou zijn laatste opname worden, want even later overleed hij aan de gevolgen van een beroerte. Hij werd 40 jaar. Roy Hamilton, The Dark End of the Street.

Roy Hamilton, The Dark End of the Street. Kip Anderson uit South Carolina belandde in de gevangenis nadat de politie heroïne bij hem vond. En in de gevangenis vormde hij een gospelband en na zijn vrijlating begon hij een gospelshow op de radio en hij werkte als blues- en soulzanger. Kip Anderson, Without a Woman.

Kip Anderson, Without a Woman. Linda Carr coverde een nummer van June Conquest en de single deed helemaal niets. En vervolgens werd het wel een nummer 1 hit voor David Houston. En toen dacht Linda Carr, ik moet wat anders bedenken. En ze ging verder als Linda Carr en The Love Squad. Toen had ze wel een hit met Live Wire. Linda Carr, Almost Persuaded.

Linda Carr, Almost Persuaded. Leonard Chess, de baas van Chess Records, stuurde Etta James naar de Fame Studios in Alabama nadat Aretha Franklin daar een paar hits had opgenomen. Dit werd de B-kant van haar single Tell Mama. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd Rather Go Blind. Laura Lee had een top 20 hit met een nummer van studiogitarist Jimmy Johnson. En ook de covers van Spencer Wiggins en Solomon Burke haalden de hitparade. Laura Lee, Uptight Good Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Quaalude Lullabies van Chris Canterbury is het album van deze week. En deze Chris Canterbury komt uit Haynesville in Louisiana. Een small town met working class blue collar families. En over die mensen en hun problemen zingt hij ook. Chris Canterbury, Fall Apart.

Chris Canterbury, Fall Apart. Mitty Collier was een fan van Ray Charles en daarom nam ze voor haar album Shades of a Genius een paar covers van Ray Charles op. Come Back Baby, Hallelujah I Love Him So en Ain't That Love. En ook dit was een hit voor Ray Charles. Mitty Collier, Drown in My Own Tears.

Mitty Collier, Drown in My Own Tears. Het duo James en Bobby Purify uit Florida bestond uit James Purify en Robert Lee Dickey. En dit nummer was eigenlijk geschreven voor zangeres Jeannie Green door haar echtgenoot en producer Marlon Green. James en Bobby Purify, So Many Reasons.

James en Bobby Purify, So Many Reasons. Gene Chandler uit Chicago heet eigenlijk Eugene Dixon. En hij was de zanger van de band The Jewcase. En hij noemde zich als soloartiest Gene Chandler, als ode aan de filmster Jeff Chandler. Hij begon met een hele grote hit in Amerika, Duke of Earl. Gene Chandler, I Fooled You This Time.

Jean Chandler, I Fooled You This Time. Brenda Lee had in Amerika de bijnaam Little Miss Dynamite. Ze nam dit nummer op in de American Studios in Memphis, waar ook Dusty Springfield, Elvis Presley en Dionne Warwick opnamen. Het komt van het album Memphis Portrait. Brenda Lee, Do Right Woman, Do Right Man.

Brenda Lee, Do Right Woman, Do Right Man. Cora Walton uit Memphis werd als Coco Taylor de Queen of Chicago Blues en Willie Dixon schreef haar ultieme hit Wang Dang Doodle en ook dit is een compositie van Willie Dixon. Coco Taylor, Yes, It's Good For You.

Coco Taylor, Yes, It's Good For You. Esther Phillips uit Florida nam het nummer op met de Thomas Street Band plus studiogitarist Reggie Young. En even later werd het nummer gecoverd door Irma Thomas. Esther Phillips, Cheetah Man. MUZIEK

Esther Phillips, Cheetah Man. Jackie Ross uit Missouri ging als meisje van 16 jaar al naar Chicago en daar werd ze de zangeres van de Syl Johnson Band. Haar solo single Selfish One werd een grote hit en dit is een cover van Evie Sands, Jackie Ross. Take Me For A Little While.

Jackie Ross, Take Me For A Little While. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bobby Patterson uit Dallas nam zijn nummers doorgaans op in zijn eigen Summit Studio. Maar voor deze opname reisde hij naar Memphis, waar Dale Hawkins zijn producer was. Er verschenen covers van Ted Taylor en het duo Ben & Spence. Bobby Patterson, Long Ago.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Dit voor een uur lang van de beste bluesmuziek in Nederland. Het programma Harry's Blues, wat ooit begon in 1991. En daarvoor is als gast hier in de studio Henk ten Oever. Hij was toen het programmaleider bij Radio Drenthe. En hij zorgde ervoor dat Harry Muskee en mijn persoon Albert Haar, dat wij het programma Harry's Blues kunnen maken. Het ging van start in oktober 1991. En toen klonk het programma als volgt.

0: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
1: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag Harry.
2: Hallo Albert.
1: Een nieuwe ervaring voor hoe hij vandaag elke week in de studio zit.
2: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
1: Ja, ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator samensteller.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Laten we wat moois van maken.
2: Ja, dat doen we zeker.
1: Vaste ingrediënten in Harry's Blues. Elke week een aflevering van het levensverhaal Window of My Eyes, naar een oorspronkelijke tekst van Johan Derksen, bewerkt en lezen door Henk ten Oever. En wieder Somebody Will Know Someday. En bij dat onderdeel praten wij over een compositie van u. Praat erover waarom hij hem geschreven hebt, hoe in de loop van de jaren die compositie veranderd is en dat soort dingen meer. En vanzelf voor de muziek, Harry, want daar gaat het allemaal om de muziek, om de blues.
2: Daar gaat het altijd om, hè? Om de muziek. Daar gaat het om.
3: Precies. Een muziekprogramma in 1991. En hoe dat er kwam, dat programma, daarover heb ik het met Henk ten Oever. Henk was programmaleider bij Radio Drenthe vanaf 1989. En daarvoor in de voorbereiding ook al actief. Henk, kun je nog herinneren van hoe dat programma ontstaan is eigenlijk?
4: Jawel, ja? Heel goed. Ik heb wel sommige lekkages in mijn geheugen, maar wat dit betreft niet.
3: Oh.
4: Nee, jij kwam met het idee, je zei tegen mij, wij moeten wat doen met Harry Musquet. Nou had je geluk dat ik een groot fan was van QB and the Blizzards. Al onze katten vernoemd ongeveer naar de hele band. En toen zei ik, maar wat wil je nou met hem doen? Ja, we moeten een programma met hem maken, een muziekprogramma, ja, een bluesprogramma. Ja, ik zei, dat is goed, maar hoe dan? Ja, dan moet Harry gaan presenteren. Nou, ik zei, dat lijkt me niet zo'n succes. Ik zei, well, Harry die kan wel een beetje lullen, maar niet, volgens mij niet als presentator. Dat is wel een beetje een vak. En toen zei hij, van nou, zullen we dat samen doen? Ja, ik zei, maar dan moet daar wel met Harry over gesproken worden. En Harry zat niet in de beste fase van zijn leven, weet ik nog. Hij woonde aan de Smetanenlaan in een flatje en hij had het financieel, om het maar diplomatiek te zeggen, niet zo breed. Mm-hmm. Dus nou ja, jij zei tegen mij, dan moet je daar maar met Harry over gepraat. Dus Harry is toen een aantal keren bij mij we zaten aan de Bijlerstraat 24 toen in het oude radiopand. En we hebben een aantal keren daarover gesproken. Ik zei, maar wat moet je dan verdienen? Nou, hij had geen benul van geld en zo. En toen zei ik tegen hem, nou, ik zei, als je nou eens 100 gulden per keer betaalt per uitzending. Ik zei, maar één ding, je mag niet in de kroeg uitgeven. En nou, dat vond Harry een geweldige, gulle gave, 100 gulden. Dat was heel veel. Maar ik weet niet waar hij van rondkwam in die tijd, maar ik had het idee dat hij, maar hij had geen inkomsten van de band, hij trad bijna niet op. Mm. En ik vermoed dat hij in de bijstand zat, dat woord is nooit op tafel geweest. Maar toen moest ik ook nog met zijn boekhouder praten, want het zat financieel niet helemaal goed. En dat was een of andere man uit Zwolle, die is ook nog bij mij geweest. Dat was een beetje een warrig wazen figuur was dat. En die handelde de financiën van Harry. Nou, dat leek me geen feest en leek me ook niet de beste man. Ik zei, nou, wij doen dat anders. Ik zei, wij regelen dat via een aparte rekening die van Harry alleen is. En daar stort dat geld op. Ik zei, nou, moet je maar een beetje controle erop houden. Harry was hartstikke blij. En nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja. En toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste. Nou, toen hebben jullie het verder uitgekristalliseerd hoe het moest worden. En, ja. En toen heb je het zelf met Harry samen vormgegeven. En dat leek mij de beste constructie. Ik weet wel verschillende kanten gehoord. Hij kwam daardoor wel weer in de spotlights te staan. En jij weet als geen ander hoe gevoelig Harry was voor spotlights. Dat mensen naar hem konden kijken. En dat programma gaf hem wel een geweldige boost.
3: Het jaar daarvoor kwam hij natuurlijk ook al in de spotlight eigenlijk, in 1990. Want toen was er een speciale uitzending hier bij Radio Drenthe.
4: Ja, dat is een van de mooiste uitzendingen die ik gemaakt heb. Die hebben we samen geproduceerd. Harry zat 25 jaar in het vak. En toen zei hij tegen mij, want ik was ook een groot fan van hem, ik wist ook heel veel van Harry en van de Blizzards. En toen zei hij, zullen we samen een programma maken met mensen die iets hadden met Harry? En met QB and the Blizzards natuurlijk. En dat is een van de radioprogramma's die ik mij nou als de dag van vandaag herinner. Want dat is ook een van de dingen die ik koester. Dat klinkt heel gek, maar dat is voor mij een radiomonumentje. We hebben toen 2 uur radio gemaakt met hem. Daar hebben we gasten. Het was voor het eerst weer dat hij Gelling ontmoette. Dat hebben wij geregeld met elkaar. Dat Harry en Ilkom elkaar daar weer ontmoeten. En het leuke was dat ik heb onlangs dat fragment aan Felix Meurders laten horen. Toch geen onbekende in muziekland. En die zei: je kon merken hoe emotioneel dat was en hoe ongemakkelijk dat was voor beide mannen. En toch voelde je wel in de stem warmte voor elkaar. En ik vond dat een heel mooi moment. Maar ook dat daar good old Harry in zat, de oude Harm Hofstegen uit Grollo. En elke keer als ik bij John kom in Hofstegen, Grollo, dan moet ik altijd denken: ja, de oude Harm zat ook bij mij aan tafel. En Harm zei: we doen toch wel in Drenns mee, hoor. Ja, ik zei: ja, Harm, precies. Wij doen het in Drenns. En ja. Nou, met Eddie Boyd hebben we in de uitzending gehad.
5: Uit Helsinki.
4: En hij werd ook nog eens een keer ereburger van Assen, Harry. En dat gaf hem natuurlijk ook alweer een kick. Maar toen was hij nog niet volgens mij bij de voeten droog op de wal.
5: Nou, misschien dat met het radioprogramma wel gebeurd is. Tenminste, wat ik mij herinner van de beginperiode van die radio, waar ik wel een beetje tegen opzag. Harry had natuurlijk de naam van dat hij niet altijd consequent was in het aanwezig wezen. Hij had een verleden met de band in dat opzicht. Ja. Altijd aan hem lag, dat weet ik niet, dat denk ik zelfs niet. Maar achteraf is het bleken van dat Harry zeer conscientieus was. Hij is in al die jaren, we hebben 20 jaar Harry's Blues gemaakt, heeft niet één keer verzaakt. Is ook niet één keer te laat geweest.
4: Nou, en het leuke was natuurlijk in het begin, en dat heeft hij later dan wel eens tegen mij gezegd, want ik heb ook nog eens een keer een briefwisselingetje met hem gehad. Die 100 gulden was natuurlijk wel een stok achter de deur. Hè? Maar daar had hij wel wat aan. En dan kun je wel zeggen: ja, geld speelt geen rol, maar dat was toch wel een stimulans. Mm-hmm.
5: Hij zag er ook wel een beetje ting op, kan ik mij ook nog herinneren. Want een van de trucs die Harry dan uithaalde, dat was dat hij hele lange nummers uitzocht. Ja. Harry stelde zelf samen. En je had toen nog niet van dat je radio edits moest hebben van 3 minuten 30. Ja. Maar hij zocht nummers uit van 6 minuten 30 of van 7 minuten 40.
4: Soms niet om doorheen te komen als je daar luistert. Het was niet jouw bluesnummer.
5: Maar wat dat betreft hadden we gelukkig toch tamelijk de vrije hand van de programmaleider, de heer Ten Oever, dat hij niet ingreep bij dat soort
4: dingen. Nee. In dit soort programma's moet je vooral niet ingrijpen. Nou is een voordeel, ik ben liefhebber van bluesmuziek. Mm-hmm. Maar sommige programma's moet je niet aankomen. Dat is voor de makers.
5: Maar gelukkig, een muziekliefhebber is Henk ten Oever zelf ook. Vandoor dat hij ook zelf een keuze maakt heeft in deze uitzending. En de eerste keuze van jou is een nummer van Gigi Kale.
4: Ja, dat is. Ik ging jarenlang, en totdat de corona kwam, elk jaar in maart probeerde ik naar Gran Canaria te gaan. En door al die stress vroeger in de journalistiek en daarna bij RTV Drenthe. En ook vervolgens toen ik voor mezelf ben begonnen. Er gingen 2 dingen mee. In het begin allemaal cassettebandjes, daarna cd's. En nu natuurlijk de iPod en de iPhone. Maar op strand deed ik 2 dingen. Muziek luisteren en boeken lezen. En voor de rest niks. Gewoon relaxen, kop schoonmaken. En er zat natuurlijk. Het eerste wat ik altijd beluisterde, dat was heel stom. Dat was altijd de klassieke uitvoering van Tommy.
5: Van de Who.
4: Ja, vind ik een van de hoogtepunten muzikaal gezien. En daarnaast, daar draai je wat. En op een gegeven moment was ik zo flauw van de sapzoetige van Chris Ria. En Chris de Burg, die had ik ook meegekregen. Die zat ook in mijn. Ik dacht, wat doe ik hiermee? En toen. Ik had. Bij toeval stuitte ik op internet op J.J. Kale. Terwijl ik Eric Clapton en al die jongens, die had ik wel gezien. Maar J.J. Kale was voor mij een onbekend fenomeen. En ik nam een cd mee naar Gran Canaria. En die luisterde ik. En ik dacht, jee, wat is dit prachtige muziek. Die live cd uit 2002. Nou, die heb ik echt en nog steeds grijs gedraaid. En dat is fantastische muziek.
5: Old Man.
6: The gentleman here plays a little Fender bass, Mr. Bill Raffensperger.

0: Bill Raffensperger.
1: Bill Raffensperger.
2: Ja, prachtig. De manier waarop je het uitspreekt. Ja. On bass, Bill Raffensperger. Dat is prachtig.
1: Heerlijke, ontspannen muziek van Gigi Kale uit 2002. Helaas, Gigi Kale is overleden in 2013. Harry Musquet, daar begonnen we dat programma met, Henk. De muziek van Harry Musquet, ben jij van jongs af aan door al in geïnteresseerde West of niet?
2: Ja, het is eigenlijk heel toevallig begonnen. Ik zat op het Mensen van Altingen Lyceum in Hoogeveen. En toen ging je nog 6 dagen in de week naar school op zaterdagmorgen. En het laatste uur op zaterdagmorgen was handenarbeid van leraar Koeman. En meneer Koeman had een pick-up. En die zei tegen de leerling, het was 1966. En die zei van, als jullie LP's hebben, neem maar mee, dan draaien we en singles maar ook. En toen kwam een jongen uit Hoogveen, dat was een Indische jongen, die heette Simon Veenstra. En die kwam met Desolation aanzetten. En dat werd er een. Ik dacht, wat is dit mooie muziek? Mm. Gin House Blues, dat is toch fantastisch? En ik dacht, ja, dit vind ik dit is schitterend. En ja, je had de enige connectie die ik had was met ik weet niet of het toen al was, of dat het zich in mijn gedachten heeft gevormd. Als ik van Bijlen naar Assen reed, kwam je bij een spoorgebouwtje langs en stond altijd op C+B. Ja. En verdomd, dat is Cube in the Blizzards. Nou, en vanaf dat moment, ja, toen was ik verkocht. Desolation. Nou, en toen kwam Groen naar Grollo. Ja, dat was helemaal. En dat heeft ook wel een beetje te maken. Hij kreeg een ontscheiding. En ik meende in Scheherazade in Amsterdam. Ik weet dat niet zeker meer. In ieder geval, hij kreeg een prijs in Amsterdam.
1: Edison.
2: Ja, Edison. Ja,
1: Carancala du Disc.
2: Ja, en voor een jonge Drenthe. En die maakte bluesmuziek. En ja, daar was je gewoon een beetje trots. Die kwam uit mijn provincie, uit onze provincie. En daar was je gewoon trots op. En, maar als die Simon Veenstra Desolation Noord had meegenomen, wie weet, dan had ik op een andere manier wat kennis meegemaakt. Ja, na Groen aan Grollen was ik verkocht. En ja, daar ging je altijd. Het hoogtepunt was elk jaar zijn optreden bij het kerstvolleybaltoernooi. Op de slotavond, slotfeest. Daar werd half pop binnen Nederland. En alle muzikanten die ongeveer in Nederland waren, die kwamen daar op het podium. Van Living Blues tot Earth and Fire. Je kon niet bedenken wie die wel niet uitnodigde. Dat was een super sessie altijd. Ja, daar wou je bij zijn. Dat was het topoptreden van Cube in the Blizzards, ja.
1: Nou, als er heden te dagen één sessiemuzikant is die heel veel bij anderen metspeelt, dan is het Joe Bonamassa. Geweldige gitarist. Je hebt hem op je lijstje staan, dus mooi bruggetje door naartoe. Wat is de aanleiding voor jouw keuze voor Joe Bonamassa?
2: Ik heb ik had nog nooit van Joe Bonamassa gehoord. En ik kom uit Drenthe en ik hield van bluesmuziek. En ik kreeg een interimklus bij Omroep West. Die mocht ik reorganiseren. En toen kwam ik met de directeur van die omroep in aanraking, Gerard Milo. En die bleek bluesliefhebber te zijn. En die zei van, heb jij wel eens gehoord van Joe Bonamassa? Ik zei, wie? Kings of Leon, nooit van gehoord. Ik zei, nee joh. En hij zei, nou, Joe Bonamassa treedt bij ons heel geregeld in Zoetermeer op in de boerderij.
1: Oh ja.
2: En toen was hij nog maar met een beginnen dat. Hij zei, Henk, dat is, jij krijgt van mij een cd van Joe Bonamassa. Nou, ik kreeg die cd van, geweldig. Ik kreeg er nog eentje van hem. Ik kreeg er nog eentje van hem. En vervolgens zag ik dat fantastische concert van hem in wat hij in de Royal Albert Hall heeft gegeven. Dat is nog op internet te vinden. Ik kan iedereen het aanraden. Fantastisch live concert wat hij daar heeft gegeven. Ja, ik was verkocht. En ik heb hem zelf een paar keer mogen zien. Hij heeft godzijdank ook in Grollo opgetreden.
1: Ja, zeker.
2: Johan Derksen
1: zeker.
2: Heeft dat weten te bewerkstelligen. Ja, dat was
1: 2018.
2: Ik loop niet vaak naar voren bij dat soort grote concerten, maar bij Joe Bonamassa ben ik even naar voren gelopen. Ik zei tegen mijn vrouw, dat wil me even van dichtbij meemaken. Ja, prachtige muziek.
1: Hier is hij met Drive.

0: En uiteraard op verzoek van onze gast in Harry's Blues, Henk ten Oever. Harry, misschien hadden we het net over. Via het Menso Altin College kwam je ermee in aanraking. Wanneer heb jij Harry persoonlijk eigenlijk leren kennen?
1: De eerste contacten die ik met hem kreeg was in Assen in de koffiebar Outcast. Daar kwam hij veel. In de Single Passage was dat. De eerste overdekte winkelstraat van Nederland, geloof ik. En er was een donker hol, dat heette Outcast. En daar kwam de Klan, die kwam daar vaak. En ja, daar kon je gewoon... Harry was een heel aanraakbaar mens. Ik bedoel, die stond zich niet op voor dat hij een bekende bluesmusicus was inmiddels. En daar kon je gewoon mee praten. Een hele sympathieke man. En waar ging, ik weet niet wat het over ging. En vervolgens ook wel, na die tijd verplaatste zich dat decor naar de bar van Jan Dekker. Jampie Dekker heette dat. En de gedempte single was dat dan, het bekende café waar Jan en allemaal altijd kwam. Ja, en ik kende ook wel mensen die hem weer kenden. En via Jan Keulen, oud-correspondent van de Volkskrant in de hele wereld, de journalist ook geworden. Daar heb ik 5 jaar naast gezeten op de middelbare school in Hoogeveen. En die kende Harry ook en die kende meer mensen hier natuurlijk in Assen. En ja, zodoende ben ik ook, daar kom je een beetje, ja, ik hou niet van het woord zien, maar om je een mooi voorbeeld te geven, wat ik daar heel leuk vind, via Jan Keulen kwam ik ook bij de Big Bell Blues Band. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Daar speelden jongetjes Hardeveld in, Erik Hardeveld met zijn broers.
0: Ja.
1: En zo kwam je in dat circuitje van die muziek. Henk Lanting met zijn band.
0: Child of Nature.
1: Ja, Child of Nature. En dat zat natuurlijk een beetje allemaal bij me, klit een beetje aan elkaar. Ons kent ons gevoel wel. En er was zoveel gebeurde de muzikaal niet op dat revolutionaire gebied natuurlijk.
0: Want jij woonde in?
1: Ik woonde in Bijlen.
0: Oh ja, maar wel op Assen georiënteerd.
1: Ja, Assen en Hoogeveen.
0: Ja, ja.
1: En in die tijd had je een treinkaart naar Hoogeveen. Maar dan kon je ook gewoon mee naar Assen, geloof ik. En er was geen conducteur die daarop lette.
0: Oh, nee.
1: Zwartrijden heet dat tegenwoordig. Maar dat mag ook geloof ik niet meer gezegd worden. Hè?
0: Maar hoe heb jij de persoon Harry Musquet ervaren eigenlijk?
1: Ik heb hem als een heel plezierig mens ervaren. En ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb 8 jaar naast Peter Homan gezeten. Peter Homan was journalist van Nieuwsblad van het Noorden. En ik ook. En Peter kende natuurlijk Harry heel goed uit die Assen scene. Dat kent elkaar allemaal hier. Dat kan niet met elkaar en niet zonder elkaar in Assen. Peter kwam natuurlijk Harry vaak tegen. Of dat we op het terras zaten of dat hij op de redactie kwam. En dan zonder aanzien des persoon was iedereen van Harry gelijk waar hij mee ging praten. Het was niet iemand die, ook al was hij wat bekender dan menig een anders. Het was, ik heb hem leren kennen als een heel gewoon mens. En ook later in de contacten toen via de omroep, toen werd het wat intensiever. Nou, daar had je eens een keer een briefwisseling over iets. Toen ik weg was bij die omroep ook nog een keer. Ik vond het geen onplezierig mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien wel Drents voor plezierig, maar hij was wel aangenaam. En wat ik heel scherp aan hem vond, hij herkende je altijd. Dat vond ik heel frappant. En dat zie je ook bij mensen, niet veel in de muziekwereld. In de politiek zie je dat heel veel. Dat mensen je allemaal herkennen, maar dat is meer omdat ze daar zelf baat bij hebben of proberen te krijgen dat ze je herkennen. Dan waarom moet hij mij herkennen, maar ook anderen als je dat zag? Nee, ik vond hem, en hij was toegankelijk. Ja.
0: Hij had inderdaad een fotografisch geheugen. Dat weet ik ook maar al te goed. Mensen die met hem omgingen, mensen die met hem reisden bijvoorbeeld, die wisten dat ook precies. Harry wist altijd overal de weg te vinden. Als hij 1 keer ergens geweest was, kon hij de volgende keer de blindelings weer naartoe rijden.
1: Ja.
0: Hij had een fotografisch geheugen.
1: Ja. Dat is ook aardig. Dat is, onze eerste 2 katten, die heten ook QB en Ilko. Daarna hebben we ook nog, want die gingen op een gegeven moment dood natuurlijk. Toen hebben we nog Grollo gehad, we hebben Harry nog gehad en we hebben Herman nog gehad.
0: Oh, precies, dus,
1: en toen was genoeg.
0: Maar grappig dat de hond van Johan Derksen, die heet dan weer QB.
1: Ja, ja.
0: Dus, ja. Zo is Harry vaak vernoemd, denk ik.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Heel wat honden en kinderen in Nederland, die heten Ilko of QB.
1: Ja.
0: We gaan naar Solution, Henk. Uit 1975 van de LP Gordon Bleu wil jij een stuk draaien.
1: Ja, En dat heeft hoofdzakelijk te maken met de drummer. Ik ben een groot fan van drummers. Je hebt net Joe Bonamassa gehoord. Nou, ik had het over dat geweldige live concert in de Royal Albert Hall. Twee drummers maar liefst. Mm. Ja, Ginger Baker is natuurlijk van The Cream. Is een fantastische drummer. Keith Moon van The Who. Ook al zo'n topdrummer. Ja, en daar kwam er in Nederland kwam er eentje bij. En die kon heel veel. En dat was Hans Waterman. En ja, dat, ik heb Solution zo vaak gezien. En wat die jongen kon met trons. En de muziek die hij daar ook uithaalde. En niet alleen hoe hij dat ritmisch ondersteunde. Maar ook de muziek die daar... Ja, daar was ik strontje doos op. Ik bedoel, ik heb nog verder geschopt dan de drumband. En een keer achter een drumstel gezeten. Zo. Maar wat die jongen kon. En hoe die op bij de blues van Cuby al, bij Cuby and the Blizzards. Maar ook als je dan weer ziet Somebody Will Know Someday, wat hij daar dan weer doet met de drums. En ja, en dan vervolgens gaat hij naar Solution. Hoe hij die muziek daar een drive geeft, een extra oppepper. Dat het nog meer gaat zweven ongeveer, die muziek. Want dat is zulke... Ja, in het begin, ik vond het eerst psychedelische muziek bijna, maar... Ik weet ook niet hoe ik het moet benoemen. Het is geen blues, maar het was voor die tijd was een zeer revolutionaire muziek. En ik had Pink Floyd al eens gezien in Groningen aan de Herenweg, daar in zo'n concertzaal. En Solution ook, dat was ja, heel mooi. En er zit daar zo'n drummer bij die geeft zo'n stimulans aan die muziek.
0: Nou, laten we Hans Waterman maar eens laten horen. Solution, Last Detail, Part 1.

Part 1 was dat van Last Detail van de band Solution. Van de CD, of van de LP was dat. Gordon Bleu uit 1975. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7. En op donderdag om tussen 10 en 11. Ja, zoals altijd, drie keer is scheepsrecht. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in deze uitzending kan het eigenlijk niet anders wezen dan het nummer waar het intro gebruikt is voor de tune van Harry's Blues. En ik wist het eerlijk gezegd niet meer welke tune dat precies was, welke muziek erachter zat. Maar gelukkig, dankzij Gea Sikkens, die gaf mij deur van dat het B-movie Boxcar Blues was van de Blues Brothers. Nou, dat is de muiter weer om naar te luisteren. Het is al in 1978 van de LP Briefcase Full of Blues. En Harry Musquet die was gek van de Blues Brothers. Vandoor dat hij dat ook in de herkenningstune van het programma wilde hebben. De B-movie Boxcar Blues.

geweldige uitvoering van B-Movie Boxcar Blues van de Blues Brothers met Steve Cropper van de Booker T en de MG's op gitaar. Uitstekende band met geweldige blazers erbij. En ik denk dat Harry dat ook vooral aansprak, van dat er blazers bij zijn. Het sprak me ook zeker aan van dat de componist van het nummer, dat Delbert McClinton is. Delbert McClinton die heeft Harry ontmoet tijdens de Blues Estafette in Utrecht. Is bijna een jaargenoot, is volgens mij een jaar ouder dan Harry was. En dat klikte met elkaar. En dat is de componist van de B-Movie Boxcar Blues. Dus het origineel van Delbert McClinton.

Het origineel van Delbert McClinton, de B-movie boxcar. Geweldige zanger uit Texas, Delbert McClinton. Geweldige stem ook. En ik denk dat Harry dat die door ook een klik mee had. Want Harry, ja, de stem was voor Harry natuurlijk verreweg het belangrijkste. Hij speelde vroeger mondharmonica. Maar dat even, later is er eigenlijk met te stoppen. Want hij vond dat andere mensen, met name John Legrand, dat hij beter mondharmonica speelde dan hij zelf. Dus, en dan liet hij dat graag aan iemand anders over. Zo was Harry ook altijd wel van dat hij wel graag dingen aan een ander overliet. Dat was bij Harry's Blues trouwens voor een deel ook wel zo, hoor. Hij zei ook vaak tegen mij van, nou, zoek jij maar een keer de muziek uit. Dan hoefde hij het niet te doen. Dat was hem wel makkelijk natuurlijk. En ik deed het met plezier, hoor. Dus geen enkel probleem. Zoals altijd ook een derde versie van de B-movie Boxcar. En dat is wel een hele bijzondere eigenlijk, van een band, Shantytown. En dat is eigenlijk de band van T. Kernan, een man uit Californië. Die een merkwaardige muzikale historie heeft van waar allerlei dingen in zitten. Er zit funk in, er zit soul in, er zit blues in. Noem het allemaal maar op. En dan krijg je deze versie van B-movie Boxcar Blues.

0: De derde versie van de B-movie Boxcar Blues van de band Shantytown Dover. Het origineel van Delbert McClinton. En de uitvoering die we gebruikt hebben voor de tune van Harry's Blues in 1991. Die van de Blues Brothers. Nou, terug naar het programma in 1991. Een van de onderdelen in het programma, dat was elke keer een deel van een boek, een manuscript eigenlijk, wat Johan Derksen geschreven had. En dat weer verder lezen door de gast die hier vandaag aanwezig is, door Henk ten Hoeven. Laat maar eens een klein stukje luisteren.
1: Vast onderdeel in Harry's Blues, bluesmuziek op Radio Drenthe, elke zondag van 12 tot 1. Dat is een deel uit het verhaal wat Johan Derksen geschreven heeft, wat nog nooit in boekvorm uitgekomen is, maar wat de titel middenkring heeft, Window of My Eyes. En dat is het verhaal van Harry Musquet.

0: Als jongen zat Harry Musquet uren op zijn kamer te luisteren naar een oude radio, waaruit het geluid kwam van de Amerikaanse propagandazender The Voice of America. Het programma van Willis Kunover sloeg hij nooit over. In zijn ogen is die Willis nog steeds de beste discjockey aller tijden. Via die Amerikaan maakte Harry voor het eerst kennis met de jazz. Toen al, luisterend naar The Voice of America, nam hij zich al voor om iets in de muziek te gaan doen.
1: Iets in de muziek te gaan doen, ja, dat heeft Harry inderdaad gedaan. Geweldig natuurlijk, een carrière die hij gemaakt heeft. Tot en met de theaterproductie die op dit moment in Assen nog steeds draait. Henk, wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Wanneer heb jij hem voor het laatst ontmoet eigenlijk?
2: Wanneer ik hem voor het laatst ontmoet heb?
1: Ja.
2: Dat is een keer bij Hofstein in Grollo geweest.
1: Okay.
2: En ik heb daarna nog een keer mailcontact met hem gehad toen hij ziek was. En dat kwam omdat ik had hem een brief gestuurd. En die kreeg ik terug met zijn adres op een vreemde manier. En die heb ik toen ingescand. En ik had wel een mailadres van hem. Hoe ik daar weer aan kwam, weet ik ook niet. En toen heb ik nog met hem gemaild in die tijd. Maar toen was hij al ziek. Ik denk dat ongeveer de laatste keren geweest zijn dat ik hem. Ik heb nog wel gezien dat hij ziek was. En ik weet nog dat ik bericht kreeg op een gegeven moment van iemand, en toen hebben wij nog contact gehad, dat ik wist dat hij ziek was en dat het niet goed ging met hem. Mm-hmm. En dat jij tegen mij zei, zou je dat, want ik wou dat op Twitter zetten of zoiets. En toen zei jij tegen mij, wou je dat niet doen? Dan kun je dat nog wel herinneren, denk ik.
1: Ja, nou het zegt. Nou het zegt
2: ja, want ik had, ik had het gekregen. Iemand die had mij getipt en die zei, gaat heel slecht met Harry Musquet. Mm. En toen had ik een van de berichtjes, of ik had het geloof ik zelfs wel opgezet. Dat de Drentse blues, dat die langzamerhand doodgaat of zoiets. En dat is wel heel verdrietig en zo. En toen zei jij tegen mij van, toen belde jij mij op, zou je dat eraf willen halen? En toen dacht ik eerst van, ja, ik ben gek. Ik ben journalist. En ik heb toen uiteindelijk wel gedaan. Dat was meer uit respect voor Harry ook. Dat ik dacht van, nou ja, goed. En toen moesten we wachten. Derksen kwam met zijn mededeling natuurlijk.
1: Harry, 26 september 2011 is hier overleden. Laatste opname die ik met hem maakte van het programma Harry's Blues, dat was in juli 2011. Was samen met Hofstede, nee, niet met Hofstede, met Streuer, met de broer van Egbert Streuer.
2: De broer?
1: De broer van Egbert Streuer, ja, de man van de wijnhandel.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Door nam Harry zijn laatste cd Cats Lost even door op een en hij zal door ook de nieuwe cd gaan opnemen. Vandoor Harry Streuer is dat, vandoor dat we dat programma gemaakt hebben. En de komende week gaan we dat programma ook nog weer uitzenden, of niet weer eigenlijk, maar voor de eerste keer uitzenden op Radio Drenthe. Ben met besluiten deze aflevering van Harry's Blues, Henk ten Hoever. De tijd gaat snel. Ja, altijd te vullen muziek. En ja, de gesprekken ben dusdanig van dat je door de ruimte aan moet geven. Dus helaas, Emerson, Lake & Palmer moeten erbij inschieten.
2: En Kovacs ook.
1: En Kovacs ook, ja. Dus hele mooie muziek, daar markeer ik niet aan. Maar we gaan besluiten met een nummer van Harry Musquet. Eigenlijk een aflevering van de rubriek Window of My Eyes, die dus altijd in het eerste jaar van Harry's Blues zat in 1991. En aansluitend door van, daar zit ook het nummer Somebody Will Know Someday in. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar, gast Henk ten Hoever en de techniek in handen van Karel Post.
3: Een paar vaste dingen in dit programma, luisteraars, bindt het verhaal Window of My Eyes, de aanwezigheid van Musquet uiteraard, muziek en Somebody Will Know Someday. Want elke keer in dit programma praten we over een nummer, over een compositie van Harry Musquet. En elke keer dan laten we dat in weten door dit muziekje.

0: Dat is al van heel wat jaren hier, Harry.
1: Ja, het staat, nou ik meen op de LP Groeten uit Grollo.
0: De titel waarin hij in Nederland beroemd werd.
1: Ja.
0: Ja. En waarin Grollo beroemd werd.
1: Ja. Ja, Grollo is natuurlijk blijft beroemd door mijn goede vriend Egbert Struijer.
0: Aha.
1: Maar ja, That Somebody Will Know Someday en ook Window of My Eyes en Another Day, Another Road. En die liedjes die kwamen allemaal uit die periode eigenlijk.
0: En over welke tijd hebben we het, hè?
1: Dan praat ik van 1967 tot 72.
0: Dikke, 25
1: jaar? Nee, tot 70 eigenlijk. 65 tot 70.
0: Hmm.
1: Want ik ben er in 70 vertrokken. En 72 is in die blizzards opgehouden. Toestaan.
0: Kun je je herinneren waar de aanleiding voor het schrijven van dit nummer?
1: Ja, ik ben toen uit huis gegaan. En ik ben ergens op kamers gewonnen. En het was allemaal niet zo prettig in die tijd. En ik heb toen op een gegeven moment gedacht van... ik moet hier uit Assen weg. Ik ga wat rust zoeken op het platteland en zo. En toen ben ik op een gegeven moment naar Grollo verhuisd. Dat is een mooi verhaal ook nog. Want ik kwam daar bij Harm, we kenden caféhouder, Harm Hoogstegen. En ik zei tegen Harm, wij zijn de tuin aan het werk. Ik zei, ik wil hier een huis hebben. En daar zei Harm, er staat hier nog één huis leeg, het oude huis van Jan Bonder. En die is aan de heun, op de Hult. Dat is een perceel daar richting Aam. Dus ik de Rijn en kom bij Jan Bonder. Ik zei, Jan, ik wil in huis wonen. Hij zei, nou, zegt Jan, dat kan wel. Hij zegt, uit de muren en het dak maar daar staan, zeg. Maar het was verder ook een heel oud rothuis. Kraantje, weet je wel, een halve meter van de grond. Dat bevroren onmiddellijk als het winter was. Half steens muurtje op de oosten. Bijna geen verwarming. Dus het was een barre tijd. Dus om je warm te houden moest je wel wat schrijven. Zo, weet je wel. Dus ik ben maar aan de gang gegaan. Somebody Will Know Someday gaat eigenlijk over een tijd die voorbij was. En waar je dus eigenlijk, die je toch niet weer terug kunt halen. Hoe graag je dat ook wil. Het was gewoon een afsluiting van een periode.
0: Het heeft ook iets, ik wil niet zeggen mystieks in zich, iets voorspellerigs in zich. Zo van, ooit zou je het een keer winnen.
1: Ja, ik denk ook dat er altijd iets goeds gebeurt op een gegeven moment met je.
0: Was dat een beetje in de geest van die tijd? Want hij aan het eind van de 60e jaren, begin 70e jaren zit, dan zat je een beetje in die mystieke sfeer natuurlijk met... de flower power en de hippies en al dat soort spul.
1: Ja, die flower power en zo, dat, wij speelden wel veel in Amsterdam, maar dat is toch een beetje allemaal even voorbij gegaan.
0: Melkweg.
1: Ja, nou nee, dat was het toen nog niet. Ja, was toen nog een fabriek of zo. Nou, dan moet je... ja, dat weet ik niet meer precies. De Melkweg heb ik toen niet gespeeld. Paradiso, Fantasio.
0: Ja, precies, ja. Ja,
1: ja, Weteringen, Schans en... nou ja, de Stadhouderskade of zo, ik weet niet precies.
0: Maar door had het niks mee te maken, er zat niks mystieks in.
1: Nee, die hoes die zag er nogal zo uit. Het was in die tijd trendy, weet je wel. Dan gingen ze dus op een gegeven moment maakten fonogram zo'n hoes en dan werd dan je muziek werd dan zo'n trend opgehangen. Maar ik denk dat blues is helemaal geen trend. Het is een op zichzelf staande vorm van muziek.
0: Wat zegt zo'n nummer als dit, Somebody Will Know Something?
1: Ja, zeg me wel
0: vandaag
1: wat,
0: aan de dag nog.
1: Dat zegt me wel wat. Ik vind het een van de mooiere nummers. Er zit een boel emotie in. En er zit een prachtige gitaarsolo in van akoestische solo van Ilko.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het is de week van de vaak tenenkrommende sentimentele Amerikaanse country duetten. En de Nashville scene is er heel bedreven in. De zoon van de legendarische countryzanger Hank Williams, met de man die 152 hits scoorde in Amerika. Hank Williams Jr. en George Jones. A country boy can survive.

Hank Williams Jr. and George Jones, A Country Boy Can Survive. Little Junior Parker uit Houston was de neef van Al Green, die dit nummer coverde op zijn album Gets Next to You. Ze groeiden samen op in Arkansas, maar Junior Parker distancieerde zich van zijn arme verleden nadat hij een grote hit scoorde met dit nummer, Drivin' Wheel.

0: Here's where you get your steak, potatoes and tea.
1: Little Junior Parker, Driving Wheel. Dwight Joachim en Patti Loveless komen allebei uit Kentucky. Dwight Joachim is een honky-tonk-zanger en een filmster en hij woont tegenwoordig in L.A. En de voormalige rockzangeres Patti Loveless opereert al jaren vanuit Nashville. Dwight Joachim en Patti Loveless, Send a Message to My Heart.

Dwight Yoakam en Betty Loveless. Send a message to my heart. De Jarmels uit Virginia, dat waren one-hit wonders. Ze hadden één hit met een nummer van Burt Burns, de songwriter en producer uit New York. Maar ook Garnet Mims, The Exciters, Paul Davis en Nigel Olsen haalden de hitparade met dit nummer. De Jarmels, A Little Bit of Soap.

De Jarmels, A Little Bit of Soap. Ze produceerden een mooi project als trio en sindsdien werken ze in allerlei samenstellingen samen en ze zijn tevens als soloartiest meer dan geslaagd. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. These Memories of You.

Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris, Those Memories of You. In 1955 was het een hit voor Roy Brown. Het werd gecoverd door Bobby Charles en door rockabillyzanger Jerry Jay, maar het werd uiteindelijk alleen een hit en ook nog wel de laatste top 10 hit in Amerika voor Fats Domino, Let the Four Winds Blow.

Fats Domino, Let the Four Winds Blow. Travis Tritt, dat is een countryzanger met een rauw randje uit Georgia. En Marty Stewart, dat is de voormalige gitarist van Johnny Cash uit Mississippi. Hij was getrouwd met Cindy, de dochter van Johnny Cash, maar tegenwoordig is hij getrouwd met de zangeres Connie Smith. Travis Tritt en Marty Stewart, The Whiskey Ain't Working. There.

0: Travis Tritt en Marty Stewart, The Whiskey Ain't Working. Pearl Woods uit South Carolina stond onder contract bij Dot Records in New York als songwriter en ze begon nummers te schrijven voor Etta James. Stop the Wedding werd een hit en dit nummer werd zelfs een top 5 hit en er verschenen ook nog covers van The Righteous Brothers, The Kingsmen, The Hollies en Elkie Brooks. Etta James, Something's Got a Hold on Me.
1: Oh!

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Shelter of Bones van Dan Patlansky is het album van deze week. En Dan Patlansky is een bluesgitarist uit Zuid-Afrika. En dit is al zijn 10e album. Dit nummer schreef hij als protest tegen de soulmisbruikers van de moderne tijd. Hij heeft er geen goed woord voor over. Dan Patlansky, Soul Parasite.

Dan Petlansky, Soul Parasite. Anita Cochran, dat is een singer-songwriter uit Michigan. Ze had 1-0-1 hit in Amerika met een eigen compositie. En ze zingt een duet met Steve Warner uit Indiana, die al 10-0-1 hits heeft in Amerika. Anita Cochran en Steve Warner, What If I Said...

Anita Cochran en Steve Warner. What If I Said. Arthur Alexander uit Alabama was de zanger van de band The Heartstrings. En hij maakte een solo-single en dat was een eigen compositie. En het werd meteen een hit, want de man bleek een geniale songwriter te zijn. De Beatles namen Anna van hem op. En de Rolling Stones coverden dit nummer van Arthur Alexander. You Better Move On.

Arthur Alexander, You Better Move On. Singer-songwriter Kim Carnes uit Los Angeles schreef het nummer en haar duet met Kenny Rogers uit Houston werd een top 5 hit in Amerika. Kenny Rogers en Kim Carnes, Don't Fall in Love with a Dreamer.

Kenny Rogers en Kim Carnes, Don't Fall in Love with a Dreamer. De single van de Isley Brothers werd net geen nummer 1 hit in Amerika. Het nummer bleef op 2 steken, maar de Beatles maakten er alsnog een wereldhit van. De Isley Brothers, Twist and Shout.

The Isley Brothers, Twist and Shout. Michael Peterson, dat is een countryzanger uit Arizona. Hij heeft 5 hits, waaronder 1 nummer 1 hit in Amerika. En Becca Bramlett, dat is de dochter van Bonnie Bramlett. En die kennen we weer van Delaney en Bonnie. Becca Bramlett maakte deel uit van Fleetwood Mac. En ze is te horen op albums van Robert Plant, Buddy Guy, Vince Gill en Sam Moore. Michael Peterson en Becca Bramlett. 2 of the lucky ones.

Michael Peterson en Becca Bramlett, Two of the Lucky Ones. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Esther Phillips was een groot zangeres, maar ze had haar hele carrière te kampen met een structurele heroïneverslaving. En desondanks werd dit een nummer 1 hit in Amerika. De melige cover van Engelbert Humperdinck werd zelfs een wereldhit. Esther Phillips, Release Me.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar de klei, naar de Friese klei, bij het Lauwersmeer. Want hij praat daar met een gedeputeerde van de provincie Friesland, Gerard van Klaveren.
3: Gerard, waar staan wij hier?
1: Wij staan hier bij Ezumakeeg. Dat is een plek aan de westelijke zijde van het Lauwersmeergebied. En ik vind dat een hele bijzondere plaats. Ik ben een groot vogelliefhebber. Er staat hier een vogelkijkhut van waaruit je de vogels heel goed kunt observeren. En het is ook een gebied waar heel veel ganzen overwinteren. En dat heeft mijn bijzonder interesse.
3: Jij komt eigenlijk oorspronkelijk van Zeeuws-Vlaanderen, dacht ik.
1: Ja, daar ben ik geboren.
3: Hoe komt iemand zo ver weg, dus eigenlijk het meest zuidelijke punt zo wat van Nederland, hier in Kegumazeel terecht? Ja. Of tenminste, althans in Friesland.
1: Ja, nou, mijn vader was werkzaam bij de cultuurtechnische dienst, wat tegenwoordig de dienst landinrichting heet. En die hield zich bezig met het voorbereiden van ruilverkavelingen. En in die tijd was het gewoonte dat ambtenaren met enige regelmaat werden overgeplaatst van het ene naar het andere project. En zo trokken wij van Zeeuws-Vlaanderen naar Maarsen, vlak bij Utrecht. En van Maarsen naar Sneek. En toen ik in Sneek binnenkwam, of in Friesland binnenkwam, toen was ik een jaar of 7. En ik ben sinds die tijd altijd blijven hangen. Dus ik heb er inmiddels zo'n 42 jaar op zitten in de provincie Friesland.
3: Dus je bent eigenlijk toch wel... Wel Fries geworden.
1: Ja, je kan zeggen dat ik vervriest ben.
3: Jij houdt niet alleen, van de natuur, maar je houdt ook van stilte. We lopen hier nu vlak bij het Lauwersmeer ook in de buurt, dacht ik. We hoorden zo net een... Wat was dat? Een ijsvogeltje, hè?
1: Ja, dat was een ijsvogeltje. Die kom je tegen daar waar water stroomt. Nou, er zijn hier wat waterlossingen waar het water redelijk stroomt. En dat ijsvogeltje, dat zat daar. Maar vloog ook heel vlot weer weg. Die komen dus hiervoor in dit mooie gebied. Maar het meest aardige vind ik de enorme ganzenpopulatie die je hier in de winterperiode kunt aantreffen. En ganzen die fascineren mij. Dat zijn vogels die komen uit Spitsbergen. En die maken de trek toch naar Nederland. In de winterperiode fourageren ze hier. Ja. Om dan in het vroege voorjaar weer terug te gaan. En tot broeden te komen in de gebieden in het noorden van Europa. Ik vind dat iets heel bijzonders. En dat ze dus ieder jaar ook op dezelfde locaties weer terugkeren. Hè, dat is net zoiets als de postduiven die hun weg weer weten te vinden.
3: We hebben enorm veel vogels onderweg gezien. Dat waren niet alleen ganzen. Wat zit daar allemaal nog meer?
1: De ganzensoorten die hier voorkomen, dat zijn de koolgans. Dat is eigenlijk de meest bekende. Herkenbaar aan dat witte vlekje aan de bovenzijde van de snavel. De grauwe gans, die helemaal wat vaal van kleur is. En de brandgans, dat is een redelijk spectaculaire vogel om te zien. Zwart-wit en grijs tinten. En dat zijn de drie soorten die met name in het Lauwersmeergebied en de omgeving daaromheen overwinteren. En dan natuurlijk heel veel watervogels. Alle eendensoorten komen hier zo'n beetje voor. En nou, het ijsvogeltje wat we net toevallig gezien hebben. Het was niet de scène gezet omdat jullie hier waren. Maar we liepen er bijna bovenop.
3: Was jij toen jij jong was ook al geïnteresseerd in dat soort dingen? Toen in Zeeuws-Vlaanderen? Of...
1: Nou,
3: is dat met de tijd gekomen dat je hier...
1: In Sneek eigenlijk. Dat is heel gek. Als je ouder wordt en de 50 nadert, dan denk je wel eens op sommige momenten terug aan het vroegere leven. En ik heb vroeger wat hobby's gehad. Onder andere het bekijken van vogels, ook in clubverband. Ik was lid van de Jeugdbond voor Natuurstudie. En goed, als je dan wat ouder wordt, dan komen er weer andere interesses. Brommers, het bezoeken van popconcerten en de meisjes. Dus dan laat je de vogels wat links liggen. En als je dan wat ouder wordt, dan komt die belangstelling weer boven. Nou, dat heb ik dus met vogels. Ik heb dat ook gehad met drummen. Dat heb ik vroeger ook gedaan toen ik...
3: En ook met honden. Hè? Je hebt ook nog een paar boeken over honden geschreven, voor zover ik mij kan herinneren.
1: Ja, dat heb ik ook zo'n periode heb ik ook gehad. De periode kinologie met allerlei bestuursfuncties en activiteiten op het gebied van honden. Het fokken van Labrador Retrievers. Tentoonstellingen, honden importeren uit Engeland. Ik heb er een aantal boeken over geschreven over een... verschillende diversiteit en rassen. Maar dat heb ik inmiddels afgestoten. Dat heb ik door het werk in de politiek heb ik daar helaas geen tijd meer voor.
3: Nee, want wat wou ik net zeggen. Ik bedoel, jij zit hier in Friesland in de provinciale politiek. Dus je bent gedeputeerde van economische zaak, dacht ik. Als ik het goed heb, ja. Hè?
1: Ja, economische zaak, ja. Recreatie, ja. En toerisme.
3: Maar dat hoort er allemaal bij.
1: En Europese aangelegenheden. Nou, Europa wordt ook voor de provincie steeds belangrijker. Dus dat mag dan ook bestieren. Ja, ik heb het daar redelijk druk mee. Ja, ja.
3: Maar jij vindt toch nog wel tijd om hier in de natuur rond te lopen. En zelfs ook in jouw vakanties op een modder over IJsland toeren.
1: Ja, dat is... weet je wat het is? Als je overdag geleefd wordt door de agenda die door anderen wordt ingevuld en bepaald. En van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. Want ja, politiek is natuurlijk een beetje iedere avond ook vergaderen. En spreekbeurten verzorgen en alles wat erbij komt. Dan vind ik het heerlijk om in het weekend even niemand te zien. Gewoon op jezelf, helemaal alleen. Verrekijken mee en dan door zo'n gebied te ploegen. En dat doe ik dan ook in de zomerperiode. Ik ga weliswaar ook met de familie op vakantie. Maar ik heb ook altijd behoefte om in mijn eentje op pad te gaan. En mijn favoriete bestemming is dan IJsland. Daar ben ik de laatste 5 jaar, ik denk inmiddels 1 keer of 8 geweest. Ik probeer er 2 keer per jaar naartoe te gaan. Zomers 1 keer en in de winter. Want ook in de winter is IJsland fantastisch om te blijven. En het is daar, ja, het is ruim. Nederland is natuurlijk overvol zo langzamerhand. 16 miljoen mensen op een relatief klein oppervlak. En het aardige van IJsland vind ik dat het land is 3,5 keer zo groot als Nederland. En er wonen maar 280.000 mensen, waarvan de helft in Reykjavik en de andere helft verspreid in kleine dorpjes aan de kust. En dat hele binnengebied, dat is leeg, dat zijn lavavelden. En hier en daar is een grasveldje, maar het is gewoon leeg. En dat kan dus daar bestaan dat je daar met de motor rijdt, wat ik afgelopen zomer heb gedaan. Een tocht gemaakt rondje IJsland. En daar kun je dus gewoon 1,5 uur rijden zonder dat je iemand tegenkomt. En daar heb je dus ook nog stiltegebieden. Hè? Want het zal je opvallen dat je hier steeds geluiden hoort. In de verte hoor je een trekker.
3: Ja.
1: En dan hoor je een vogel.
3: In Nederland is het bijna.
1: En dan gaat er dus een vliegtuig komt er over vliegen. En in IJsland heb ik dus gebieden bezocht waar je dus helemaal niets hoort. Echte stiltegebieden. Zelfs vogelgeluiden zijn er niet te horen.

0: Jij bent natuurlijk ook muziekliefhebber. Dat komt er nog een keer bij.
1: Ja, het is, ik vind dat mensen moeten wat hobby's hebben naast hun dagelijkse bezigheden. Hè. Muziek is ook iets waar je redelijk wat gevoel in kwijt kunt. En dat gaat wat mij betreft ook heel breed hoor. Klassieke muziek is aan mij niet zo erg besteed, maar popmuziek en alle soorten en maten. Dat is niet alleen maar muziek uit mijn jeugd, maar ook de huidige popmuziek, die blijf ik nog volgen. De blues.
0: Elk jaar naar het North Sea.
1: Ja, North Sea Jazz, dat is een verplicht nummer voor mij. Fantastisch, al die podia en al die mensen en de hele sfeer die daar hangt. Drie dagen achter elkaar de beste instrumentalisten en muzici van de hele wereld. Het is alleen, het is een zwaar programma. Drie dagen, dat red ik nooit. Dat is zwaar.
0: Het is ook massaal.
1: Het is heel massaal en er zijn zoveel indrukken die je moet zien te verwerken. Maar ik probeer twee dagen, kijk, de eenden die opvliegen.
0: Ja.
1: Ja, daar zitten dus kuiveentjes bij. Die herken je redelijk aan die witte onderbuik. Slopeenden. Allemaal in paar, zie je dat? Mannetje en vrouwtje vliegen bij elkaar. Wilde eenden, daar gaan er nog twee.
0: Hoe is dat dan? Blijven ze bij elkaar een hele leven lang? Die met buizen bijvoorbeeld wel.
2: Ja, nee, buizen doet dat wel. Ja, maar, ja.
0: En de uil en zo.
2: Ook, ja. Ja, ja. Eenden niet zozeer hoor.
0: Nee, dat is dus verwisselbaar.
2: Ja, zo ja.
0: Want bij ons zit ongelooflijk veel buizen op het ogenblik.
1: Ja, die buizen die hebben het hier redelijk goed.
0: Geen natuurlijke vijand meer, hè?
1: Nee, in de 60 jaar was de populatie hier zo'n beetje uitgeroeid door de, hoe heet dat, de DDT, landbouwgif. En de muizen die dat opvraten en vervolgens die muizen geconsumeerd door de buizerd. En dat betekent dan ook het einde van de buizerd. Maar zo langzamerhand, als je over de snelwegen rijdt, op iedere paal zit tegenwoordig een buizerd.
0: Ja, we hebben onlangs bij, ik chargeer even nou, bij Egbert Struijer. Bekend
1: de motorrijder, de coureur, zijspan.
0: Zijspan, wereldkampioen. Ja. Die heeft zo'n hele oude Saksische boerderij. Daar hebben we het oelebret. En elk jaar heeft die uil. Hè? Maar die hebben met een cameraatje hebben erin gehangen.
1: Oh ja.
0: In het nest.
1: Ja.
0: En dan zag je om de 5-10 minuten zag je het mannetje weer komen met een muis en zo.
1: Ja.
0: En, dat was heel interessant om dat te zien. Jammer genoeg zijn die jongen later opgevreten door kraaien en zo. Dus ze zijn ook echte rovers zijn dat. Maar dat vond ik ook echt wel prachtig.
1: Ja, ja.
0: Maar wat deden we over het North Sea eigenlijk?
1: Ja, North Sea. Ja, ja, schitterend. Alleen wat ik net zei, ik hou dat nooit drie dagen vol. Eén dag is te weinig, zeg ik altijd. Drie dagen is te veel. Dus ik ga er standaard twee dagen naartoe. En dat kan dan de vrijdag en de zaterdag zijn, of de zaterdag en de zondag. Maar ik laat dat een beetje ook afhangen van de programmering. Fantastisch. Het is alleen jammer dat dit type van evenementen in het westen van het land plaatsvinden en niet in het noorden van het land. Hè. De populatie is natuurlijk dun hier. En weinig commercieel rendement te halen uit zo'n gebied met weinig bevolking. Dus de belangrijke muziekgebeurtenissen die vinden plaats of in Den Haag, of in Utrecht, of in Amsterdam. Dat vind ik wel eens jammer.
0: Roer dan.
1: We zitten zo te praten. Ja, inderdaad, daar vliegt hij.
0: Oh ja, die grote daar.
1: Ja.
0: Die zie je ook niet veel natuurlijk.
1: Even de kijker erbij pakken.
0: Dat is hem bij ons niet.
1: Het is toch mooi dat wij de boswachters erbij hebben, Harry.
0: Ja.
1: Ja, want terwijl wij praten, letten zij erop. Wil je ook even kijken door de verrekijker?
0: Is over dat water. Een mooie vogel, hè? Ja.
1: Nou, we gaan weer even verder. Het is wel leuk om een beetje door die klei, door die klei te ploegen hier.
0: Maar heb jij dan, ik spring van de hakken. Heb jij als gedeputeerde ook nog hier direct mee te maken met zo'n gebied?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Of valt het ergens anders onder?
1: Nou, maar,
0: valt het onder het Rijk of onder de provincie?
1: Nou, toch wel. We hebben natuurlijk provincie bepaald ruimtelijk beleid in het streekplan. Dus daarin worden de contouren aangegeven van hoe we de ruimte in de provincie Friesland willen verdelen. Naar economische activiteiten, landbouwactiviteiten, wonen, recreatie, natuurontwikkeling. Dus in die zin hebben we ermee te maken. Maar dat is ondergebracht bij een collega van mij, Sikko Heldoorn, die dat in portefeuille heeft. En ik heb er in die zin mee te maken dat ik wel graag de koppelingen wil aanbrengen tussen natuurontwikkeling en recreatieve mogelijkheden. Nou, wat ik net zei, gelukkig valt die combinatie te maken. En ik vind ook dat dit gebied Ja, wat dat betreft, het recreatieve aandeel beter benut zou moeten worden. Dat is natuurlijk een proces wat je heel voorzichtig handen en voeten moet geven. Maar dat zou kunnen beginnen door hier en daar eens een informatiepunt te organiseren. Er zijn gedachten om hier een ganzentrekstation te gaan neerzetten. Ja. Waarbij op monitoren aan de hand van ganzen die dan een zendertje aan de poot of op de rug hebben, de trekbewegingen van de ganzen gevolgd kan worden. Nou, daar denken we op dit moment over na met een aantal partijen. En ik hoop dat we dat nog eens de komende jaren kunnen realiseren.

0: Die wil de vinger aan de, die ook wel weten waar ze over praten.
1: Ja.
0: Zo. Niet meer van mensen die daadwerkelijk in actie komen. Ze, dit en dit en dat en zo. Maar.
1: Nee, maar ik denk dat wat dat betreft de laatste 7 jaar veel veranderd is. Hè. Zo'n 10, 15 jaar geleden was er onvoldoende besef in Nederland dat het belangrijk is, belangrijk zou worden om natuurgebieden veilig te stellen voor de toekomst. En ik denk dat dat dan een bijkomend voordeel, denk ik, bij de enorme ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste jaren, dat het besef bij de gemiddelde Nederlander er is dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. En dat we moeten proberen om een evenwicht te vinden tussen economische en natuurontwikkelingsactiviteiten. En ik heb het gevoel dat dat evenwicht de laatste jaren aardig bereikt is. Met andere woorden, actiegroepen hebben hun tijd gehad, wat mij betreft. Beseffen is inmiddels breed aanwezig.
0: We komen steeds dichter bij het water hier, jongens. Dat is hier al. Dat, hoe ver loopt dat dan door daar ongeveer?
2: Zo ver als je kunt kijken. Ja. Zie je heel in de verte zie je twee torenjes.
0: Ja, ja, ja, de gemaal.
2: Dat is de kazerne.
0: Oh, die kazerne, ja, daar, ja, ja.
2: En als je dan zeg maar nog een kilometer doorrijdt, dan kom je aan de oude zeedijk.
0: Ja, want ik ben hier wel eens geweest, maar ben ik via de andere kant gekomen daar, dus. Dus ja.
2: Vanaf Groningen.
0: Ja.
1: Hoe is het met de defensieactiviteit in Jan, in dit gebied op dit moment?
2: Nou, defensie is een goede buur.
1: Ja, ja.
2: Goede buurman. Wij, ja. Alleen,
1: jullie gaan bij elkaar op de koffie. Zo,
2: we gaan letterlijk bij elkaar op de koffie. Ja. Ja. Ze schieten wel. Weinig overlast van. Omdat het heel. Het gebeurt niet zo gek vaak.
0: Wat zit hier dan? Het leger? Of,
2: het leger, ja. Ja.
0: Ja, ja. De landmacht. Ja, op Vlieland was dat. Hij vroeger de Vliehorst. Ja. Dat was de luchtmacht.
2: Er is wel een bedreiging op het militair terrein, de Maandewaard. Dat dus tegen ons gebied aan ligt. Daar hebben ze een oefendorp. Die gaan ze helemaal uitbreiden. Er komen allerlei huisjes. En nu, als er straks ergens een brandhaard in de wereld is, in onze
0: moeten dan snelle reactiemacht of zo.
2: Precies. Ja, ja. Dan gaan ze daar oefenen.
0: Ja, ja, dus van jongens, moet kijken hoe dat.
2: Ja.
1: Dan gaan een kiekendief.
3: Buis.
1: Of een buizerd.
3: Ja. Ja.
0: Hoe zie je dat nou? Ik bedoel, zie je het aan de vlucht?
3: Ja,
1: die vliegt.
0: Hoe vliegt die kiekendief ten opzichte van
3: Kiekendief is meer een zwever, en rondjes trekken.
0: Ja, ja, ja, dus en veel minder vliegend.
3: Ja, dit is veel strakker en het is plomp. En een kiekendief is natuurlijk. Ja. Ja, dat is een heel ander beeld. En snel, dat is een snelle jongen, die moet het van verrassingen
0: hebben. Ja, ja, ja, ja.
3: En de buizerd is natuurlijk toch een beest, een aaseter en een muizenvanger die op een paaltje stil zit en dan pats.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: En die pakt. Ja.
0: Ja, bij ons in Drenthe komt de kiekendief niet zoveel voor. Dat is veel meer in dit gebied. Hè? Omdat hij broedt ook op de grond volgens mij.
3: Ja,
0: hij
3: broedt
0: op de grond. Ja. Ja.
2: Dat is ook zijn probleem. We hebben hier redelijk wat vossen in dit gebied. En die pakken natuurlijk heel makkelijk een ei van een kiekendier.
1: Kijk Harry, daar vliegen een koppeltje brandganzen.
0: Ja.
1: En dan zijn ze net even stil. Ja. Die kunnen wel het geluid herkennen. Die blaffen als hondjes eigenlijk.
0: Ja. Die trek die zie je al vaak. Hè?
1: Ja.
3: Ja, dit is het centrum van het overwinteringsgebied.
1: Ja. En die broeden in Spitsbergen, Novo Semla. Trekken via Zweden naar Nederland. Onvoorstelbaar.
0: Het kost een stuk kracht ook en zo. Dat is.
1: Even luisteren. Ja. Nou, even kijken. We hebben er een stuk of 15 zo.

0: het landschap is anders. Bij ons is het dan zo van, als je daar veel landbouw en zo. En, en het wordt ook steeds drukker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken, die vogels.
1: Maar het landschap in Friesland is natuurlijk ook fors veranderd. Hè? Ja. Zeg maar, tot en met de 60e jaren was sprake van het zogenaamde boetlon. Hè? De Friese meren die stroomden in de winterperiode over. Het werd niet al te zeer bemalen. En dat waren dus redelijk vochtige weilanden waar de Gruto zich heel goed in kon ontwikkelen. En vanaf de 70 jaar is zogenaamde diepteontwatering gemeengoed geworden. Hè, sloten werden op en top bemalen. In de winterperiode was Friesland redelijk veilig. Water werd weggehaald. Arend roept. En die wil ons wijzen op iets, Arend? Oh, kijk eens al even terug.
2: Het duurt voordat we terug zijn.
1: Ja. Dus je kan stellen dat in Friesland...
0: Je praat zo een stuk weg, hè?
1: Dat in Friesland de Grutto slachtoffer is geworden van een andere wijze van bemalen. Nou, zo langzamerhand heeft men er ook weer wat gevoel voor ontwikkeld. Er zijn gebieden die wat nat worden gehouden in de hoop dat de weidevogels zich daar ook weer wat beter gaan ontwikkelen de komende jaren.
0: Nog even terug naar... Naar de muziek, Gerard. Ik bedoel, ik ken jou gewoon als bluesliefhebber. Hè? En je hebt ook wel eens iets gedaan voor de blues, ja. En North Sea, dat heeft toch ook... Je bent begonnen als of je drumt ook nog, hè?
1: Ja,
0: in je vrije tijd.
1: Maar dat stelt niet zoveel voor. Ik kan me redden met het drumstel en de stokken.
0: Ja.
1: Maar daar blijft het ook bij. Ik vind het leuk om te doen. En af en toe wel eens in een bandje. Maar altijd incidenteel, nooit structureel. Want ik ben nu al geen avond meer thuis. En dat zou het alleen maar verergeren.
0: Dan wordt het nog erger.
1: Ja.
0: Het is toch onvoorstelbaar dat hoeveel mensen uit die tijd toch zich nog met muziek bezighouden.
1: Ja, dat blijft een deel van je leven. Ik zou zonder muziek zou ik niet kunnen leven, denk ik. Ik denk dat ik het zo scherp wel wil stellen. Ik zou zonder muziek niet kunnen leven.
0: Muziek en dieren, natuur,
1: ja,
0: planten.
1: Muziek is, vooral muziek is emotie voor mij, hoor. Ik vind dat, je kan je gevoel kwijt. Je kan dus mijmeren naar tijdens het beluisteren van een cd. Ik vind dat heel belangrijk. Ik heb ook in de auto altijd een cd opstaan. Pakketje cd's mee in de auto. En afhankelijk van de stemming wordt dan de keuze bepaald. Ik vind het belangrijk. En ik vind het ook heel leuk om concerten te beleven, want de cd's natuurlijk heel aardig. Maar het mooiste is om
0: mensen
1: live,
0: te zien.
1: Live een band op het podium te zien staan. En ik probeer dan ook altijd een beetje in de buurt van het podium te staan. Helemaal voorin. Hooguit 10 meter van het podium. En het geluid dwars door mijn ribbenkast te laten lopen. En dan beleef je het optimaal. Dan de hele sfeer eromheen.
0: Wat dat betreft nog een vergelijk met collega Marijnus. Want die twee speelden onlangs in Os en die stond midden voor aan het podium te zwingen met een glas bier in de hand. Dus.
1: Ja, dat is ook zo. Popconcerten, maar ook jazzmuziek, dat moet je beleven. Dat kun je niet beleven door in een theaterzaal op een stoel te gaan zitten. Ik vind dat je moet staan in de buurt van het podium en er hoort ook een glas bier bij. En dan valt het op dat het ene poppodium het andere poppodium niet is. Dat is natuurlijk heel veel verschillende sferen. Hè? Paradiso vind ik geweldig. Dan mochten wij in de 60 jaren van onze ouders niet komen. Dat was een oord van verderf.
0: De vloeistofprojecties tot op de wc, zei Benny Joling al hier.
1: Ja, en het rookt er ook altijd naar stickies en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dat was dan nog vergeleken bij Fantasio, was het nog maar kinderspul.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dat was ook van dezelfde onder, was toen die Provatje-beweging natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat was helemaal.
1: Maar tegenwoordig,
0: was helemaal feest.
1: Tegenwoordig is dat een hele nette tent. En ik vind het een fantastisch podium. Nou, Vredenburg is ook natuurlijk heel mooi. Die zaal met die ring eromheen.
0: Ja, tussen de Oosterpoort ook. De kleine zaal vind ik trouwens nog gezelliger eigenlijk van de Oosterpoort.
1: Ja.
0: Dat is de grote.
1: Nou, in Friesland hebben we dan het Bolwerk in Sneek. Wat ik toch wel een van de betere podia vind. Ook een leuke sfeer. De zalen Schaaf in Leeuwarden. Dat heeft ook wel iets. Ja, en vroeger, Sneek was dan de stad van uitgaan voor mij. De Veemarkt, hè, met de cafeetjes daaromheen.
0: Ja, Ome Joop en zo.
1: Jullie traden daar, veelvuldig op, in ieder geval tijdens de Sneekweek. Ja. Dus ja, resumerend, muziek is emotie. En emotie moet je beleven. En dat kan wat mij betreft optimaal als je vlak voor het podium staat. En de muziek in je opneemt, consumeert. En dan kun je er later nog eens even met plezier aan terugdenken. Lekker somber hier.
0: Lekker, hè?
1: Heerlijk. Grijze klei.

0: Kijk, daar zit hij, die baardmees. Met Rita. Zie je hem?
1: Hier?
0: Ja. Ja. Als hij geluid voortbrengt, dan knikt hij even met zijn hals naar beneden. Ja.
2: Rob, hoor.
1: Ja, die heb ik een...
2: Die heb ik heel veel in de tuin. Die is, altijd bij één of twee. En die zijn echt, die zijn helemaal niet schuw.
1: Nee.
2: In tegenstelling tot de winterkoning. Die is klein en snel weg. En zo.
1: Ja.
0: Zeg, wat dienen deze palen voor, Arend?
1: Nou, dat is me net verteld. dat was voor mij ook nieuw. Dat hier de paren worden gevangen.
0: Oh.
1: Het vee in het Lauwersmeer moet natuurlijk gecontroleerd worden elk jaar een paar keer.
0: Wat hebben jullie hier lopen? Hooglanders?
1: Konings lopen hier.
0: Dat zijn die Poolse paarden?
1: Ja. Zeg maar een wild paard is een aanhalingsteken. Ze mogen bij ons niet zo wild worden, maar omdat ze ook gecontroleerd moeten worden.
2: Jullie hebben ook vee lopen hier?
1: Ja, heel veel vee. Ja.
2: En wat heet dus die schot, die grote Schotse Hooglanders? Ja.
0: Die grote horens, die zo gevaarlijk uitzien.
1: Ja.
2: Maar die gebruiken ze in Drenthe ook heel veel.
1: Ja, klopt. Ja.
3: Nou, het is de enige voor ons, en als taboe is het de enige middel om dat gebied een beetje zo te krijgen wat wij voor ogen.
2: Ja, precies. Ja.
3: Dus, dat het niet helemaal vol loopt met bos en riet, maar dat er ook open grazige stukken blijven voor de ganzen en de eenden om te eten.
2: Maar laten jullie nou ook veel gewoon het gaan, zou ik maar zeggen. Zoals in Drenthe, ja, het vroeger dus na de oorlog, dat is allemaal ontgonnen. Die staatsbossen, dat is allemaal recht en zelfs wordt hout.
3: Ja.
2: Maar dat laten ze tegenwoordig veel meer aan het lot over. Ook de boeren die het land afstaan, dat ze dat ook gewoon laten maar groeien, weet je wel.
3: Ja, precies. Ja, zo moet je hier ook zien. Alleen de enige sturing die wij hebben, dat is dus die koeien en paarden.
2: Ja.
3: En natuurlijk de waterstanden, die op de millimeter nauwkeurig kan worden bepaald. En dat doet Staatsbosbeheer weer niet, maar dat doet Rijkswaterstaat.
2: Ja, ze zijn toch wel bezig om wat pluriforme biotopen schep daar in Drenthe en zo, aan links en rechts.
3: Ja.
2: Dat het niet alleen maar een perceel dat houdt. En...
1: Variatie is natuurlijk heel belangrijk in de natuur. Hè?
2: Ja. Het komt eigenlijk weer een beetje terug naar hoe het was. Want die kanalisatie, dat gaat ook een beetje weer... ze willen nou die oude beddingen weer in de ereherstelling herstellen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel apart. Hè, dat er zeg maar, tot en met de 70e jaren ook een ruilverkavelingsverband... oude waterlopen zijn getransformeerd tot mooie rechte lijnen... met een behoorlijke diepte. Bedoeld om het gebied optimaal te ontwateren. En dat in nog geen 30 jaar daarna er een hele andere sfeer gaat ontstaan. En men de investeringen van toen weer ongedaan gaat maken.
2: Ja, dat is heel raar.
0: Ik heb daar wel eens wat moeite mee, moet je zeggen. Want ik ben opgevoed in de sfeer van investeren moet rendement opleveren.
2: Ja.
0: En als je dan vervolgens moet constateren dat de investering weer wordt teruggedraaid. Dus dat er nog eens een keer, voor de tweede keer wordt geïnvesteerd. Om weer terug te gaan naar de oude situatie van 30 jaar geleden. Dan denk ik, jongens, verkwisting van geld. Maar aan de andere kant...
2: Verkeerd ingeschat,
0: ja, toch? Verkeerd ingeschat. Ja, maar nou, ik wil er toch even op doorgaan. Als je kijkt bijvoorbeeld naar dit gebied, Lauwersmeergebied... dat is natuurlijk niet oorspronkelijk bedoeld te zijn een natuurgebied. Ja. Het valt in de sfeer van het delta werken. Aspect veiligheid was aan de orde. Moesten dijken gebouwd worden. Dat is één. En vervolgens werd het grondgebied achter die dijk benut... om landaanwinningsprojecten te gaan organiseren. Het is altijd bedoeld geweest om landbouwgrond te ontwikkelen... En zo in zo'n periode van 30 jaar kreeg een heel andere sfeer. Nederland raakt vol, natuurgebieden die in het verleden zijn ontmanteld, die worden weer teruggevorderd en ontwikkeld. Dus in 30 jaar tijd krijg je een hele andere beleving, een hele andere manier van denken. Dat is toch heel bijzonder, vind ik.
1: Dat is heel bijzonder,
0: ja.
2: Ja, want in Drenthe dacht je dan, nou, god, dit zal dan wel beter worden. Ineens hoor je dan dat... Drenthe uitdroogt of zo ook.
1: Ja, ja.
2: De grondwaterstand gewoon veel te laag is. Ja, precies.
0: Ja.
2: En daar zijn ze nou weer mee bezig om dat weer op peil te krijgen. Ja, er wordt natuurlijk ook veel meer water geconsumeerd.
3: Ja, absoluut. Zeker. Ja.
2: Ik bedoel, door de aanwas van de populatie en van de mensen. En men was niet alleen zichzelf meer, maar ook de auto en allerlei andere dingen. Dus, dat heeft er natuurlijk ook mee te maken.
3: Ja. Dat zijn weer mensen.
1: Maar wat we natuurlijk vroeger niet beseften, dat was dat als ze het in Drenthe droger maken, dat het in Friesland dan ook droger wordt.
2: Ja, dat heeft met elkaar te maken. Hè?
1: Nee. Nu wel.
2: Ja.
1: Dus die relaties zijn veel beter in kaart gebracht.
0: Ja, maar ook anders, Arend. Hè? De ontwatering van Drenthe, dat heeft natuurlijk ook forse gevolgen voor Friesland. Die hele oostflank. Al dat water wat uit Drenthe wordt gehaald, dat gaat via de oostflank van de provincie Friesland. Gaat dan naar het boezemwater toe en wordt vervolgens via het IJsselmeer weer weggepompt.
2: Ja.
0: Wij helpen het probleem Drenthe op te lossen.
2: Wij naderen het eind van onze worsteling door de klei, Gerard.
0: Ja, ja.
2: En ik wil je eigenlijk vriendelijk bedanken voor deze loop namens Radio Drenthe en de VPRO.
0: Ik heb het graag gedaan. Ik vond het leuk om jullie door dit vrij onbekende gebied te leiden. Iedereen kent Friesland natuurlijk van de Friese meren en de Waddeneilanden en de Sneekweek.
2: Ja.
0: Maar het Lauwersmeergebied, dat is zeker het bezoeken waard.
4: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Gerard van Klaveren, gedeputeerde van de provincie Friesland, die muziek die was van Harry Musquet in de formatie Red, White and Blue Perfect Song. Een nummer van pianist Michiel Borstlap, Face on the Barroom Floor. Toto met Stop Loving You en, hoe kan het ook anders, een Fries nummer van De Kast Elsje Grins Voorbij. We gaan verder met Harry's historie en daarvoor gaan wij dit keer gewoon onderweg, on the road.

Nou, waar rieden we nou weer? Kijk, in het kader van muziek maken is reizen natuurlijk een essentieel onderdeel. Hè? Want je moet altijd van A naar B. En je speelt niet altijd een thuiswedstrijd. Dus. En in ons geval van Blizzards en zo, en mijn scheepband en zo, ja, dan moet je reizen. Nou, we zitten nu ook weer in de auto. Ja, we zijn nu ergens in Noord-Nederland tussen. Ik dacht tussen Grijpskerk en Grunningen ergens. Want ja, ook voor deze opnames, dan moeten wij ook reizen, weet je wel. Maar ja, als je het over reizen hebt, dat, in het begin vond ik dat prachtig. Toen ik net begon, hè, ik weet nog, onze allereerste buitenlandse trip, dat was naar Noordhorn. Dat was natuurlijk niet 80 kilometer was dat, maar dat was voor ons, was dat, voor de Blizzards, dat, in, toen wij net begonnen, was dat natuurlijk een enorme gebeurtenis. Maar we gingen ook nog overnachten daar, dus dat was natuurlijk... En dan de grens over, en dan moet je dus ook nog papieren laten zien en zo, want dat is nou allemaal ook niet meer. Dus dat was heel spannend. Nou, en dan ging je via Koevoort en zo, Eemli gaan. Neuenhaus, Ulsen en zo, en dan kwam je in Noordhorn nu. Nou, dat was waar. Dat was net een andere planeet al, weet je wel. Maar ja, goed, door de tien en dan... ja, want wij speelden in die tijd niet verder als, Grun, Gasselt, om as en toe, zou ik maar zeggen. Maar ja, later werd het natuurlijk steeds verder. In het begin helemaal naar het westen, maar later ook naar het buitenland en ging ook met auto's gepaard. Ik ben naar Praag geweest en Polen en ja. En Duitsland heel veel en België en Zweden en het allemaal per auto. Ook Engeland, zelfs nog een keer in Italië, Gardameer. Ja, en dan... Ik heb een tijdje dat ik het niet zo zag zitten. Ik denk, god, verdorie, weer in die auto. Maar de laatste jaren heb ik zoiets van... Het hoort erbij, echt. En... Ja, ik rie altijd met Erwin, samen met Erwin Java, gitarist en zo. En we hebben altijd heel veel plezier in de auto. Wij rieden ook in een soort van bluesmobiel. Hè. Ik bedoel, die andere leden van ons die rijden in keurige, helemaal niet in een Rover en Hans in een Lancia en Helmich in een Citroën. En wij rieden in Peugeot diesel, Nolen, van 10 jaar al of zo. Maar je hebt altijd... Je kunt er wat rommel in maken en zo, dat hoef je ook niet echt op te passen dat je mot. Dus en dan bespreken wij de toestand in de wereld een beetje. Op laatst deugt het niemand meer behalve wij zelf. En zo reizen wij tegenwoordig het land door. En dan, s'nachts dan kon je, ja, dan was het vaak ver weg toch wel. Dan neem je weer even, hij was weer honger, dan moet je er weer even uit in zo'n benzinestation. Dan neem je weer een niet tevreden kroket of een gehaktbal, maar dat is dan, dat is onze manier van de muziek beleven, wat erbij hoort en dat is de blues ook een beetje. Hè? Dat is ook een beetje de romantiek van Jack Kerouac, zou ik maar zeggen, van het on the road zijn. Nou ja, dat deed je dus... Met een band, ja, dat is een essentieel onderdeel van je werk. En je zit eigenlijk vaak nog langer in de auto als dat je op de plek bent waar je speelt. Dus dat, ja. En met de tijd dan weet je elke route in Nederland, elke B-weg, die weet je zowat. Want je hebt speeld vanaf Siewend. Bij God, de luisteraar, maar het is natuurlijk wel een quiz. Zoek het maar eens op. Waar ligt daar? Tot aan Vlissing en van... Van Geleen tot aan Del Ciel. Dus ik bedoel, je bent overal weg. Je kent ook overal de weg. Op een gegeven moment weet je ook precies in steden hoe dat in elkaar zit. Waar je wel in mag en niet in mag om bij het theater te komen of bij een café. En zo werkt dat een beetje. Maar ik heb er niet, ik heb er geen hekel aan. Ik mag... Het is ook zo, als ik thuis zit, dan moet ik wel weer op pad eigenlijk. En dat ligt dan vooral aan het reizen. Niet zozeer dat ik daar moet staan, maar dat je gewend bent om
ja, van A naar B te gaan en van B naar C en dan weer terug. En dan word je toch, dan krijg je toch een soort van ritme, waardoor je niet al te lang, waar je niet alleen maar in huis kunt zitten meer. Het is een heel vreemd, ja, toch een beetje nomadisch. Maar misschien hebben mensen dat ook wel. Dat doet me ook een beetje denken aan de boeken van Chadwick. De songlines en zo. Bruce Chadwick, hij is al een tijdje dood, maar die heeft prachtige boeken geschreven. En een tijd dat een soort van onbewuste druk is, van dat je of een soort van onbewuste, dat je ergens een onbewust iets krijgt van dat je moet reizen of zo. En de mensen zijn natuurlijk altijd in beweging geweest.

0: Nou, ben je nou... U rijdt de snelste daar. Die bordjes die kon je... Ja, je kreeg tegenwoordig voor niks een bekeuring. Als je 7 kilometer daar rijdt, dan ben je alweer 60 gulden wie er eigenlijk belachelijk, maar goed. Men schiet het doel voorbij of men heeft een ander doel. Maar we zitten hier nu vlakbij Groningen. Kun je hier naar Wiet kijken. Ja, en het landschap, hè, dat verandert ook steeds. Naarmate je dus, we zijn hier nu in Noord-Groningen, kun je heel ver kijken. Maar ben je een eindje wie erop in Drenthe, dan is het alweer veel diverser het landschap. Nou ja, en dan weer wat zuurlijker, dan zit je al op een Veluwe. Nee, dan golft het al een beetje, hè, bij Apeldoorn, bij Heerbeek en zo. En dan kon je, en als je dan Duitsland in gaat, dan kreeg je al de Middelgebergten. Pas geleden was ik nog even in Praag, ben we nog even bij reis met z'n tweeën. Mijn vriendin en ik. Dat was een prachtige rit in die zin dat het oudejaarsdag was. Het was een zondag. En dan is er meteen ook vrachtwagens mogen in Duitsland rijden. En er was geen mens op de weg. Het was net de autoloze zondag. En dan is autorijden ook helemaal prettig. Je hoeft bijna niet meer op te letten. Het was bijna geen verkeer. Een hele uitzonderlijke situatie eigenlijk. En ja, dan zie je dat landschap mooi aan je voorbij gaan. En een van de dingen die ik altijd doe, dat is dan muziek opzetten die in het decor past een beetje. En dan in dit geval klassieke muziek. Mozart was dat. Die heeft dat toch ook met die koets, met die rare verhalen van hem. Dus allerlei afstanden aflegd. En dat is heel leuke muziek om dan in dat landschap in die auto op te zetten. Een beetje dan krijg je een soort van dat het past. Het is een soort van filmisch wordt het dan. Nou, zo was deze reis eigenlijk ook. Prachtig. We stoppen ook vaak op dezelfde plek. Dus, als we weggaan, altijd bij even naar Bijlen, bij Martin. Dus zal ik hem even vrijgeven? Martin is dat. En, ja, dat is een jongen die dit Shellpom, die staat achter de bar. En op... even kijken waar wij op de Veluwe-route tegenover Routiers stappen we als we uit het westen komen vaak even. En vlak voor als we van het zuiden komen, dan meestal vlak voor dat we de A12 op gaan. Daar heb ik nog een benzinestation waar we vaak stappen. En dat ben van die vaste plekken waar je weet dat de gehaktbal iets minder slecht is als de Volte. Of dat ze dan een fatsoenlijke tosti hebben of zoiets. En waar het niet al te luidruchtig is. Want je maakt natuurlijk ook veel met, vooral s'nachts dat er vreemd volk bij die pompen stiet. Zo waren we de laatste keer en dan hoor je alleen maar Slavische taal en zo. Dan denk ik van hier moeten wij rap wegwezen, want dat is niet van het beste volk en zo. Of dat je ergens komt dat er direct een aantal ouders op je afkomt die denkt van nou, dat ben een knappe jonge lui, daar willen wij wat mee. Dus dan krijg je een heel riegel keel, zeg je aan. Dus, van die bruine rijders, weet je wel. Ja, met alle respect hoor. Maar dat is dan, ja, en je maakt natuurlijk toch wel gekke dingen mee. Je hebt een aantal rare ongelukken zien en ja, dat is de minder leuke allemaal. En, zelf wel eens wat meemaken in die richting, maar gelukkig, ja, ik ben wel 4 keer de wereld rondkomen. Gelukkig is dat in afklap, is het gelukkig allemaal goed komen dat ik dat nu doe. Maar dat is het leven zo'n beetje van, ja, net als we naar Duitsland gingen we altijd direct bij Hunxe aan. Dus de eerste rust staat naar Arnhem. En dat speciaal voor de bokworst en de kartoffelsalade, want dat was in Nederland, ja. Een stramme maxen. Dat was altijd leuk. Dat was ook een van de redenen dat je in Duitsland kreeg wat anders.
1: En als je veel aan de weg bent, dan hoort je muziek bij. Muziek van QB and the Blizzards. Feeling like a suitcase. En daarmee binnen wij aan het einde van deze aflevering van Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: Irma Thomas was een ongehuwde moeder uit New Orleans. En ze was in de avonturen serveerster in een nachtclub, waar ze af en toe een nummer mocht zingen met het huisorkest. En uiteindelijk werd ze de soul queen van New Orleans. Irma Thomas, Breakaway.

Irma Thomas, Breakaway. Beth Hart leefde een kleurrijk en flamboyant leven en daar schrijft ze openhartige en emotionele nummers over. En heel af en toe covert ze een nummer van een collega. Dit is een compositie van gitarist Warren Haynes. Beth Hart, Soulshine.

Bad Heart, Soul Shine. De Searchers uit Liverpool werden groot in de slipstream van de Beatles, maar er zaten geen songwriters in de band en daarom namen ze een serie nummers op van de Amerikaanse zangeres Jackie DeShannon. En dit werd een grote hit voor de Searchers, When You Walk in the Room.

The Searchers, When You Walk in the Room. De Domino Kings, dat is een rock trio uit Missouri met gitarist Steve Newman, basgitarist Brian Capps en drummer Les Gallier. En ze namen dit album Live in 20 binnen een paar dagen op en het leverde deze mooie love ballad op. De Domino Kings, Letting Go of You.

The Domino Kings, Letting Go of You. Dobie Gray had een wereldhit met Drift Away en daarom bestaat er weinig aandacht voor zijn andere nummers. En dat is jammer, want de zanger uit Los Angeles nam veel meer nummers op die aandacht verdienen. Dobie Gray, Blue Ribbons.

Dobby Gray, Blue Ribbons. Jimmy Barnes werd geboren in Schotland en groot in Australië. Hij ondernam ook een poging om Amerika te veroveren. En het album For the Working Class Man nam hij ook op in Amerika met gitarist Waddy Wachtel, drummer Tony Brownagle, pianist Bill Payne en zangeres Kim Carnes. Jimmy Barnes, I die to be with you tonight.

Jimmy Bonds, I Die To Be With You Tonight. Eddie Hodges was een Amerikaans kindsterretje, had een mega-hit met I'm Gonna Knock On Your Door. Het nummer stond wekenlang nummer 1 in Nederland. Hij was ontdekt door producer Terry Melchior. Dat was de producer van The Birds en hij was de zoon van filmster Doris Day. Maar na een paar hits en wat filmrollen verdween Eddie Hodges weer geruisloos in de anonimiteit. Eddie Hodges, Would You Come Back?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Big Bottle of Joy van Matt Anderson is het album van deze week. Matt Anderson, dat is een singer-songwriter uit Canada. En hij begon in 2002 met zijn band Flat Top. En hij stond al in het voorprogramma van Buddy Guy, de traditie trucks band Bad Heart and Little Feet. Matt Anderson, Miss Missing You.

Matt Anderson, Miss Missing You. Bobby V werd na het overlijden van Buddy Holly de zanger van The Crickets en daarna maakte hij het album Bobby V Meets The Ventures met de beroemde Amerikaanse gitaarband The Ventures. Bobby V, If I'm Right or Wrong.

Bobby V, If I'm Right or Wrong. William Borsé werd groot als Willie DeVille, maar hij was in Duitsland, Frankrijk en Nederland altijd populairder dan in zijn geboorteland Amerika. Dit is een eigen compositie en het komt van het album Love and Emotion. Willie DeVille, The Moonlight Let Me Down.

Willie DeVille, The Moonlight Let Me Down. The Byrds uit Los Angeles scoorden een serie grote hits met covers van Bob Dylan, maar dit is een heel onbekend nummer van The Byrds. Het komt van het album Mr. Tambourine Man. The Byrds, Don't Doubt Yourself, Girl.

The Birds, Don't Doubt Yourself Girl. Slade Cleaves, dat is een singer-songwriter uit Maine. Hij begon als straatzanger in Portland, woonde enige tijd in Ierland en verhuisde vervolgens naar Austin. En dat is het bolwerk van de Amerikaanse singer-songwriters. En daar nam hij zijn album No Angel Knows op, onder leiding van producer Girth Morlicks. Slade Cleaves, Don't Tell Me.

Slade Cleaves, Don't Tell Me. Tracy Byrd uit Texas nam in een karaokecafé een nummer op van Hank Williams, gewoon voor de lol. Maar de eigenaar tipte meteen een platenlabel in Nashville en dat resulteerde in het album It's About Time. En dat album nam hij op met drummer Eddie Bayers, steelgitarist Paul Franklin, gitarist Brent Mason en basgitarist Glenn Worth. En betere muzikanten zijn er niet in Nashville. Tracy Byrd, Take Me With You When You Go.

Tracy Byrd, Take Me With You When You Go. David Gray, dat is een Engelse singer-songwriter uit Manchester, heeft intussen 12 albums gemaakt en hij toerde met Dave Matthews Band en Radiohead door Engeland en Amerika. En hij toerde solo al door Australië, Oostenrijk, Canada, Scandinavië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Amerika, Spanje en Nederland. David Gray, Draw the Line.

David Gray, Draw the Line. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Coco Taylor uit Chicago nam haar album Queen of the Blues op met de gitaristen Albert Collins, Son Seals en Lonnie Brooks en mondharmonica-speler James Cotton. Coco Taylor, I Cried Like a Baby.

0: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: The Voice of America was in de 50e jaren Harry Musquet's favoriete radioprogramma. Thuis op zijn kamer in Assen luisterde hij naar de muziek die hij wel eens kon overdraaien. Blues en jazz. 10 jaar later waren het de programma's van Radio Luxemburg die Albert Haar in Zuidwolde 's avonds aan het toestel kluisterden. Country, folk en popmuziek. Samen presenteren ze sinds oktober 1991 dit programma. En daar ontstond het idee op zoek te gaan naar de wortels van de blues. Naar de muziek die een uiting is van gedachten, meningen en stemmingen van mensen die leefden en leven in Amerika. Ze kozen 3 zuidelijke staten van Amerika: Texas, Louisiana en Mississippi. Op hun reis werden ze vergezeld door John LaGrant, mondharmonica-speler. De komende 20 uitzendingen kunt u luisteren naar hun verslag over muziek, mensen, landschap en reizen in Amerika. Vandaag Houston, de metropool in het zuiden van Texas. Aankomstplaats van de Boeing 747 van onze nationale trots. Bestemming: de wortels van de blues.
2: Een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. De komende weken, verslag van de reis die wij in mei en juni, kleine 4 weken daarna, hebben naar Amerika. Harry, nou is teruggegaan naar het idee ontstond om daar naartoe te gaan. Maar dan de voorbereiding van zo'n reis door naartoe. Hoe heb jij je door op voorbereid?
3: Nou, ik heb 's avonds in bed, als het heel stil was in huis, heb ik een aantal boeken gepakt. En die ben ik gaan lezen. Want je moet natuurlijk wel een behoorlijk overzicht hebben van wat je daar kunt aantreffen en kunt doen. En een van die boeken, dat was een fantastisch boek die ons ook de hele reis vergezeld heeft, dat was het Texas Handbook. Het is geschreven door een meneer Joe Cummings en gepubliceerd bij The Moon Publications. Dat boek, daar staat eigenlijk van alles in. Over eten, drinken, de geschiedenis van Texas. Je kunt zo gek niet opnoemen of het staat erin. En ja, ga je er doorheen, ik zou je aanraden om dat boek te kopen, want het is een fantastisch boek. Nou, een ander boek wat je ook zeker moet lezen, dat is de Fodor's 93 Guide of the South. Een compleet overzicht van de Civil War, plantages, country music, jazzfestival en bluesfestivals. Ook een heel goed boek, en uitgegeven door Newsweek. En ja, ik zou het u ook van harte kunnen aanraden. Dan heb ik hier nog een fantastisch boek van Paul Oliver, een professor van Cambridge University, die een boek heeft geschreven over de blues. Hij heeft er meerdere geschreven en dit boek heet Blues Fell This Morning, Meaning in the Blues. En het is uitgegeven door de Cambridge University Press. Nou, dat zijn de 3 boeken die ik doorgelezen heb. En onafscheidelijk was natuurlijk ook onze roadmap van Rand en McNally.
2: Nou, die roadmap die binnen wij, ja, die volgen we eigenlijk ook de komende uitzending. Want het is min of meer een chronologisch verslag van wat wij de komende weken zullen doen. De rondtocht die begonnen in Houston via Port Arthur, de grens over naar Louisiana. Dwars oversteken eigenlijk. De koortvuur hebt dan zou de lijn kunnen volgen naar Baton Rouge, New Orleans. En dan naar boven toe naar de staat Mississippi in, de Mississippi Delta. En dan in de richting van Texas, Dallas, Austin, San Antonio en dan weer terug in Houston. Die boeken ter voorbereiding lezen Harry op die tocht. Hij had nou een bepaald voorstellingsvermogen, wat hij zullen verwachten. Hoe waren uw verwachtingen? Want het was de eerste keer dat hij door naartoe ging.
3: Ja, ik was er nooit geweest, inderdaad. Ik had een keer naartoe gekund, maar dat is toen allemaal niet doorgegaan. Het verhaal is heel vaak verteld. Maar ja, mijn verwachting, ik stond er eigenlijk vrij blanco tegenover. Wat je ziet is natuurlijk grotendeels nieuws, televisie, series. Wat je hoort zijn eigenlijk dingen van collega's of mensen die er geweest zijn. Maar het is toch altijd heel anders dan dat je er zelf heen gaat. Dus ik stond daar vrij blanco tegenover. Wat ik daar zou aantreffen. Ik had gedacht... ik had wel een beetje gedacht dat... Amerika... tenminste, dus zou Mekka van de blues zou zijn.
2: Nou, laten we eerst maar eens even met vliegtuig instappen op een vroege zondagmorgen. En hij dan op Schiphol instapt, dan duurt het maar in. Dan zit hij de boom en dan ben je onderweg naar Amerika.
4: We zitten hier in de 747 van de KLM. Met een mooie naam Hongkong. Maar daar gaan wij niet heen. Wij gaan naar de States. En wij zitten al 6 uur in het toestel. En zijn inmiddels aangeland bij, in Newfoundland. Even voorbij Labrador City. Het is een hele lange zit. Maar wij worden verbijt met allerlei consumpties. En... het personeel houdt ons goed bezig, ook met de prachtige nieuwe film van Al Pacino, die ik zag. De titel heb ik niet precies gezien. En wat mij verder opvalt is dat naarmate de reis voor de passagiers allemaal wat losser worden. In het begin zitten ze nog aardig strak in pakken. Maar daarna zie je de knopjes al losgaan. En ook het personeel is niet meer zo formeel als... als het in het begin was. Nou, over ongeveer 4 uur op wij aan te komen in Houston, onze eerste pleisterplaats. Houston, dat ligt in Texas, vlakbij de Golf van Mexico. En is genoemd naar de bekende generaal Sam Houston, wat ook tevens de eerste president was van de Republiek Texas toen nog. Want Texas is ook nog 10 jaar een republiek geweest. De snelheid van deze Boeing is op het ogenblik 887 km per uur. De resterende vliegtijd is nog 3 uur en 46 minuten. Wij komen aan om 2:30. Vliegen ook over Chicago onder andere. Ik schat ongeveer over een uur zijn we boven Chicago. En dan zakken we zo af via de Mississippi naar Houston. En er staat een heel groot, hoog monument. Ik meen dat het hoogste van de States was. Het zogenaamde Jacinto Monument. Wat te maken heeft met de vrijheidsoorlog van de Texaners tegen de Mexicanen. Nou... buiten is het natuurlijk hartstikke koud, dus min 50 graden. En we zitten op ongeveer 10 kilometer hoogte. En ja, daar beneden, daar ligt Newfoundland. En dat is ook nog een zeer koude streek. Dus begrijp, hier in het vliegtuig is het overigens behoorlijk warm. Want ik heb er een soort dingetje op gezet. Toen werd het iets beter, maar het schijnt dat ze nou iets meer ventileren. Want ik heb er nou geen last meer van. Naast mij zit overigens John Lagrand, mondharmonica-speler van Mesché. En rechts van mij Albert Haar, u wel bekend van de presentatie van Harry's Blues.
5: I want to tell you the first time I've taken a notion. Let our plane take me all this earth. Lord, I want to tell you people the first time I've taken a notion.

0: PC Sound.
1: De ervaring van Lightning Hopkins, die als blueszanger het vliegtuig ingang. Net de andere kant opgang dan wij, want hij komt uit Texas.
2: Centerville.
1: En in 82 overleden in Houston. Dat moet een hele ervaring in West Ham vinden, zo'n man natuurlijk.
2: Ja, want ik heb meegemaakt de Blues Estafette en Amsterdam Blues Festival, dat mensen ook voor de eerste keer abroad gingen, dan de grens over, Amerika verlieten en zelfs niet eens wisten hoe oud ze waren, want ze moesten dan een paspoort aanvragen. Dat hadden ze dan meestal niet. En de exacte datum was dan wel eens verloren gegaan. Ik heb dat met Jameson Thomas onder andere meegemaakt. Die kwam uit Clarksdale.
1: Nou, de data die waren in ons geval aanmerkelijk exacter, Harry. We kwamen 1:30 op Houston aan. Autotoestel. Een Ford Thunderbird hebben we met rond te gaan door Amerika. Een hotelzucht, een plekzucht door zo. En dan wordt het tijd om maar eens wat te eten. En Houston in Texas ligt niet al te ver van Mexico. En die invloed van Mexico die is dan ook duidelijk te merken door de stad ingehaald in Houston. En dan zit hij door in een etablissement op de zondag. Vanuit Drenthe naar Houston, naar Texas. En dan kniep je zelf hem in de arm of dat allemaal wel waar is.
2: Nee, dat had ik nog gedaan. En dan ook nog zo'n fantastische corona erbij. Met een stukje... Ja... Citroen erop. Fantastisch biertje. Ik mag wel zeggen dat me dat zeer goed bevalt hier.
3: Heb je enig idee wat ik hier voor me heb staan trouwens?
2: Nee, nee.
3: Ik ook niet eigenlijk.
2: Probeer
3: eens. Het is non-alcoholic. Het is een soort margarita. Maar dan zonder alcohol erin. Ik zie het niet, u. Het smaakt wel lekker. Hoe is Houston de boel overgekomen, Harry?
2: Nou, het vliegveld vond ik... Ik vond het nogal... een papierwinkel. Zeker ook de John. John die zei ook... ze weten hier wel van wanten wat stempels en... En papiertoestand betreft, zeer lang wachten. Dat is dus bij ons heel anders in Nederland.
3: Toch wel met redelijk vlot door de douane en dat soort dingen.
2: Ja, omdat wij zeiden dat we van de pers waren en een programma over blues gingen maken. Vonden ze heel leuk en zo. En kon ook direct doorlopen. Dus daar zijn ze dan wel mee begaan. Maar ja, de verder kom ik me hier een beetje apart over, een beetje rommelig, moet ik zeggen. Ja, niet deze zaak niet hoor, maar zo daarbuiten en zo. Net of alles gewoon zomaar in het land plant is. Maar ze hebben hier ook ruimte genoeg, dat heb ik al lang gezien. Dus dat maakt hier niet zoveel uur.
3: Er zit wat weinig lijn in eigenlijk.
2: Ja, precies.
3: We zitten vlak bij de Astrodome, hè?
2: De Astrodome. Ja, dat is een van de grootste hallen in sporthallen, evenementenhallen hier in de States. Wat zagen we daar net? Wie speelde daar? De Astro tegen de Dodgers of zoiets, gisteren.
3: Ja.
2: En de Rolling Stones en zo, die speelden er allemaal en dat soort bands. Het is een enorm gebouw met de achternaam pretpark. En wij zitten daar vlakbij in het White City Motel of zo. Ja, zo heet het toch?
3: White House.
2: White House Motel.
3: Motor
2: Hotel. Motel.
3: Ja, ja.
2: Wij zagen niemand, maar we zagen wel de zwembad. En dat was ook wel even nodig na die hele lange vlucht. Want er is toch geen peulenschil die in 10 uur in zo'n vliegtuig. Van 60 graden onder nul, buiten weliswaar, tot ineens in Houston 28, 29 graden boven nul. Dus dat is een heel verschil.
3: Ja. Je moet vooral inwinnen dat het binnen overal warm is. Of nee,
2: zeer warm,
3: vooral koel is.
2: Zeer warm.
3: En binnen dat binnen warm is. Maar alles is hier air-conditioned.
2: Ja. Na een poging gedaan om Joe Hughes op te bellen. Ik kende Joe Guitar Hughes, hij speelde voor niet al te lange tijd nog in Groningen. En zijn manager Gil Bultrum. Maar Gil was niet thuis en van Joe kreeg ik de telefoon beantwoorden. Dus nou maar hoop dat hij snel opbelt. Wij hebben het nummer gegeven. En misschien dat we zo meteen nog even naar Etta's Loons gaan. Dat is hier een bekende club op het gebied van rhythm and blues en blues in Houston.
3: Laat dat dadelijk maar eens even gaan doen. We eerst maar eens even ons bij de Mexicaanse hap bepalen. En bij de Corona en de Margarita.
2: Ja.

0: helemaal apart, Harry.
1: Ja, hij heeft het verteld, maar het is een enorm stuk vlees met uien en rijst erbij en een salade. Dat was wel heel, dat is wel heel verschrikkelijk veel. Maar ik had al gehoord dat de porties in Amerika veel groter zijn dan in Nederland. Het ziet er ook heel veel dikke mensen rondlopen. Maar dit is al, het ziet er heel goed uit. Fantastisch, maar ik wil zeggen. Mooi, heb je jongen bij.
2: Het water loopt nog in de mond uit het weer. Het eten in Amerika. Het Mexicaanse eten dat is door, met name in Texas natuurlijk, zeer geliefd. Hè?
1: Ja, en het is ook veel beter als het hier in Nederland is, vind ik. Je hebt hier ook langzamerhand een heleboel Mexicaan. In Groningen onder andere twee. Maar deze was kwalitatief toch wel top.
2: Het originele Mexicaanse eten. De muziek die jij hoorde trouwens was van Paul Orta. Van de cd Don't Mess With Mexicaan. De Tex-Mex Bluesman.
1: Ja. En Paul Orta die speelde ook nog op het Spring Blues Festival. En volgens John heeft hij ook nog een keer de WGC Handy prijs gewonnen. Overigens is het mondharmonica spelen. Dat deed hij op dit nummer heel sumier.
2: Ja. In Amerika ben je niks. Vandaag aan de dag niet, maar eerder ook niet. Als je niet verplaatsen kunt. Want Amerikaan bent veel meer als wij hier in Nederland gewend om heel makkelijke afstand te overbruggen.
1: Ja, je ziet ook bijna helemaal geen voetgangers. Ja, af en toe steekt iemand de straat over. Fietsers zag je ook weinig. Af en toe een mountainbike. En wat mij eigenlijk verwonderde was dat je zo weinig motoren zag. Ik heb geloof ik op die hele reis misschien 6 of 7 motoren gezien. En men zei altijd dat het toch echt het land van de motoren was. Ik denk dat je dan meer in Californië of zo moet zitten. Maar die zag je hier ook niet.
2: Nee, heel weinig. Auto's des te meer.
1: Ja, en wij hadden toch een prachtige Ford Thunderbird hebben we gehuurd. Bij Hertz, bij aankomst aan het vliegveld. Die maar 500 mijl had gelopen. En die auto die heeft ons echt overal naartoe gebracht waar we maar wilden.
2: In de muziek, ook in de bluesmuziek, komt dat ook heel vaak weer terug. Hè? Dat reizen, rambling round. Of meestal stiekem midreist op de trein.
1: Boomers, hobo's. En er is natuurlijk het fantastische boek van Jack Kerouac over geschreven. On the Road, wat helemaal eigenlijk daarover gaat. Mm. Dat reizen van de West Coast naar de East Coast en andersom. Ook een aanrader, Jack Kerouac, de man die eigenlijk het hele spirituele leven een beetje opengebroken heeft in de 50e jaren. Na wat lossere leefwijze.
2: Ja. Maar dat betekent ook dat wanneer hij Amerika wilt verkennen en hij wilt verplaatsen in de wereld van de mensen door, of van de muzici door, dat hij dan inderdaad eigenlijk zo'n auto moet pakken en aan de reis moet gaan.
1: Ja, je kunt zonder auto kun je daar niet.
2: Ja. Maar ook om dat gevoel mee te kriegen, wat dat is.
1: Dat is echt Amerika. Dat is echt Amerikaans gevoel, lijkt mij.
2: Ja. Amerika, bekijken vanuit een auto. Muziek die we door ook vaak huurden was van Mark Cohn. Man die een hit had, een tikje terug met Walking in Memphis.
1: Ja.
2: Dit is van de eerste cd van Mark Cohn. Zingt over een Thunderbird. Niet een rode, zoals wij hadden, maar in zilveren.

0: iets groter dan Dallas-Fort Worth. Hmm. En de vierde staat van Amerika.
1: Nou, Los Angeles,
0: ja, en,
1: Chicago,
0: en New York. Ja.
1: Houston, de vierde staat. En hij doet dan binnen en je hebt een auto, de Ford Thunderbird, dan ben je uiteraard het nodige eten. Dan ga je in de stad verkennen.
0: Ja, en waar kwamen wij terecht?
2: Een beetje een duister buurtje hier trouwens, hè?
0: Ja, maar je moet je voorstellen dat je hier dat je in Nederland de hele avond blues hoort op de radio. Dat is toch onvoorstelbaar. We rijden hier door een overstraat, die heet Scots. En die is ongeveer drie keer zo lang als de Laan van Meerdervoort in Den Haag. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Dat is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. En wij rijden daar doorheen. Het lijkt me nog niet een van de gemakkelijkste buurt toe. Maar je hoort, als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het allemaal gewoon. Zo zit het in elkaar. Je hoort er ook nog iemand een plaatje aanvragen, zei John net van zijn grootvader was een slaaf geweest, allemaal narigheid en dat hoor je hier dus op een raad. Maar die man de smoke blues of hoe heet het programma? Smoke time blues of zo. Nou, dat gaat maar door. Je hoort van alles. Howlin' Wolf of Buddy Guy. Maar die Howlin' Wolf niet, maar Buddy Guy, Lightning Hopkins, BB King. Echt van alles, gaat maar door. Ja, dat is in Nederland dus helemaal onvoorstelbaar. En de luisteraar die hoort op achtergrond BB King, dus met het Thrill Is Gone. Maar zo gaat het hier dan helemaal.
2: Wat me ook opvalt is dat je hier ontzettend veel zwarte mensen aan de weg ziet.
0: Ja, dit is de zwarte buurt volgens mij. En wij zijn eigenlijk op zoek naar een club die heet Etta's Lounge. Maar we zijn deze straat al twee keer op en af gereden. We kunnen hem niet vinden. En ik denk ook dat hier de Silver Slipper ook in de buurt is, waarin het Texas Handboek onder andere staat dat je overdag maar eens moet gaan kijken waar je zaterdag toe gaat. Want dan weet je meer zeker hoe gevaarlijk het is of niet. Ja, ik geloof niet dat het zo gevaarlijk is. Ik bedoel, als je als blanke van blues houdt, dan zit je wel goed. Maar we kunnen het helaas niet vinden. Maar het is wel een fantastisch gevoel om hier rond te rijden. En dat te horen op radio en dit te zien, want dat is toch dat is het echte werk. En meteen een fantastisch beeld van hoe het is.
2: Aparte stad zo bij om, hè?
0: Ja, het is een heel vreemde stad, Houston. En je ziet ineens dat een geweldige... skyscraper, weet je wel.
2: De grote flatgebouwen downtown. Ja.
0: En daarop toe was het allemaal hele wijd uitgebouwde buurten met tweedehandse auto's, pawnshops. Kijk, dat kun je daar zien. We buy gold, silver and coins.
2: Kun je zien dat je een beetje in een armoedige buurt zit, hè?
0: Ja. Money to loan. Ja.
2: De pandjesbaas.
0: Ja, de pandjesbaas, je uitdragerij. Ja. En verder ontzettend veel benzinepompen, tweedehands auto's, hamburgertenten, enzovoort, enzovoort, supermarkten.
2: En alles is
0: liquor stores.
2: En alles is open, hè?
0: Ja, tenminste een heel groot gedeelte wel.
2: Terwijl de half tien, zondag om 9:30 is.
0: Ja, ja. Hier, New Hickory Wings, motorhotels en motels. Maar die straten lijken ook allemaal op elkaar, vind ik. Het is wel heel, heel wijd uit elkaar gebouwd.
3: BB King live in concert. Part of our mini concert series in the Smokehouse Blues.
0: Ja, Smokehouse Blues heet het programma.
3: New Y 98.5.
0: Nou, dat zie ik ze in Nederland toch niet doen. Dat klinkt tenminste, hè? En ontzettend veel traffic lights, hè? Verschrikkelijk. En ze rijden hier niet uit. Maar jammer dat we die Etta's Lounge niet hebben kunnen vinden.
2: Misschien morgen nog.
0: Misschien morgen.
2: Met behulp van?
0: Met van Joe Hughes misschien, of Gil Bullsman.

0: Nou, het zou zonde wezen dat we daar niet even naartoe zouden kunnen gaan.
1: Misschien is het overdag ook wat beter te vinden.
0: Ja, dat lijkt me wel, ja. En wij zijn inmiddels ook al 18 uur, wel 20 uur achter elkaar op. Dus zonder slaap. Dus het wordt
2: ook niet makkelijker van.
1: We zijn er bijna op.
0: Ja.
1: Bowling Green.
0: Ja. Bowling Green, ja.
2: Mooi, ja.
0: Maar het is ook heel wijd uit elkaar gebouwd. Iedere keer denk je die stad opnieuw begint ergens. Want de skyline, die eerste, maar er komt er ook nog weer een achteraan. Ook weer een hele hoge toren met een heleboel nieuwe dus dat gaat eigenlijk maar door. En je kunt echt zien dat ze hier de ruimte hebben in dit land, want dat zou in Nederland nooit kunnen.
1: Daar hebben we weer op onze White House Motor Hotel aangaan.
0: Daar gaan we heen. Dan gaan we een keer gaan slapen. Dan wordt morgen niks.
3: If I attend church all day Sunday, come back home and raise, I think a few of them heard it, shall I go?

0: goodness what I do.
1: Nou, van Smokehouse Blues op de radio in Houston door B.B. King van de cd Live at the Apollo. En het was het stuk, Harry.
2: Ain't nobody's business.
1: En dan is het maandagmorgen. Kun je de nacht nog herinneren? De eerste nacht in Amerika, in Houston?
2: Ja, ik had een prachtige kamer met een groot tweepersoonsbed.
1: Het was een soort, dat White House Motor Hotel, een soort hotel wat verbonden was met een ziekenhuis, hè?
2: Ja, ik zag iedere keer busjes daar aankomen met de patiënten die daar dan heen gebracht werden. En aanvankelijk dachten ze geloof ik ook dat wij patiënten waren. Ja, wij waren wel patiënten, maar dan anders.
1: En dat idee van White House?
2: Ja, dat zag je een beetje terug, het White House, het originele White House daar. In Washington D.C. dan.
1: Ja. En dan zit hij door maandagmorgen. De eerste werkdag in Amerika.
2: Ik hoop dat het een goede dag wordt. Maar het was een raar voorteken om vanmorgen halfweg voor de kamer van mij en van John een dode mus te vinden. Dus ik hoop niet dat ik een dode musgee word. Maar het weer is alweer goed. De koffie is hier niet erg best. En het water is ongeveer net zoals in Rotterdam. Daar is de lucht van chloor aan. Verder werd Albert vannacht opgebeld door Joe Hughes, die wij ingesproken hadden op zijn recorder. Midden in de nacht werd Albert opgebeld door Mr. Joe Hughes, Mr. Guitar Hughes, dat hij het fantastisch vond dat wij er waren en dat hij op een bericht van ons hoopte om zo snel mogelijk elkaar te ontmoeten. Wij zijn nou de stad ingereden. We zitten ergens aan een ontbijt wat hier gigantisch groot is. En dan gaan we naar die Jacinto Tower toren. Dat is een hele grote toren die naar aanleiding van de onafhankelijkheidsslag van Texas gemaakt is. En daar willen we eens even opklimmen en kijken wat dat wordt.
1: We zitten hier vlak naast het Hard Rock Café. Het is op Kirby hier in Houston. Dat is een van de bekendste uitgaansgelegenheden, maar ik heb het idee dat dat volk wat later wakker wordt.
2: Ja, dus hier, het is niet geopend. Dus, en wij moesten toch wat eten, dus wij zitten er maar naast. Hoe dat hier heet, dat weet ik niet. Maar iedereen loopt hier met een big smile van how you doing? Weet je wel, zo'n obligate gelach eigenlijk. Ingestudeerd en komt niet van hun gezicht af.
1: De eerste kennismaking met Amerika, met Houston. De eerste beide dagen in deze eerste aflevering van de serie over onze reisreportage die wij door Amerika maakten. Samenstelling Harry Musquet, presentatie Harry Musquet en Albert Haar, techniek Laurens Braams.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: In een van de voorsteden van Houston, Missouri City, woont blueszanger-gitarist Joe Guitar Hughes. Hij speelde meermalen op de blues-estafette in Utrecht. Een goede vriend en collega-muzikant. Met hem gingen ze op reis door de zwarte wijken van Houston en bezochten bluesclub Etta's Loons.
5: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Amerikanen. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: Helmich van der Vecht was de opvolger van Herman Brood. Hij was een goede pianist en organist, maar hij was tevens een begenadigd songwriter. Dit nummer componeerde hij in 1970 samen met Harry Musquet en Ilko Gelling. QB and the Blizzards. Evil Woman.

Ruby and the Blizzards, Evil Woman. Albert King kwam, evenals B.B. King, uit Indianola in Mississippi. Hij begon in de gospelgroep The Harmony Kings in Indiana, leerde zichzelf gitaar spelen en in 1953 verscheen zijn debuutalbum Bad Luck Blues. Albert King, I'll play the blues for you.

Albert King, I'll play the blues for you. Shirley Johnson uit Virginia vertrok in 1983 naar Chicago en daar werd ze de huisartiest van de bluesclub Blue Chicago en later deed ze hetzelfde in de Checkerboard Lounge. Ze toerde zelden door Amerika, maar wel constant door 19 andere landen. Dit komt van haar album Blues Attack. Shirley Johnson, Unchain My Heart.

Shirley Johnson, Unchain My Heart. Ainsley Lister, dat is een bluesgitarist uit Leicester in Engeland. En hij speelde thuis op zijn gitaar mee met de platen die zijn vader had van Freddie King, John Mayall en Eric Clapton. Hij stond al in het voorprogramma van Buddy Guy, Robert Cray en John Mayall. En dit komt van zijn album Eyes Wide Open. Ainsley Lister, Other Part of Me.

Inchley Lister, A Part of Me. Beth Hart nam haar album You Still Got Me op met organist Kevin McKendree, gitarist Doug Lencio, basgitarist Steve McKay en drummer Greg Morrow. Dit nummer gaat over haar echtgenoot Scott en hij is tevens haar roadmanager. Beth Hart, You Still Got Me.

0: you still got me.
1: Bet Hart, You Still Got Me. James Hunter uit Londen werd ontdekt door Van Morrison in Ronnie Scott's Jazz Club. Even later was hij het voorprogramma van Van Morrison en op zijn album Believe What I Say doet Van Morrison mee als gast. James Hunter en Van Morrison, Turn On Your Love Light.

James Hunter en Van Morrison, Turn On Your Love Light. Van Morrison deed ook als gast mee op een album van John Lee Hooker, evenals Eric Clapton, Robert Cray, Bonnie Raitt, Carlos Santana, Jimmy Vaughan en Charlie Musselwhite. John Lee Hooker met Van Morrison, I Cover the Waterfront.

John Lee Hooker en Van Morrison, I Cover the Waterfront. Jennifer Nettles, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Ze was actief in de bands Soul Miner's Daughter, de Jennifer Nettles Band en Sugarland. En ze zong een duet met John Bon Jovi, Who Says You Can't Go. En het werd de nummer 1 hit in Amerika. Jennifer Nettles, Like a Rock.

Jennifer Nettles, Like a Rock. The Paladins, dat is een rootsband uit San Diego onder leiding van Like a Rock. The Paladins, dat is een rootsband uit San Diego onder leiding van zanger-gitarist Dave Gonzalez.